0: werden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder. Koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
8: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Friend Sarah Julia. Ja, Sarah Julia zijn twee Nederlandse zusjes, Sarah en Julia. En ze maken lekkere indie folk muziek. Het was Use a Friend. En daarvoor, uit 1984, Echo and the Bunnymen, Seven Seas. Een hele goede morgen. Wij noteren vandaag zaterdag 23 mei 2026. En ja, dit is de LOVA met eindelijk weekend op deze zaterdagochtend. En ja, het wordt een echte sportieve zaterdag. Lokale clubs moeten toch even in actie. Allereerst de heren 1 van Kras Volendam spelen de halve finale tegen Super Handbal League kampioen 2025-26 Bevo. Vanmiddag om 5 uur begint de strijd om een plek in de bot, de best of two in onze eigen Opperdam. En daar hebben de mannen jullie keihard bij nodig, dus kom naar de Opperdam. Om ze aan te moedigen, trek iets oranjes aan, neem je 10 genoten, familie en vrienden mee. En zorg dat de hele Opperdam oranje kleurt. Samen maken we van onze thuiswedstrijd een echte handbalavond. Aldus Kras Volendam, morgen volgt de return in Pallingen. En natuurlijk ook speelt FC Volendam vanavond om 8 uur de allesbeslissende wedstrijd tegen Willem II. Wordt het degraderen of handhaven in de Eredivisie? Nou, daar komen we allemaal achter vanavond.
1: Elke dag bij jou. Elke dag LOVE.
0: En we gaan even een lekkere oude voor je draaien uit 1969.

Career Discreet Walter Revival, Down on the Corner. Na een lange periode koud en regenachtig slecht weer, hier is het eindelijk opgeklaard. Ja, ik ben er heel blij mee. Afgelopen dagen was fantastisch en dat gaan ook de komende dagen zo zijn. Veel zonneschijn en hoge temperaturen. Reden om even deze plaat te draaien. Katrina in the Waves.

De zomerse klanken. Bij de LOVJ. Wel hier in de studio de temperaturen op tropische waarden uitkomen. Want die airco werkt ook nog weer. Dus niet, het is niet te geloven. Het is sowieso was dat weer. Het is al een paar keer gerepareerd. Maar ja, ik zal er weer eens iemand erbij halen. Ja. Wie gaat er met de beker naar huis en wie belandt er in de snertpan? Op eerste Pinksterdag morgen staat het RKAV-complex weer in het teken van het KAJ Kees Rembrandt toernooi. Met mooi weer en veel bezoekers in het vooruitzicht belooft het een gezellige dag te worden. En na de ontknoping van de FC is iedereen meer dan welkom om aan te schuiven. Ja, al dan niet goed gemeurd. Dat weet je nog niet nu. En vorig jaar ging Boeboes Army en met de winst vandoor ten koste van Picobello's. Maar dit jaar staan meerdere ploegen te trampelen om die beker in handen te krijgen. De dag begint met een heilige mis in de Mariakerk om 8 uur. Waarna de wedstrijden om 10:15 van start gaan morgenochtend. De finale op het hoofdveld staat gepland om 2:10. De buitenkantine is de hele dag geopend en 's avonds wordt het feest spetterend afgesloten in de PX. Morgen dus het KAJ-toernooi. Dan nu nieuwe muziek. De plaat is net uit. En ik vind hem verrassend. De nieuwe single is dit van Lola Young. En die heet From Down Here. En ik denk wel dat dit een grote hit voor haar gaat worden.

Tribute to the Cats Band. Time Will Tell uit 2007. Toen bestond de band uit een heel andere samenstelling dan vandaag. Maar de band is er nog steeds en treden nog zeer regelmatig op. Even aandacht voor de volgende. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ja, dat kwam van de week in het nieuws. Ik dacht, ik meld het toch even in de uitzending. Dus als je regelmatig op de weg zit, pas dan extra op. Want ja, sommige mensen rijden gewoon zonder dat ze het eigenlijk doorhebben te hard. Maar ik kan toch wel eens een prijzig kaartje aan hangen de komende tijd. Er worden ook ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat toch dit jaar dus opvoeren naar maar liefst 1450 van die kringen. Het OM noemt het de grootste uitbreiding van de geautomatiseerde handhavingsmiddelen in jaren. Het is volgens het OM nodig omdat de politie zich kan richten op bijvoorbeeld herhaaldelijke verkeersovertredens die vaak betrokken zijn bij ernstige ongevallen. En daarnaast gaat het Openbaar Ministerie in samenspraak met gemeentes die de verplaatsbare flitsers meer inzetten op wegen in de stad waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden. Ja, gemeentes verlagen op steeds meer plaatsen in de stad de maximumsnelheid van 50 naar 30. Daarmee willen ze de verkeersveiligheid vergroten. Maar tot hun grootste frustratie is handhaven lastig en houden veel bestuurders zich niet aan de snelheid. Ook wordt er een proef gestart met de treedcontrole binnen de Barrecom. En als die proef leidt tot minder verkeersovertredingen, willen het OM ook op andere plekken dit gaan invoeren. Kortom, houd je aan de regels. Dat is dan de grootste conclusie na het lezen van dit bericht. Door met muziek uit 1990 in een 6 by my side.

Ja, nou, als je in 1966 een plaatje maakt en je hoort hem nog steeds op de radio in 2026, dan heb je toch wat goed gedaan, de Beach Boys. En het was natuurlijk God Only Knows. De laatste uitzending van dit seizoen van de aftrap op Love TV is online. En je kunt die uitzending gaan bekijken via www.rtvlove.nl. Gasten zijn zanger Tim Knol en trainercoach van de FC Volendam Rick Kruis. De aftrap is in september weer terug op tv met ongetwijfeld weer leuke gasten. En namens de crew wensen wij je alvast een hele mooie zomer toe. De laatste aftrap dus. Mocht je hem niet hebben gezien op ons tv-kanaal nog, dan kun je hem dus online bekijken. www.rtvlove.nl. We schakelen even over naar Amsterdam. Naar de arena. Is hij hier nog, die Herbie Styles? Ja, denk het wel, hè.

0: Mooi weer bezongen door André Hazes. Zomer.
1: LOVA Verkeer.
0: Aan het oog van velen ontrokken vordert de herinrichting van de Julianenweg in Volendam gestaag. Afgelopen periode is gewerkt aan het plaatsen van banden langs de weg. Het straatwerk en de meeste kolken die zorgen straks voor een goede afvoer van regenwater naar het riool. En ook de voorbereidingen voor het asfalt, het is in volle gang. Bij de Meergracht zijn de laatste werkzaamheden aan de duiker onder de Julianenweg uitgevoerd. Daar is ook een overstortput gestort die bij hevige regen de waterafvoer moet garanderen. Het project is opgedeeld in 5 fases. De huidige fase, het gedeelte van de rotonde van Van Baastraat tot en met de Meergracht, loopt naar verwachting door tot juni. Daarna volgt het traject van de Meergracht tot de rotonde, de Zeestraat, met een verwachte einddatum eind augustus. En de 5e en laatste fase, de rotonde Zeestraat zelf, staat gepland voor september naar de kermis. En dit moet eind oktober zijn afgerond. Is dat de laatste fase? En na die rotonde dan het hele stuk tot die andere rotonde? Nou goed, daar wordt niet over gesproken. Ik weet niet wat daarmee gaat gebeuren. Maar in ieder geval, tot zover de verkeersinformatie. En ik heb weer nieuwe muziek voor je. Dit is een nieuwe Mark Ambor.

0: New York Count for Dance, dat is de nieuwe single van Mark Amber. Ja, die man maakt vrolijke muziek. Dat natuurlijk helemaal thuis hoort in deze tijd van het jaar. Terug in de tijd, The Cats.
1: There's a street in my city where the girls are all so big.

1967, The Cats, No You Can't Love Them All. En ja, ze gebruikten voor destijds hele nieuwe technieken. Stereo, dat was maar nog net uitgevonden. En ja, mooi hoe ze daarmee spelen bij deze opname van The Cats.

The Police uit 1979. Ja, natuurlijk een tijdloze klassieker. So Lonely. En ja, moet een beetje voet maken, want als ik naar de klok kijk, kunnen we niet zoveel muziek meer draaien in dit uurtje van eindelijk weekend bij LOVJ. Dus Raccoon, Freedom.

met de klanken van Raccoon. Zometeen Jaap Kwakman. Hij moet toch beginnen, maar nu is er al applaus in de studio. Kun je nagaan. Ik wens je een heel fijn Pinksterweekend. En ja, ik zou zeggen, geniet van je vrije dagen. Ik heb deze voor je, Kenny Rogers.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
9: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
10: Zin in!

En toen was het alweer zaterdagochtend. Het is alweer 23ste van mei 2026. Ik zeg een bijzonder goedemorgen. En welkom bij het programma Ernst Jaap voor deze zaterdag dus. Ja, ik dank André Kroon voor zijn afgelopen zomersuurtje. Eindelijk weekend. En dat belooft dit uurtje ook wel een beetje te worden. Toch wel een beetje zomerse klanken. Je hoorde muziek van Mayer Hawthorne. Zijn echte naam is Andrew Mayer Cohen. En is een Amerikaanse muzikant van Joodse kam af. Hij is producer, zanger en songwriter in het soul-genre. Ja, het was echt een lekkere soul-liedje natuurlijk. Zijn artiestennaam is een combinatie van zijn middelste naam en de straat waar hij opgroeide in Ann Arbor, Hawthorne Road. Hij is momenteel 47 jaar. En daarvoor muziek, gloednieuwe muziek van Blanco, onze Jan de Witte. Je hoorde me met zijn nieuwste single Sophia. Ook een hele fijne platendruk. Ja goed, het play-off duel tussen FC Volendam en Willem II van zaterdagavond is vervroegd. Dat is wel duidelijk bij de meesten. Het is vanmiddag om 16:30. Die wedstrijd wordt live verslagen op LFV Radio. Tussen 16:00 en 17:00 zal dat zijn, die uitzending. En misschien nog wel langer, 16:45 volgens mij. En dat is met verslag van Lene Klein en in de studio Robert Veerman. Presentatie van Robert Veerman. Goed, we gaan vrolijk verder met muziek. En dat eentje van Circa Waves is dit T-shirt weather. Nou, dat is het. Want het belooft lekker op te warmen vandaag. Nu al 20 graadjes op die thermometer. Dit is de fijne plaat dus van Circa Waves. Even terug naar 2015.

Ja, Gel Live, een aparte versie van Richie Havens. Natuurlijk het origineel van The Beatles, Here Comes the Sun. En nu een keer door Richie Havens. Ja, de Academy komt met een betere manier om te laten zien hoe warm een dag zal voelen. Naast de windkracht en zonkracht gaat het Weerinstituut ook de hittekracht berekenen. Die laat beter dan alleen de temperatuur zien hoeveel risico hitte met zich meebrengt. Vanaf 2 juni is voor elk uur van de dag de hittekracht te zien in de KNMI-app. Voorlopig wordt de nieuwe maatstaf slechts 1 dag vooruit voorspeld. Omdat het lastig is om dat voor de langere termijn nauwkeurig te doen. Dat komt doordat er allerlei verschillende elementen in de hittekracht zitten. Het is een publieksvriendelijke versie van de zogeheten Wet Bulb Globe Temperature. Daarin zitten behalve temperatuur ook luchtvochtigheid, windkracht en zonnestraling. Het KNMI vertaalt dat naar een schaal van 0 tot 10. In de wintermaand is de hittekracht eigenlijk altijd 0. Op een zomerdag ligt die meestal tussen de 3 en de 6. Een hittekracht van 10 is in het noordwesten van Nederland nog nooit voorgekomen. En in de beeld maar 4 uur. Verspreid over 3 dagen in 2005 en 2019. Ja, volgens het Weerinstituut is er behoefte aan een manier om de gevolgen van de hitte nauwkeuriger in beeld te brengen. Omdat het door de klimaatverandering steeds warmer wordt in ons landje. Ja. Daarbij ontstaat zeker voor kwetsbare mensen ook steeds vaker risico's, constateerde kabinetsadviseurs eerder deze week. Alleen op basis van de temperatuur is het moeilijk in te schatten hoe groot die risico's zijn. Niet elke 25 graden voelt hetzelfde. Dat weten we denk ik allemaal uit ervaring. De hittekracht laat zien hoe dat zit. Als het 25 graden is met veel bewolking en een stevig briesje, kan de hittekracht 4 zijn. Maar met volle zon en een hoge luchtvochtigheid wordt het een 7. Omdat je lichaam dan meer warmte opneemt en je juist minder goed kunt afkoelen door te zweten. Nou, dat mogen dus duidelijk zijn. Ja, goed. Muziek nu. Speciaal voor Annette Klauer. Deze nieuwste van de 3A's. En hoe toepasselijk is het, hè, met het weer. Deze reggae versie van Los Vast.

Je verwacht het misschien niet, maar hij komt gewoon uit Nederland. Deze John Verhoeven. Ja, zo is zijn echte naam. Hij noemt zich Mercy John. Heeft al een aantal albums op zijn naam staan. Volgens mij 4 albums. En dan ook nog een EP'tje. Dit kwam uit 2019 van het album Let It Go Easy. En je hoorde Bullets for Sale. Ja, prachtige mooie plaat van Mercy John. Misschien hoor je die wat vaker in de toekomst voorbij komen in dit programma. Goed, wat zomerse klanken dan? Rhythm del Mundo samen met de Rolling Stones en Under the Boardwalk.

0: Rolling Stones met Under the Boardwalk was samen met Rhythm del Mundo. En dat deed uit 2006.
1: Ja.
0: Dan wat we werkzaamheden. De Hoogstraat in Edam die is dadelijk afgesloten op woensdag 27 mei. Tussen 11 uur en 7 uur wordt een brandkraan vervangen op het Damplein. Hou daar dan even rekening mee. Lopen we een stukje op fruit, ook naar het Edamse. Er zijn dan werkzaamheden in de Koen de Koninglaan in Edam op 16 juni. Tussen 7 uur en 5 uur wordt er dan een wateraansluiting gemaakt. De rijbaan wordt voor de helft afgezet. Al het verkeer kan passeren met de behulp van verkeersregelaars. Ja, dan nog eentje in de Bokkingstraat in Volendam. Er zijn dan rioleringswerkzaamheden daar van 8 juni tot en met 3 juli. Dit werk geeft geen overlast aan de werkzaamheden langs de Julianenweg. De Bokkingstraat is dan afgesloten voor al het verkeer. Woningen en bedrijven blijven toegankelijk vanuit de Zeestraat. De parkeergarage blijft dan ook gewoon bereikbaar. Dus dat scheelt dan wel weer, zou je zo zeggen. Goed, stukje kwaliteitsmuziek nu op je radio van Thunder Bitch. Helemaal live versie volgens mij ook. Live in de studio gedaan, één take. Dit is Very Best Friend.

1976, muziek van Slow Hand. Oftewel Eric Clapton met Hello Old Friend. Leuk om weer eens te horen. Ja, dat was ook een beetje in de reggae-stijl wat hij toen een beetje fabriceerde in die tijd. En daar was dit onder andere ook zo'n liedje van, wat ook een beetje laid-back klinkt. Een beetje dan. Goed, het volgende liedje is van de nieuwe film The Devil Wears Prada 2. Daar zit heel veel muziek in die film. En Paul Wanten kwam er laatst mee. Toen zei hij, dit is wel wat voor jou. Ik zeg, nou dat klopt wel. Shanna Spyro is dit met Material Lover.

Had ik al verteld dat het mooi weer zou worden? Nou, dat zit er wel dik in, hè? Ja. Al 21 graadjes op die thermometer. Belooft het een prachtige mooie dag te worden. De LFJ is het waar je naar luistert. Het programma Ernst Jaap met muziek die je niet altijd op de radio hoort. Zo is dit ook van de Zuid-Amsterdamse band The Tent.

uit Volendam van Spex Hildebrand met zijn Living Room Band. En die hoorde Anything to Get Those Panties Down. Ja, we kijken wat er te zien is op Lof Televisie vanaf morgen. Het 35-jarige jubileum Dorpshuis De Zwaan in Hoogbrede. Op 9 mei was het groot feest in Hoogbrede. Dorpshuis De Zwaan bestaat namelijk 35 jaar. Een gemeenschappelijk initiatief vanuit de dorpsbewoners is in 1991 tot stand gekomen in de vorm van een dorpshuis. Dit is een gemeenschappelijke ruimte die door vrijwilligers van het dorp Hoogbrede wordt gerund en onderhouden. Burgemeester Beukers zette twee dorpsbewoners van Hoogbrede in het zonnetje met een koninklijke onderscheiding. Dat vanaf morgen 12 uur te zien op Lof Televisie. En dan natuurlijk ook de hele week nog in de herhaling. Verder natuurlijk ook nog de aftrap vanmiddag om 3 uur met Rick Kruis en Tim Knol. Samen met op gitaar Jordi Tuyp. Dus dat wordt ook wel leuk. Goed, dat is al vanaf morgen 6 uur, gisteravond 6 uur dan weer te zien. Hè? Goed, en verder op ons YouTube-kanaal. Ja, die dan weer te vinden is via rtvlof.nl. Muziek nu van The Walkers uit de 70s. There's no more corn on the Brazos.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940... of Nicodemus.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airconelektra.nl.
10: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: leven.
1: Het is natuurlijk zomer in Nederland, hè, en hoor natuurlijk dit soort plaatjes ook een beetje bij. Alleen ik kan de plaat niet uitspreken, Jaap, daar heb ik jou voor nodig.
2: Oh, ja, maar ik heb de titel niet voor me.
1: Ja, Juan Luan Guerra, Bjorn de Amor, zoiets. Ja, ik zeg het helemaal verkeerd, maar
2: nee, je zit niet in de buurt.
1: Nee, ik zit niet in de buurt, hè?
2: Nee. Maakt niet uit, het liedje was gewaardeerd deze zaterdagochtend.
1: Wel toch, was een grote hit in 92, hè, dit?
2: Ja, een tijd terug alweer.
1: Ja, een grote zomerhit. En in die tijd, ja, weet je, had je wel ook een heerlijke zomer. En laten we hopen dat we die ook gewoon nu krijgen. Het begin is in ieder geval goed.
2: Ja, en sowieso al een heel goed voorjaar gehad, hè?
1: Ook nog, ja.
2: Laten we niet die vergeten.
1: Nee, die moeten we niet vergeten, vriend. Daar ben ik helemaal met je eens. Weet je, dit is natuurlijk iets wat je heel snel voor lief gaat nemen. Maar wat natuurlijk niet zo standaard is. Is dit al El Niño of...
2: Ze zeggen dat hij al vrij actief is in de wereld in ieder geval.
1: Nou, ik zie het.
2: Curaçao, er was een hoop wind door El Niño. Begrepen van de week.
1: Oh, ja, dat is ook niet lekker natuurlijk, hè.
2: Ja, te veel wind. Misschien die nattigheid wat wij afgelopen week hadden, dat ook een beetje daarmee te maken had.
1: Oké.
2: Okay. Ja, de Super El Niño geven ze op, hè. 82% kansen dat hij gaat plaatsvinden.
1: 82?
2: Ja.
1: Dat is wel heel groot. Dat is bijna een zekerheid dan.
2: En volgens mij doet hij zijn werk al aardig goed.
1: Ja, nee, zeker. Maar als dit in ieder geval ook een gevolg daarvan is, dan mag hij van mij nog even zo blijven.
2: Ja.
1: Ja, zeker heerlijk. En straks natuurlijk het uitgebreide weekend weerbericht. Dus daar krijg je dan een hele update over wat het weer gaat doen tot en met donderdag.
2: Ja, ze geven ook voor vandaag smog op in Nederland. Hè?
1: Smog?
2: Ja.
1: Nu al?
2: Nu al. Vrij snel, ja.
1: Maar zo
2: hij stond echt al net op nu.nl.
1: Maar we leefden niet in Hongkong of zo?
2: Nee, maar door de warmte kan dat natuurlijk wel, hè.
1: Ja, maar dat heeft ook te maken met vervuiling en zo, dat toch, smog?
2: Ja, dan is gewoon de luchtkwaliteit daar slecht. En dan in combinatie met warm weer, dan...
1: Oh, maar dat is slecht nieuws voor mensen die een beetje astma hebben of zo.
2: Ja, ja.
1: Oké, nou, gewaarschuwd mensen, stel voor twee, hè. Een stukje educatie ook in deze radioshow. Hartstikke goed om even toch te benadrukken.
2: Ja, zeker.
1: Hey, vriend, wat gaan we allemaal doen in deze radioshow? Want voor mij is er ruimte voor de luisteraars, hè.
2: Ja, voor de verzoeken 0299-369-916, die kan je door WhatsAppen.
1: Ja, dat is leuk natuurlijk. En dan komt het hier op binnen. En dan gaan wij echt ons uiterste best doen om die platen natuurlijk te gaan draaien. Of meerdere platen.
2: Ben je weer afgevallen, Paul?
1: Nee, dat zegt iedereen.
2: Ja.
1: Dat is helemaal niet zo.
2: Strakkere shirts, misschien daardoor.
1: Ja, ik weet het niet wat het is, man. Ik eet mij eigenlijk kapot. Ik denk juist, ik voel me een beetje vatsig.
2: Oh, voel je vatsig? Nou, je ziet er wat eruit.
1: Nou ja, dat zeggen meerdere mensen nu. Maar
2: of heb je toch sportschool dingetjes gedaan?
1: Nee, ook niet.
2: Ook niet.
1: Ik snap niet hoe het komt. Dan.
2: Nee. Ja, raar.
1: Nou ja, dankjewel voor het compliment, maar ik heb er geen moeite voor.
2: We gaan weer snel door.
1: We gaan weer snel door. Even door met een Bondfilm. Daar kwam hij namelijk af vandaan, deze van Aha. Ken je hem nog?
2: Ja, ja.
1: The Living Daylights.
2: Hoor je niet vaak meer.
1: Nee, zeker niet meer. En daarom...

0: Het was in die tijd en trouwens nog steeds een eer als je een bond plaat mocht maken.
1: Ja.
0: Met buikbol en de clip natuurlijk.
1: Ja, dat is voor iedereen nog steeds als je in een film zit natuurlijk. Zoals die Shanna Sparrow, die zit nu in die Devil's Wear Prada.
0: Ja. Ja.
1: Ja, het is voor iedereen nog steeds een eer om in een film in de soundtrack te belanden. Zoals
0: nee,
1: dat,
0: sowieso, ja. Hebben wij niet, wij worden niet snel gevraagd, denk ik, voor een soundtrack of voor een...
1: Nee, wij bespelen ook niks. Dus,
0: niet?
1: Nee, toch?
0: Nou, dat moet wel een voorwaarde zijn.
1: Lijkt me wel handiger dan...
0: Oké. Oh, mijn zoontje belt. Ja, die zit in Spanje.
1: Oh, zit in Spanje?
0: Ja,
1: dat is,
0: dat is wel goed. Ik zal even zeggen... Vriend, ik bel je zo over terug, want ik zit even in de studio. Yes, yes, ja, laat ik even de studio zien. Hè. Weet je, dan weet hij dat even natuurlijk. Want anders dan denkt hij ook van, weet je, papa neemt niet op.
1: Ja.
0: Terwijl hij zo ver zit, weet je wel. Nou, hij was uitgenodigd door een ander vriendje om lekker naar...
1: Naar Spaans te gaan.
0: Naar Spaans te gaan, ja.
1: Lekker hoor. En dus waar zit hij precies?
0: Noem eens even een heel bekend Spaans woordje. Benidorm.
1: Benidorm, ah.
0: Daar zit hij.
1: Benidorm, dat doen we altijd denken aan die bejaarden.
0: Ja, nee, dat heb ik dus ook. Ik heb een WhatsApp-groepje gemaakt met haar, met die moeder erbij waarin hij mee is, hè. Met de Benidorm Bresters.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja,
1: ja. Dat is grappig, hè. Dat is
0: grappig, ja, we gaan natuurlijk straks dus, wat ik al zei, het weekend weerbericht doen. En ja, ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten. Het ziet er niet verwennend uit.
1: Ja, als je gedwongen nog dicht zit en je hoort ons op de wekkerradio, dan... Kan je al melden dat het mooi weer is?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, weet je, mensen willen wel uitgebreid horen. Hè? Niet even een klein dingetje. Nee, die willen een hele analyse van mij horen. En die krijgen ze ook, hè. Gratis en voor niets.
1: Goed, hè?
0: Ja, wij zijn wel zo, hè. Hey.

0: beste man die ook inderdaad live toch een aardig nootje kan zingen. Zoals we in ieder geval kunnen vernemen natuurlijk. Ja, dat is altijd goed om te horen als live, als artiesten ook natuurlijk live zo goed zijn als ze ook in de studio zijn. Hè? Want niet iedereen is dat van nature, denk ik.
1: Ja, in-house over de FC Volendam met Jack Buren.
0: Althans, dit idee krijg ik. Hè? Sommige mensen die klinken toch wel iets anders in de studio dan live, Jack. Ja, jij ook, hè?
2: Ja, wij ook.
0: Ja. Jij klinkt in de studio ook anders dan op straat. Misschien wel.
2: Ja, ja. Nou ja, je probeert wel jezelf te blijven, hoor, toch?
0: Ja, nee, mee eens, ja. Ja, maar er zijn wel... Ik ken hier wel wat voorbeelden. Ik ga geen namen noemen, maar voorbeelden van mensen die hier in de studio anders zijn als ze buiten de studio zijn.
2: Ja, ja. Nou,
0: nog, Jaap?
2: Dan ben ik de uitzondering.
0: Zeker, ja.
2: Ben ik uitzondering?
0: Nee, geen uitzonderingen. Er zijn wel meerdere die zijn wel hetzelfde. Maar er zijn ook mensen die ook een radiostem opzetten. Ja. Die heb je ook.
2: Ja, absoluut.
0: Die gaan dan anders praten.
2: Ja.
0: Ja, weet ik niet. Ja, ik heb het nooit gehad eigenlijk. Maar
2: ik probeer zoveel mogelijk, als ik het op mezelf even, mezelf te blijven.
0: Hey, het is D-Day.
2: Ja.
0: Dit is de kop erop en eronder. En als dit niet lukt, dan.
2: Maar daar gaan we niet vanuit, toch?
0: Nee, gaan we zeker niet vanuit.
2: Ik heb Willem II gezien, die achterhoede. Nou ja, goed, ik kon ook nog meedoen van de week.
0: Ja, die was niet bijzonder.
2: Als ze zulke cadeautjes weg gaan geven, ja, dan... Mooi hoor, dat ze dat doen. Want ik bedoel, maar het is nog geen Sinterklaas.
0: Nee. En ik had wel zoiets van, jongens... er hadden nog sowieso 3 doelpunten bij moeten komen.
2: Ja, vooral in de eerste helft. Ja. Toen hadden we echt met 0-3, 0-4 voor moeten staan eigenlijk. Want ik zeg al, als je die achterhoede ziet van hun... En het schijnt dat niet altijd zo is bij hun.
0: Nee.
2: Maar misschien spelen de zenuwen dan wel mee, hè?
0: Dat zou kunnen natuurlijk. Dat zal gerust wel zo zijn, hoor. Alleen, ik vind dan wel zoiets van, weet je... ik had ze echt wel beter verwacht. Ik weet je, voor hun hangt ook verschrikkelijk veel aan vast.
2: Ja.
0: En dan denk ik van, nou, dan moet je wel die passie laten zien, weet je wel?
2: Ja, absoluut. En misschien doen ze dat dan vanmiddag wel. Ik heb er de volste vertrouwen in.
0: Wel, hè?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Wat wel zonde trouwens. 2 keer paal, 1 keer de lat, dacht ik.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. Maar we zeggen al net, als je het in de eerste helft dat je het gewoon af kan.
0: Ja, had ook gemoed eigenlijk.
2: Weet je, dan is 2-1 toch nog krap.
0: Ja.
2: Maar ik ben positief.
0: Is kat in het bakkie,
2: Niet kat in het bakkie. Nee, dan doe je wel een 2
0: tekort.
2: Wel erg tekort.
0: Okay.
2: Maar ik zie het zitten.
0: Hey, wat ik trouwens ook even merk, althans dat hoor ik van de Ajax supporters, die vinden dit gewoon eigenlijk wel een heel mooi stadion.
2: Ja, natuurlijk.
0: Die vergelijken met een meer.
2: Ja,
0: dat is, als je Facebook mag geloven en dan zie je al die mensen die reageren.
2: Ja, doet kneus aan, hè, Volendam. Ja. En je zit dicht op het veld.
0: Ja,
2: en
0: dat vonden zij ook.
2: Maar goed, met al die poppenkast, met dat ze het nu weer vervroegd hebben. Ja, dat in tijd 24 uur voor de wedstrijd. Ja, dat vind ik echt belachelijk.
0: Het was ook niet eenduidig, het beleid, hè? Veel toeschouwers, geen toeschouwers.
2: Ja,
0: Eerder, later, weet je, we daar helemaal gek van.
2: Terwijl gezegd is van... laat het nou zo. Maar dan hebben ze het toch weer veranderd. En er zijn een hoop mensen de dupe van.
0: Wel, wat doe je de dupe dan?
2: Dat die dus hadden verwacht dat het om 8 uur zou beginnen. En nu is het 4:30. Dus je hebt ook mensen die...
3: Kon je wel vanmiddag... kon je wel om eersmiddags.
0: Ja, jij!
3: Jij moet ook je agenda verplaatsen.
0: Ja. Zonder stadionspieker. Ja.
2: Ja. Nou goed, maar kijk, ik neem het niet op mezelf. Maar er zijn mensen die werken dan. En die alles geregeld hebben, want we speelden om 8 uur.
0: Of die uit eten zijn gepland staan. En denken van, nou gaan we eerst uit eten en daarna gaan we naar die voetbalwedstrijd.
3: Of naar Slobbeland.
0: Ja, of naar Slobbeland.
2: Ik hoorde de hele zaterdagselectie, die hadden kaarten.
0: Ja.
2: Maar ja, die kunnen nu niet zijn, want die moeten eerst nog voetballen.
0: Lekker is dat, ja.
2: Die krijgen allemaal hun geld terug.
0: Hey, maar hoe doe jij het eigenlijk? Stel je nou voor, jij kan niet. Als stadionspeaker, wat is het B-scenario?
2: Dat kan. Dan denk ik dat Theo, die naast mij zit, Theo Tollet...
0: doet, ja?
2: Het overneemt, ja.
0: Ja. Hey, heeft hij het alles gedaan?
3: Dan is het wel Frans Vaast, hè?
0: Ja, dat is het wel. Ja. Maar gaat hij dan zingen dan? Dat moet ook weer niet, hè? Hij moet natuurlijk zeggen.
2: Laat hij dat maar niet doen.
0: Gaat hij weer nootje zingen dan, weet je wel?
2: Maar goed, dan dat zal ongetwijfeld wel eens een keer voorkomen.
0: Maar het scenario ligt niet klaar. Er ligt niet een boek.
2: Jawel, maar dat is dan... Theo schuift dan door. Weet
0: die schrijft
2: je, mocht ik er een keer niet zijn. Dat kan met vakantie of zo.
0: Ja, nee,
2: je
0: weet het maar nooit. Gebeuren,
2: Je kan ziek worden of weet ik dat. Dus... Maar ja, goed, het leven gaat verder, toch?
0: Nee, zeker. Hey.
2: We moeten niet allemaal... het gaat verder.
0: Ja, zeker verder.
2: Ik ben niet...
0: Nee, niemand is er vervangbaar.
2: Belangrijker dan
0: nee,
2: de club.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Hé, hey, het elftal.
2: Ja.
0: Staat die in volle ornaat?
2: Ja, iedereen is fit. Alleen Van Hoevelen dan niet.
0: En, nee, dat is wel jammer, hè?
2: Ja, maar ja, goed, die is al 2 weken geblesseerd.
0: Ja, dat klopt.
2: Dus die komt er niet meer...
0: Die komt ook niet meer dit seizoen dan aan bod, denk ik.
2: Nee.
0: Maar die vanmiddag nog even, ja.

0: ook voordat ze beginnen aan de voetbalcarrière een soort... ja, een soort opleiding tot...
1: tot Zwalbers.
0: Tot Zwalbers, weet je wel. Dan zegt van, ja, en als dit dan gebeurt, dan moet je zo vallen. En, of is gebeurd dat niet?
2: Nee, nee.
0: Maar ze kunnen het wel knap, hè? Ik bedoel, een tikje, geef ze een tikje. Ja. En ze vallen om als een domino steen.
2: Ja, ze kunnen zo bij ons spelen. Ja, ja.
1: Je hebt ook wel eens dat daar gaat de keeper even liggen, weet je?
0: Ja, dat heb ik ook, ja.
1: En dan moeten de spelers even naar de trainer toe komen om even te overleggen.
0: Ja,
1: dat is ook een truc.
0: Ja, nee, is ook een truc.
1: Want dan
0: ja,
1: moet hij tactisch moet wat omzetten.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat gebeurt overal, hoor.
0: Ja, dat is ook zo, hoor.
1: Maar goed, jongens, we blijven positief. En Volendam gaat het redden, geloof mij.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, we moeten ook wel. Want als dit niet ontgaat... Wat gebeurt er eigenlijk als we dit nou niet halen? Dan ga je
1: naar de keukenkampioendivisie.
0: Dus direct, eigenlijk.
1: Ja, zeker. Tuurlijk okay. wel.
0: Ja, nee, ik dacht misschien...
1: je blijft er niet even voor alle.
0: Nee, maar dan is het doelsaldo. Als we nou gelijk spelen, dan gaan we met doelsaldo.
1: Als ze gelijk spelen, zijn we ook door.
0: Ook door.
1: We hebben uit met 2-1.
0: Ja, nee, eens. Ja, maar ik weet niet of het nou gaat met doelsaldo's, helemaal niks.
1: Nee.
0: Oké. Okay,
1: nee.
0: Nou ja,
1: als je gelijk speelt, dan ben je
0: ja, nee, dat lijkt mij ook hoor. Maar ik denk, ik vraag het voor een vriend.
1: Ja. Dus, of voor jezelf, dat kan
0: ja, ook. Ja, ja. Nee, maar soms zit het wel met doelsaldo's en allerlei andere
1: nee,
0: zaken.
1: Nee, dat is niet. Dat is niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, nee, nee. Okay. Uitdoelpunten dus tellen ook niet dubbel.
0: En verloren is verloren.
1: Ja, als je verliest van Willem II, dan ben je eruit.
0: Ja, dan is
3: dus
0: het...
3: Moet, ja, en als de wolken komen, dan gaat het regenen, Paul.
0: Nee,
3: ja.
0: Nee. Maar als je nou steeds naar voren rijdt, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van... De eerste wedstrijd hebben wij met 3-1 gewonnen, of met 1-3. En dan is het dan 2-1 verloren. En dan zou je in het doelsaldo kijken. Zo is het. Of niet.
3: Ja, nou zeg je nee, maar de laatste eindjes.
0: Ja, nou ja, weet je, dat zou natuurlijk nee, regelen.
1: Het is gewoon gelijk spelen of winnen, dan ben je er.
0: Okay,
1: maar je kunt ook niet op gelijk spelen...
0: Spelen.
1: Je moet gewoon voor jezelf gaan en we moeten gewoon winnen vanmiddag en dat gaat lukken.
0: En dat gaat zeker lukken. Hey, dankjewel, Jack.
1: Oké. Okay.
0: En tot de volgende week weer.
1: Oké, okay, tot volgende week.
0: Oké, hoi, hoi. Nou, als we toch een beetje met zomerse klanken bezig zijn, hè?
3: Niet, hè?
0: Dan is deze goed, hè?

0: Albertijn zitten.
1: Hadden we al verteld dat het mooi weer was?
0: Zeker, zeker, zeker. Het is fantastisch weer.
1: Ja, dat bloedt heet.
0: We hebben zometeen groot nieuws natuurlijk.
2: Ja.
0: Het is tijd.
3: Het is tijd om een heerlijk recept voor te bereiden.
0: Nou.
3: Het is tijd om te koken met Niels.
0: Ja, jongens.
3: Keur.
0: Ja.
3: Hi,
0: ja.
3: Niels. Wat ga je voor mij maken deze ochtend?
4: Ja.
0: Vrienden, jij hebt groot nieuws. Jij op een gegeven moment... ik kwam Niels tegen, zo ging het. En dat was bij een niet zo leuke gelegenheid. Naar de begrafenis, de condoleance.
1: Ja.
0: Van natuurlijk een hele bekende Volendammer.
2: Ja, ja, ja. En toen werd mij gevraagd, je was er niet.
0: Nee, toen zei ik van, nee. Hey, je was er niet, hè?
2: En, nee, ik kon er niet zijn. Maar dan ben je druk en dan vergeet je dat af te zeggen. En dat hoor je af te zeggen. Want het is gewoon zo. Weet je, je hebt een verplichting aan. Je bent gewoon verplicht om hier op de radio te zitten.
0: Ja, het is niet heel vrijblijvend.
2: En daar was ik al over na aan het denken. Want het is steeds een verplichting. En elke week komt dat terug. En natuurlijk ga ik wel eens een weekendje weg.
0: Zeker.
2: Of weet ik veel. Maar het zit altijd in je achterhoofd.
0: Ja.
2: Je zit, je kinderen komen van bed. Of ja, jij gaat de deur uit. Of je bent aan het werk. Of kan heel vaak ook niet. En toen dacht ik, nou jongens, we doen dit nu 25 jaar. Het wordt tijd voor een ander.
0: Ja, dat was wel een grote schok toen ik aan de lijn had, weet je wel.
1: Ja.
0: En dat was wel, weet je wel, hij wilde dat wel even telefonisch doen. Hè. Dus hij zei van, ik bel je even.
2: Eerst even telefonisch natuurlijk, met jou en Jaap natuurlijk huilend aan de telefoon. Ja.
0: Zeker.
2: En, ik heb hem ook al, het wordt echt een lang, groot afscheid natuurlijk.
0: Ja,
2: maar ja,
0: zeker.
2: De aankondiging is alvast hier. En het echte afscheid, dat komt dan, over 2 weken.
1: Er komt nog een marathonuitzending dan.
2: Nou, we gaan het sowieso even goed
0: alle
2: afsluiten.
0: 50 jaar.
1: Nou, lekker liedje recept.
2: In ieder geval een heerlijk drankje en een hapje erbij. Weet je, want dat ben ik wel verplicht naar jullie toe. We hebben hele mooie tijden
0: gehad. Ja, zeker
2: mooie
0: tijd.
2: We hebben donkere tijden meegemaakt. We hebben
1: door alles. Corona. Sowieso door alle stormen.
2: De storm.
1: Naar de studio gekomen,
2: Alle Volendammer plaatjes en muziek is voorbijgekomen de afgelopen jaren.
0: Zeker.
2: Ik denk ook wel alle landen qua eten. En weet je, en dat raakt ook nooit op, hè?
0: Dus
1: en alle opstaan. Dure woorden wat we hebben leren kennen door jou.
2: Alle vaktermen.
1: Vaktermen,
2: soufide, weet je nog wat soufide is toevallig? Ja, want die hadden we ook een keertje. Soufide.
0: Ja, dat was wel...
2: gevacumeerde bereiding.
0: Oh ja, dat was hem.
1: Dat is al een tijdje terug.
0: Ja, vriend. Kijk, natuurlijk is een tijd van komen en een tijd van gaan. Hè. En ik zit hier ook al, eigenlijk mijn hele leven bijna al.
1: Je hoort bij Meublab al.
0: Ja, maar ik heb mijn hele leven erop aangepast. Maar ik snap best wel, jij zit ook weer helemaal in de slagerij.
2: Ja, zeker.
0: En daar zijn ook natuurlijk, dat is ook niet vrijblijvend, dat is ook gewoon waar je moet zijn natuurlijk.
2: Je hebt je werk natuurlijk. Ja. We staan vandaag natuurlijk weer in een vol afgeladen, kolkend stadion.
0: Zeker.
2: En, ik kan hier nu even heel snel zijn. Dat mag dan even, dat kan.
0: Krijg je dan een soort zegen?
2: Nee, maar dat is gewoon sowieso wel goed. Alleen het voelt, zeg maar, als jouw collega's staan nu aan het werk en ik ben nu hier.
0: Voelt niet goed.
2: En dit is ook een soort werk.
0: Ja.
2: Maar
0: wel leuk werk dit, hoor.
2: Ja, het allerleukste werk dat er bestaat. Maar weet je, mijn collega's zijn nu aan het werk. Dus ik ben even tussendoor naar radio afmaken. Ja, helemaal leuk allemaal. Maar ik kan het op een gegeven moment ook gewoon niet meer.
0: Nee, maar dat snap ik, vriend. Dus, en ik zei ook wel tegen hem, ik zeg, je moet dan wel langskomen. Want anders gaan er verhalen komen van dat wij ruzie hebben of zo. Weet je,
1: dat is niet het geval. Nee.
0: Nee, maar dat is absoluut niet het geval.
2: Maar een verhaaltje erbij kan wel, hè?
0: Nee. Dat is gewoon niet zo. Je kan het wel sappiger maken. Nee,
2: Niels gaat nu door de week bij... Johan in de uitzending.
0: Zoiets, weet je wel.
2: Ja, en het komt waarschijnlijk bij Johan ook koud op zijn dak. Maar dat komt wel goed,
0: Weet je,
2: ik maak het wel goed.
0: Soms is het gewoon...
1: Vrijdagmiddag, keurmiddag.
2: Keurmiddag.
0: Kijk, ik heb wel altijd geleerd, weet je wel. Als mensen gewoon inderdaad, weet je wel, het goed vinden. Dan moet je zo de ruimte geven om te zeggen van... Oké, natuurlijk, dan is het gewoon helemaal goed.
1: Ja.
0: En dan is het klaar. Nou ja, trouwens klaar. Dat geloof ik niet.
2: Nee, ik blijf gewoon al zeggen.
0: Ik zie jou nog wel eens...
2: Je blijft gewoon sowieso hoe dan ook betrokken bij de lokale omroep. En dat ben ik, dat ligt mijn hart. Weet je, dat hoef ik jullie niet uit te leggen.
0: Nee.
2: Dus weet je, als er iets is of wat ook. En ik ben er, maar ja, op vaste basis kan ik het niet voortzetten. En,
1: maar je gaat ook met kermis weg, hoorde ik.
2: Ja, waarschijnlijk ben ik er niet met kermis.
1: Kan dat dan?
2: Ja, op die zaterdag.
1: Oh, alleen zaterdag niet. Maar die andere dagen ben je er wel.
2: Nou, weet je, het hangt nog een beetje allemaal. Ik wilde het eigenlijk niet op de radio bespreken.
1: Oh, sorry. Ik hoorde iets aan de informatie van
2: horen. Ik ben best wel actief aan het surfen. En dat kan alleen maar als er wind is. En waarschijnlijk is er wind met kermis.
1: Oh.
2: Oh. Een lekkere surfkliniek-achtig iets die dagen. Dus. Maar ik ga nog even kijken
1: hoe de wind waait. Dit. Hoe de wind waait. Okay. Ja, zeker hoe de wind waait, ja.
0: Maar is helemaal goed, hoor. Hey, maar over 2 weken ben jij dus... althans, denken we dan dat je nog een keer voor de laatste keer langskomt?
2: Ja, over 2 weken dan hebben wij dus een hapjes- en drankjesmarathon.
0: Allee,
2: en drankjes die er mooi bij passen. En dan gaan we lekker de hele uitzending blijven hapjes bij jullie maken. En dan sluiten we hem gewoon heel mooi af. En dan hopelijk iedereen heel veel plezier te wensen en genieten van alle lekkere dingen die we gemaakt hebben afgelopen jaar.
0: Ik weet zeker dat mensen van jou genoten hebben.
2: Nou, 100%.
1: Dat is echt 25
0: jaar. Wij
1: hebben
0: ook genoten van je.
2: Nee, ja, het is meer dan 25 jaar.
0: Ja, dat is heel raar, maar het gaat zo verschrikkelijk snel. Jongen,
1: ja, het gaat wel hard, hè?
2: En weet je hoe het gekomen was? Dat er misschien
1: bij Love Kick vandaan, toch?
2: Als er misschien nog, als er nog iemand luistert, maar... Na zo lang praten. Maar weet je, wij waren... we hadden natuurlijk Love Kick gehad en alles. En alles erop en eraan. En wij kwamen... Ik was... een keertje bij de lokale om jou op mij gevraagd. Op een of andere manier. En ik zei...
0: Ja, ik weet niet hoe meer.
2: Paul, ik zeg... Godverdomme, wat heb je toch een goede radiostem.
0: Ja, dat zei hij wel vaak. Ja. Nog steeds trouwens.
2: Maar dat klopt echt. Want het is een hele mooie... Maar het is ook zo'n vertrouwde stem. Je luistert dat natuurlijk altijd op zaterdag.
0: Maar zal dat niet meer zijn? Dat het gewoon vertrouwd is in plaats dat het mooi is?
2: Het is allebei, denk ik.
0: Oh, okay.
2: Beetje, ja, vertrouwd en mooi hoort denk ik een beetje meer bij elkaar ook. En toen,
1: wat een wijsheid, zeg.
2: Na een paar weken geleden... Toen een paar weken daarna, toen zei hij... Maar als jij nou eens eventjes gewoon in Hero dat recept... Dat was zo leuk dat je dat gewoon even
0: leuk.
2: Dat receptje nog een keer kon doen hier.
0: Ja.
2: En toen, maar als je dat nou eens gewoon voor vast komt doen. Want wij hebben eigenlijk gewoon een stukje...
0: Een item, leuk.
2: Een itempje nodig.
0: Ja, juist.
2: En, misschien, hoe leuk is dat? Nou, en dat groeide uit tot wat het geworden is. Miljoen recepten. Ja. Meer dan miljoen.
1: Ja, heel veel gedaan.
0: En lief en leed, hè? Dat is het ook geweest. Het is niet alleen maar... We hebben over alles gepraat.
2: Precies. Ja.
0: Ook over de slechte dingen, maar dan ook heel vaak buiten de uitzending om. Hè? Over jouw, weet je, jouw fases in je leven.
2: Ja, maar dat, zo is dat natuurlijk. En daar hebben we het allemaal over gehad.
1: Ja, maar die mooie verhaal als je dan zei van we waren op wintersport en je schoonmoeder zei dan... Nou, is het weer slecht weer. Wat maakt dat nou? We gaan gewoon een leuke dag ervan maken.
2: Ja, maar dat natuurlijk wel.
1: Ja, dat lag altijd nog bij.
0: Ja, Niels is wel altijd positief ingesteld. Ja, als steeds trouwens.
2: Ja. Nee, zeker, zeker. En wat ik heel belangrijk vond is bepaalde bereidingen meegeven aan de mensen.
0: Ja.
2: Dus niet gewoon een stom recept en dan per gram afwegen. Nee, ook echt gewoon even dat gevoel erbij. Van hoe moet je dan iets bakken of braden of stoven? En daar kan je iets mee. Want je kunt niet per gram op de radio gaan vertellen.
0: Nee, dat is ook niet, man.
2: En dat heeft zich ook ontwikkeld in wat het nu is. Want ik leerde ook radio eten maken.
0: Ja, zeker.
2: En dat is heel anders dan dat je staat te koken in een keuken.
0: Klopt. Ja, je moet het visualiseren.
1: Zo heb ik eigenlijk nog nooit bij nagedacht, maar zo is het natuurlijk
0: wel. Nee, dat is zo. Je moet het woordelijk vertellen zodat mensen in hun hoofd het kunnen visualiseren. En dat is natuurlijk anders dan dat je het laat zien.
1: Daar is je ons eeuwig dankbaar voor.
0: Ja, dat is... Dat snap ik, weet je wel.
2: Lekker, Jaap.
0: Vriend, jij gaat nou snel naar het stadion en dus over 2 weken zien we jou.
2: Nou ja, zeker, zeker. Over 2 weken dan ben ik er en dan hebben we de grote afsluiting.
0: Ben ik het trouwens dan al te gaan op? Wel, ik heb dan niet
2: theedoeken mee, zakdoekjes, alles erop en eraan. Dus dan gaan we een heerlijke hapjes marathon maken. Precies wat Jaap ook zei.
0: Ja.
2: We
0: sluiten
2: het goed af, lekker met een borrel. En,
0: ja, leuk man.
2: Ik ben jullie natuurlijk ook eeuwig dankbaar. Hè?
0: En bij jou ook zeer zeker. Maar dat gaan we later zeggen. Want over
1: als er geen winst staat, mijn kermis is hier gewoon.
0: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Dat is natuurlijk kat in het bakje.
1: Een plaatje, Paul.
0: Ja, een plaatje, vriend. En dankjewel.
2: Hoi, hoi.

0: gaan we ook niet doen, hè? We moeten ons nooit zorgen maken over dingen die we niet in de hand hebben.
1: Volgens mij was dit origineel trouwens van Rod Stewart.
0: Nee, toch?
1: Ja, die heeft hem ook gedaan in de jaren 70.
0: Was het geen groot hit dan van Rod?
1: Wow, stond wel in de top 40, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou, jij zegt het, ik geloof jou direct natuurlijk. Hè, je weet hoe ik ben.
1: Mm-hmm.
0: Rod Stewart, ja, ik vind het allemaal een plaat voor Rod Stewart.
1: Ja, dat heeft hij ook gedaan in de jaren 70.
0: Maar dan zonder die trompet en dingen erbij.
1: Dan moet ik even goed graven.
0: Ja, nee, dat is
1: volgens mij zat er wel trompetwerk in.
0: Okay.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Hey vriend, we gaan er weer zo rustig naar de nieuws en de reclames toe. Want we willen natuurlijk allemaal weten wat het laatste nieuws is. En ook natuurlijk wat er allemaal speelt in de wereld.
1: In de wereld, ja.
0: Ja, het is een beetje een rare wereld is tegenwoordig, hè?
1: Ja, van de week heb je iemand bij. De wereld is toch al verrot. Dus,
0: Nou, het wordt niet leuker op.
1: Komt er een beetje wel op zo'n neer af.
0: Ja, dat vind ik ook wel een beetje klein. Ja, weet je, het is gewoon wat het is natuurlijk. Je kan het niet
1: af en toe moet je het ook loslaten, het nieuws.
0: Dat is het zo. Goed vind ik dat. Ja. Loslaten, dat is belangrijk. Ja. We gaan de laatste doen van Ricky Nelson. Hello Mary Lou.
1: Gezellig. Hello.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de tweede keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Niveau-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Niveau-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Niveau-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
12: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
13: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: uitwerking is je niet geweest.
1: Nee, absoluut niet. Je mist palmboompjes, mist zonneschijn.
0: Ja, dat mis je allemaal zeer zeker.
1: Schaars gekleden.
0: Ja, het is gewoon... het is het net niet.
1: Nee.
2: Wakker worden met Wanten.
1: Nou, wel een heel fijn liedje natuurlijk.
0: Nou, dat bedoelde ik. Ja. En dat maakt natuurlijk wel een hele hoop goed natuurlijk. Want de platen, ja, dat wel zijn, die hoor je vaker dan dat je hem ziet.
1: Ja.
0: Dus dan is het wel vrij gemakkelijk om dan wel het juiste gevoel erbij te krijgen.
1: Nou, Robert had ons nog geappt een uur geleden.
0: Waarop ging het?
1: Jij ging natuurlijk het tweede liedje van het vorige uur, was ook een Spaanstalige.
0: Ja.
1: En die wist jij niet helemaal goed uitspreken. Dus Robert had het fonetisch uitgetypt voor je.
0: Je spreekt hem uit als Juan Luis Guerra.
1: Guerra.
0: Guerra. Guerra. Met Burbujas de Amor.
1: Nou ja, je komt nu in de buurt in ieder geval.
0: Ja, ik ben er wel verschrikkelijk slecht in.
1: En dit was Paco met?
0: Dit is Paco met Amor de Mis Amores.
1: Ja, dat is wel goed.
0: Ja, die kan ik wel goed. Ja, nee, die heb ik vaak op. Okay. Dit was wel die plaat die we dus vorige uur hebben gedraaid. Moeilijk. Hij kwam toen in de top 40. En volgens mij, elke DJ had daar toch wel problemen mee.
1: Ja, zeker.
0: En dat is ook niet zo gek, hè? Want toen had je ook
1: Ik had vroeger ook vaak, als ik dan liedjes moest afkondigen of aankondigen die ik echt niet kon uitspreken, dan dacht ik, dan skippen we dat liedje maar even.
0: Ja, nee, maar...
1: Of ik start hem door.
0: Ja, of je zegt gewoon van, lekker plaatje was het. Ja. Nou, maar je hebt je ook natuurlijk met David Guetta of David Guetta.
1: Ja, dat blijft een...
0: Blijft een dingetje.
1: Ja.
0: Ja, dus weet je, soms is het nog steeds wel in het midden van hoe je nou precies uitspreekt.
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, zo is het dan eenmaal. Ja, je kan er niet zo meer van maken. Maar we hebben nog zo'n, zo'n heerlijk Spaans-talig plaatje straks nog even in de lijn der verwachtingen zitten.
1: Ja?
0: En dat is onze favoriet. Die gaan we ook daar straks even doen natuurlijk.
1: Oké. Okay, nou,
0: dus dan kan je misschien een klein beetje al invullen van hoe of wat. Wie dat dan gaat zijn.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, dat weet ik al. Ik
1: weet het even niet 1, 2, 3, maar...
0: Nee. Maar het is wel... die we associëren met de reclame ook... Van de LVJ, maar ook in ieder geval heel erg mooi vinden om te draaien.
1: Oh, ik weet al welke.
0: Ja?
1: Ja, ik weet al.
0: Oké. Okay. Maar is deze van Juwel?

0: van hun laatste platen, volgens mij, was het. Daarna kwam er niet veel meer.
1: Ja, het blijft een mooi nummer ook.
0: Ja, Ordinary Worlds.
1: Ja.
0: En ze treden nog steeds op, ook al is Simon Le Bon niet meer helemaal goed bij stemmen. Althans, niet meer zoals hij geweest is. Maar op zich is dat ook niet zo raar, hè?
1: Ja, je kan er dan moeilijk afstand van doen, hè?
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, maar ja. Je hebt je roem, je dingetje. En natuurlijk ook de financiële dingen dat eraan vastzitten.
1: Zeker.
0: Bedoel ik.
2: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: Nou, vandaag schijnt de zon uitbundig. Al zijn er wel van tijd tot tijd wat wolkenvelden aanwezig.
1: Ja, vanmiddag schijnt dat...
0: Smog, hè, zie jij?
1: Ja, ook smog, ja. Maar dat staat hier dan niet. Maar...
0: In het noorden en het Wadden is er bij een lokale bui... is daar in ieder geval ook niet helemaal uitgesloten... met 24 tot 29 graden. Is het zo was warm.
1: Dan waai je niet in het Spaanse.
0: Nee, maar dat is niet normaal. 24 tot 29 graden als wij dit in Nederland hebben... met geen wind, is niet lekker.
1: Alleen wel erg irritant. Vorige week, afgelopen week, was het dus vrij nat.
0: Ja.
1: Dus nu heb je een enorme...
0: Ja,
1: overvloed aan vliegjes.
0: Heel helemaal schijnziek. En mieren.
1: Mieren ook.
0: Heb je niet normaal.
1: Ja.
0: Wij hebben dus natuurlijk... Ja, meer mensen hebben dat. Iedereen heeft het eigenlijk. Een keuken. En,
1: de meeste wel.
0: Ja, de meeste wel. En ze lopen echt overal, die klote beesten. En die beesten allemaal kapot te drukken. Maar heb je ook zo'n mier wel eens doodgemaakt?
1: Een mier?
0: Die ding is zo sterk. Die staat gewoon erop.
1: Wist je dat een mier supersterk is?
0: Ja.
1: Want die kan zijn eigen soort kan die optillen.
0: Nee, hij kan 10 keer zijn eigen lichaamsgewicht optillen of zo.
1: Bizar.
0: Dat is echt bizar.
1: Dat kennen wij niet, hoor.
0: Nee. Ga jij maar eens even een keer doen. Ja. Nee.
1: Goed, terug naar het weer.
0: Ja. Stukje educatie.
1: Inderdaad.
0: Er staat weinig wind, maar in de kustgebieden steekt later op de dag een zeewind op. Deze zorgt voor een merkbare afkoeling. Vanavond koelt het ook landinwaarts steeds meer af.
1: Oh.
0: Morgen schijnt opnieuw de zon flink. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Zo staat het hier goed. Komende dagen, ja, tot en met donderdag, hè, doen we het altijd even. Is het droog en zonnig mei weer. Tot en met dinsdag is het zomers warm. Daarna zorgt wel een noordenwind voor iets lagere waarden. Ga even kijken naar de temperaturen dan in plaats van de neerslag, hè, want die komt er eigenlijk niet. Dan zien wij morgen 25 graden. Maandag 28 graden. Ook nog vrij, hè, de meeste mensen. Maar dinsdag, dan ben je ook weer aan het werk. Ja, dan denk je van, nou, dan kan ik misschien iets afkoelen. Nee, ook 28 graden. En woensdag en donderdag, dat schommelt dan weer tussen eigenlijk 19 op de woensdag en 22 op de donderdag.
1: Maar ook dan nog volop zon.
0: Ja, nog volop zon. Dus eigenlijk is het gewoon fantastisch weer, hè, jongens. Ja. Laten we nou niet te veel gaan zeuren. En wij...

0: lekker plaatje dit hoor, hé. Ja, Justin de Wild.
1: Die Wekker is dan iets minder leuk.
0: Ja, dan zie je het dan natuurlijk als John Wekker natuurlijk hoort natuurlijk, hè. Maar ja, weet je, een wekker is wel natuurlijk iets wat wij nodig hebben om naar bed te komen vaak.
1: Ja, maar jij bent toch wel een ochtendmens?
0: Ja, nee, ik ben wel een ochtendmens, maar ik moet wel wakker worden.
1: Ja,
0: ik moet wel, ik wil een trigger hebben. En bij de ene kan dat zijn, hè, dan hebben ze zo'n wekker die dan langzaam wat licht geeft, hè. Zo'n wake-up light.
1: Ja, die heb ik ook nog een tijdje gehad.
0: En?
1: Ja.
0: Bij mij werkt die niet
1: bij
0: zo.
1: Bij mij ook niet. Nee, ik word niet snel wakker van licht.
0: Nee, je kan
1: als
0: niet.
1: Als ik lig ik.
0: Ja. Ja, niet in het licht.
1: Ik heb geen ruzie met mijn kussen, zeg
0: nee,
1: maar.
0: Nee, ik ook niet. Nee. Die bevalt mij uitstekend.
1: Ja, precies.
0: Hé, hey, even leuk en groot nieuws. Want Bill Duin kan weer opgelucht ademhalen. Want eerder werd natuurlijk het faillissement uitgesproken. Maar dan is door de rechter teruggedraaid.
1: Ja, het faillissement werd op 12 mei jongensleden uitgesproken.
0: Ja.
1: En het bleek toch een misverstand te zijn. En Bill gaf al meteen in de media aan van... ik ga alles aanvechten om dit recht te breien. Wat was er nou precies gebeurd?
0: Vanwege
1: de oorlog in Midden-Oosten.
0: Juist, dat was dus de aanleiding van het geheel. Ja.
1: Dus alles van bankringen tot containers werd door de oorlogssituatie daar geblokkeerd.
0: Ja.
1: Ja, en dan loopt het op een gegeven moment vast natuurlijk allemaal.
0: Ja. En dan gaat op een gegeven moment het denken van... ja, ik krijg niet betaald. En dan gaat iemand iets aanvechten. Maar weet je, die rekening wordt ook geblokkeerd.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk was de misverstand... Nou, Bill heeft het uitgelegd aan de rechter.
1: Ja.
0: Die zegt dan, luister, pik. Hè? Weet je, het zit anders. Hij heeft er gewoon heel niks uitgelegd natuurlijk. En daardoor is het dus teruggedraaid. En draait Podobrees gewoon weer door.
1: Ja.
0: Ah, wel leuk. Goed nieuws is dit even. Weet je, het is nooit leuk als je natuurlijk gewoon zo in het nieuws komt. En dat iedereen ook daarover gaat denken van... misschien hebben ze toch wel te ruig geleefd. Of weet je...
1: Terwijl er komen altijd meningen bij dan. Juist, en dat is niet leuk.
0: Dat is niet leuk, nee. Dus weet je, het is wat het is natuurlijk. Maar dit is gewoon veel beter dan het is.
1: Ja,
0: goed. Zo
1: nieuws.
0: Is het maar, hè.
1: Ja.
0: Hey, we gaan eventjes wederom een live versie doen. Het is een beetje vandaag een beetje de live versies van, hè.
1: Het lijkt erop.
0: Ja, weet je, het is nooit erg om natuurlijk goede live versies te draaien. En goede live versies draaien. Die vind ik altijd erg leuk om dan ook kenbaar te maken aan hetgeen. Aan jullie daar. Aan de andere kant. En dit is wel een fantastische versie. En soms zijn de lijnversies beter als het origineel.
1: Dat is bij deze aardig gelukt. Toch eens in de zoveel tijd. Komt die even voorbij.
0: Zeker. En we gaan hem weer doen. Enjoy the silence. Dames en heren, jongens en meisjes. Hier zijn de leden voor jou van de Depeche Mode.

0: Islands, wat een geweldige plaat blijft dit eigenlijk ook. Ja, je hebt bepaalde platen die gewoon mooi zijn en bepaalde platen die heel mooi zijn.
1: Ik had trouwens die 7 of 12 inch versie van Billy Ocean aan.
0: Oh ja!
1: Hij begint alweer te glunderen.
0: Ja, mooi hè.
1: Maar die is dus minder mooi dan het origineel.
0: Minder mooi?
1: Nou, ga die maar vanmiddag luisteren, die 12 inch versie.
0: Oh, niet mooi?
1: Nee, die was gewoon minder. Ik dacht, nou...
0: Maar 12...
1: De begin was erg goed. Ik had overal kippenvel. Maar
0: daarna
1: zitten er stukken in dat ik denk van... Ja, dan mis ik echt dat gevoel van de singleversie.
0: Maar het is wel ook natuurlijk ook een 12-inch versie. Werd vaak natuurlijk gemaakt ook voor DJ's.
1: Ja.
0: Om door te starten. Dus misschien is dat ook wel een beetje de...
1: De insteek geweest. Er zijn heel veel 12-inch versies.
0: Ja, die zijn fantastisch.
1: Het was beter als het single.
0: Ja. Maar deze die is niet aanraden.
1: De nerds zijn aan het praten weer.
0: Ja, weet je. Het is altijd leuk om gewoon even... ook wat inhoudelijker over muziek te hebben en zo. Hè?
1: Ja, tuurlijk, blijft leuk.
0: En weet je, en het is misschien...
1: Daar heb je niet over uitgepraat eigenlijk.
0: Nee, eigenlijk nog niet. En misschien ontdek je ook weer een pareltje, weet je wel. Ja. Juist, dat je zegt van, die 12-inch versie, die moet je horen.
1: Ja.
0: Ja, die zijn er namelijk wel die erg goed zijn inderdaad. Hé, ik heb een nieuwe plaat eventjes. Deze is trouwens niet zo nieuw. Zal ik even een nieuwe plaat rijden trouwens eventjes?
1: Als je die hebt.
0: Ja, die heb ik. Alleen dit is een beetje een rockie. Ik zit trouwens te kijken waar deze ook niet nieuw is. Soms krijg ik dingen binnen, maar die zijn niet nieuw. Ken je dat? Dus dan denk je van, nou, die is nieuw. Die heb ik net nieuw gekregen. Maar dan zijn ze eigenlijk al eerder uitgebracht.
1: Of ze zijn geremasterd.
0: Ja, of geremasterd, weet je. En dan denk je wel van, ja, moet ik dat dan gaan draaien? Maar ik heb er wel een paar die gewoon helemaal gloednieuw zijn. Neil Horn. Olivia Dean heeft daar een nieuwe single uit.
1: Ja, klopt. Die heb ik nog niet gehoord.
0: Wil je die horen? Dat is de
1: doe
0: vraag.
1: Doe maar. Ja, Olivia Dean is...
0: Nee, niet doe maar. Olivia Dean.
1: Olivia Dean, ja.
0: Gaan we die doen.
1: Reizende ster, hè? Ja.
0: Reizende ster?
1: Ja.
0: Is het zo?
1: Ja, het is vanuit het niks heel populair.
0: Maar reizen op kamertemperatuur of...
1: Pal toch.
0: Nee, weet ik niet.
1: De slager is al geweest, hè?
0: Okay.

0: daar fan van is trouwens, Olivia Dien?
1: Zeg het rustig.
0: Mel!
1: Mel!
0: Ja,
1: oh,
0: Mel
1: is, dat speelde ze tijdens het klappen.
0: Ja, Mel is, ja, die heb ik even gesproken. Ik zeg, nou, waar luister jij dan tegenwoordig naar? Nou, Olivia Dien en zo, dat vindt ze allemaal wel erg leuk. En dat snap ik ook wel een klein beetje. Dus ja, weet je, Ed.
2: Wel, in the Find the Future, hè?
0: Ja, dat is ook. Ik vind nou, waarvoor heb je nou je naam gewijzigd?
1: Mensen konden niet uitspreken,
0: ja, zei ze. Ik denk, er zit een hele diepgaande.
2: Nou, is je Mel VF?
0: Ja. Mel VF, ja.
2: Mel VF. Ik heb, laatst was bij een concert, heb ik een petje ervan gekocht. Ik heb nou een soort zo'n baseballpetje. Het staat op Mel VF.
0: Oké, okay, ja.
1: Ah, misschien, op welke dagen doe je die op dan?
2: Ja. Klinkt als een soort vruchtbaarheidsonderzoek. Maar voor de rest maakt het niet uit.
0: Nee, maar ze vonden dus echt dat Vintage Future was lastig uit te spreken.
2: Ja, dat is lastig.
0: Vintage Future.
2: Vintage Future.
0: Ja.
2: Vintage Future.
0: Ja, dat is niet zo handig. Hé, vriend, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, en hoe is het met jou?
2: Ja, ik ben gezond gespannen.
0: Ja, gezond gespannen,
2: ja,
0: maar jij bent meer...
2: Jik van Gelder zou zeggen, wordt het zo'n dag?
0: Ja.
2: Het wordt zo'n dag.
0: Maar het wel zo'n dag, hè?
2: Ja, het wordt zo'n dag. Val dan winnen.
0: Ja.
2: Handbal winnen. Rico Vroeven wereldkampioen.
0: Ja, want Rico, dat is
2: dat wordt zo'n dag.
0: Bijzonder, want Rico die gaat nu boksen.
2: Ja, Rico gaat boksen.
0: Hoe zit dat?
2: Ja, nou ja, uiteindelijk is het een soort crossover gevecht natuurlijk. En dan hebben ze een beetje die marketing idee erachter is gewoon de beste bokser van dit moment tegen de beste kickbokser van dit moment.
0: Ja.
2: Alleen die kickbokser mag niet kicken. Dus dat is wel een dingetje dan.
0: Ja.
2: Dus daardoor heeft hij natuurlijk minder kans. Kijk, als hij gewoon af en toe even schop had mogen geven, dan had wel goed gekomen.
0: Nou, ik heb wel begrepen trouwens, hè, dat hadden ze ook al gevraagd aan Rico. Ben je niet bang dat je dan toch gaat schoppen? Hij zegt, nee, ik ben een professional. Dat weet ik echt wel dat ik niet moet doen. Ja, nou ja, weet je, maar het is voor een kickboxer lijkt me wel lastig.
2: Ja, het zou wel leuk zijn als hij weer een kampioen wordt.
0: Ja, maar dat zou heel bijzonder zijn, toch? Ja,
2: dat zou heel bijzonder zijn. Ik ga wel even kijken.
0: Ja, nee, ik ook.
2: Ja,
0: maar
2: rond een uur of vanaf 11 uur,
0: ja,
2: dan moet je hem wel aan gaan zetten.
0: 11 uur?
2: Ja.
0: Ja, dus wordt wel een latertje weer dan.
2: Dan moet je ook nog even via Dezen, DAZN, moet je ook nog even via euro betalen. Maar die heb ik wel voor over.
0: Nou, ik ben ook benieuwd wat hij gaat doen natuurlijk. Maar er is zoveel sport nu vandaag.
2: Ja.
0: Dat is echt niet normaal.
2: Nee, dit is die handbal, dat is wel heel erg zielig eigenlijk.
0: Ja.
2: Want die hadden speciaal vervroegd om rekening te houden met de FC.
0: Ja, en ik had ook begrepen dat bepaalde van die gasten ook een kaart hadden gekocht ervoor.
2: Ja, nou, ik ook. Ja, mijn schoonzoon zit natuurlijk in de R1.
0: Ja, die zit daarin. Hè?
2: Dus ik zit nou in een ernstige spagaat.
0: Ja, hoe ga je dat doen?
2: Ja, weet ik nog niet. Maar ik heb mijn elektrische fiets al opgeladen. een beetje pendelen, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja, maar dat is wel een dingetje natuurlijk.
2: Toestanden, ja, zeker. Dat is geen dingetje, dat is een ding.
1: Maar
2: ja,
1: Soos gaat dan ook niet door vanmiddag.
2: Nee, Soos weer niet, hè.
1: Nee.
2: Dat is wel, dat gaat niet goed met die Soos.
0: Ze sturen een berichtje ook van Ed, laat het weer afweten.
2: Ja, Ed wordt wel de grote loser in dit verhaal.
0: Dat weet je wel, ja. Maar ze rekenen
2: maar
0: ook wel op je.
2: Ik nodig ze allemaal uit bij mij in de tuin.
0: Dus ter compensatie.
2: Dus ik maak het wel weer goed.
0: Oké, dat is wel goed.
2: Dat is zelfs wel lekker.
0: Dat is wel lekker. Hey, Max gaat niet zo goed.
2: Ja, Max is gewoon, weet je, die heeft die Nürburgring gereden.
0: Ja, met een kapotte auto.
2: Toen die auto kapot ging. Ja, ik moet ook altijd even weer schakelen nu. Dan heb ik natuurlijk die podcast gehad van de week.
0: Ja.
2: En dan denk ik, dat heb ik al verteld. Maar hier heb ik dat helemaal niet verteld.
0: Nee, helemaal niet verteld. Nee, zeker niet.
2: Daar
0: heb ik
2: het over gehad.
0: Ja.
2: Maar dat was jammer, ja. Maar goed, je ziet nu wel dat die andere coureurs een beetje jaloers op hem. Want hij,
0: nee, natuurlijk.
2: Hij doet gewoon lekker wat hij wil.
0: Ja, hij doet echt wat hij wil.
2: Hij is al 4 keer wereldkampioen geweest. Hij zegt, dikke vinger voor jullie. Ik ga lekker 24 uur rondjes rijden.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel cool.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel zo. En daar kijkt iedereen toch wel vol bewondering naar. Want van als hij dan meedoet, dan is hij ook vaak heel snel.
2: Hij was mega goed.
0: Ja.
2: Ook midden in de nacht inhalen. En, ook door het gras. En gewoon ook gewoon niet even van, ik ben Max Verstappen, ik ga even rustig aan doen, weet je.
0: Nee, dat mooi is dat, hè. Die passie.
2: En wat,

0: Wat mooi is,
1: nou,
0: die 24 uur van de Neurburgring,
1: ja,
0: waar jij er ooit al eens van gehoord had.
1: Nou, nooit gehad. Nee,
0: daar kijk nu de hele wereld naar.
1: Ja.
0: En ja, dat is dan wel, dan pas merk je hoe groot hij is.
1: Hij is, ja,
0: als ik morgen mee ga doen aan de 24 uur van Neurburgring, gebeurt er niks.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
0: Dus, ja, hij is natuurlijk wel, wat dat betreft, is hij wel een icoon.
1: Ja, dat is hij ook natuurlijk.
0: Ik heb trouwens dat even nog even goed, even duidelijk is. Jaak Tuyp is dus een icoon.
1: Ja.
0: Robert is een legend. En Henk Veerman is een fenomeen. Ik wil dat iedereen wel even bij de juiste status houdt.
1: Dat is wel lastig.
0: Nou, het wordt wel eens door elkaar heen gehaald. Ja, daar kan ik niet zo goed tegen. Je moet wel even...
1: Bij eens.
0: Even bij de les blijven.
1: Nee, dat is wel van belang.
0: Dat vind ik wel belangrijk.
1: Hey, Ed, zullen we een plaatje even doen?
0: Een plaatje?
1: Een plaatje. Een zomersplaatje, had je er zin in?
0: Ja, wat gaan we doen?
1: Nou ja, ik dacht Mattia Bazaar. En Ticento.
0: Ticento?
1: Ticento, ja zeker.
0: Die is top.
1: Jawel toch?
0: Ja.
1: Nou, speciaal voor jou, Piet. Ja.

0: Freddy Contarty. Of zo.
1: Lekker man.
0: Ja, dit is wel een goede plaat hoor.
1: Ja, dit is er eentje. Lijkt wel een Volendamse. Dat is er eentje.
0: Ja, nee, dat zou zo kunnen.
1: Ja.
0: Ja, nee.
1: Dat is er eentje van Kladdige Trein Didda.
0: Kladdige Trein Didda.
1: Nee, dit, die heeft echt bestaan, hè?
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat weet jij weer, hè?
1: Ja, ik heb mijn stambonus uit laten zoeken door Jan Schilder Fik.
0: Ja?
1: Vroeger schoolmeester op de Blokweren.
0: Ja?
1: Die duwt dat, hè? Dus als je nou
0: stambomen?
1: Ja, die heeft dat allemaal
2: Hij is vaak te gast geweest bij Zulke Zorgen,
1: ja,
2: Jan
1: en
2: Fik.
1: Krelis, ja, Fik. Voor mij is dat Krelis, dat was weer een schoolmeester op de Zuidwesten. Doet dat ook.
0: Oké. Okay.
1: Die heeft dat ook een keer voor mij gedaan. Dus ik vond dat blijkbaar heel interessant. Maar toen kwam er dus ook in mijn stamboom...
0: Vieze?
1: Een kladdige trein. Kladdige... Ja, ja, ja, ja. Daar staan wij allemaal vanaf. Dus ik zei altijd mijn vrouw, wij kunnen er ook niks aan doen. Maar, wij zijn erfelijk belast.
0: Maar was die van jou dan?
1: Hè?
0: Wat was die kladdige dan?
1: Die zit dan in gewoon een soort overgrootoma. De kladdige trein, dit daar.
0: En die hield van kladdig.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: En mijn oma, die noemde ze trein op wielen.
0: Want
1: die,
0: trein op wielen?
1: Ja, die reed op een fiets. Dat was in die tijd voor een vrouw. Dat was al heel apart.
0: Trein op wielen. Maar wat is dat?
1: Maar je kreeg toevallig... Ja? Dat heet Stichting Vrienden van Volendamse Erfgoed.
0: Ja.
1: En die zoeken er al die bijnamen allemaal uit.
0: Oké. Okay.
1: En dan had je ook een Piet de Boer. Die leefde van 1890 tot 1982. Zijn bijnaam was Rondom Lelijk.
2: Oh ja. Dat was gehoord, ja.
0: Dat is Rondom Lelijk.
1: Ja, ook een goede...
0: Dat is niet zo leuk, hè.
1: Nee, niet zo leuk.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ja, ik kon ook iemand en die heette Seks als bijnaam.
2: Volgens mij was dat toch van dat winkeltje ook familie.
0: Ja?
2: Van die de boer uit...
1: Van de foto's?
2: Jo de Boer. Daar is ook familie van, volgens mij.
1: Die was van de Rondom Lelijk.
2: Ja, volgens mij
0: van
2: wel.
0: De Rondom Lelijk. Maar die zijn gewoon natuurlijk ooit... Er is natuurlijk iets gebeurd dat ze hem lelijk vonden of zo.
1: Ja.
0: Of een familielid. Want anders krijg je die bijnamen niet.
2: Nee, maar er zijn zoveel bijnamen.
0: Ja, maar nou het op. Ja. Popseks.
2: Ja, heel veel.
0: Alles, ja weet je.
1: Hier heb je trouwens. Toevallig.
0: Ja? Nou?
1: Treintje Bond.
0: Ja?
1: Van 1868 tot 1903. Kladdige trein Didda. Daar stam ik vanaf.
0: Maar wat was dan kladdig aan haar?
1: Ja, alles waarschijnlijk. Dat was niet om aan te pakken, denk ik.
0: Oh,
1: ze ruimde waarschijnlijk niet goed op. Ja, want die Volendammers waren natuurlijk een mooi proper volkje. Dus jij dan niet elke dag de was in...
0: In de hoop heb je?
1: Ik ken nog wel een dagie, dan...
0: Maar het kan ook nog kladdig zijn dat ze in bed kladdig was of zo. Weet je, dat met heel veel... Mina's
2: die associatie had ik er ook mee,
0: ja. Ja.
1: Dat is geil voor jullie, rekening. Ja.
0: Nee, dat zou zo wel kunnen, natuurlijk.
1: Maar dat zijn wel leuke dingen.
0: Dat zijn wel leuke dingen,
1: die bijnaam.
0: Nou, dat klopt zeker.
1: Ja,
0: ja die bijnaam.
1: Had ook Jacob Buis, 1853 tot 1934.
0: Ja?
1: Die noemde ze pijn in mijn rug. Dus die had waarschijnlijk ook pijn in zijn rug.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, de Bollefreiter van 1878. De Bollefreiter.
0: Ja.
1: Dat is, ik vind dat wel fascinerend.
0: Maar wat is jouw bijnaam eigenlijk?
1: Mijn vader noemde ze, die staat er ook in.
0: Ja?
1: Dus Jan Coltaar. Want je had vroeger...
0: Coltaar?
1: Coltaar.
0: Oké, wat is Coltaar?
1: Vroeger
2: commentaar.
0: Commentaar.
1: Coltaar.
2: Ja, maar afgeleid van commentaar, toch?
1: Nee, die man, die heette...
0: Ja?
1: Dat was de vroegere... Eerst had je Theo Komen.
0: Ja?
1: En die deed dan verslag van de Tour de France. Daarvoor, voor Theo Komen, had je Jan Coltaar. Die deed verslag van de Tour de France. Maar mijn vader deed verslag van de Tour de Geel. Dat was de Volendamse Tour de France.
0: Mm-hmm.
1: Die begeleidde dat van commentaar. Vandaar gaat Gerrit van Riek. Nou, dan voordat je het weet heb je dan die bijnaam.
0: Ja.
2: Dan wordt het ouderwets Volendams woord is het eigenlijk. Zo'n Qatar.
1: Ja. Ik heb een keer een aanzichtkaart gehad van Theo Burger. Die was toen op vakantie in Italië. Daar stond op Ed Korthaar. Dus niet Kothaar. Volendam. Kom gewoon aan. Dus dat zag je wel toch. Dat is gewoon bij ons op de brievenbus gedaan. Dus er zat blijkbaar iemand op postkantoor die dacht...
0: Dat weet je wel.
2: Dat moet voor hem zijn dan.
1: Zal hij wel zijn. Dat is wel grappig, ja.
0: Ja, jeetje. Wel leuk die bijnamen. Als je het allemaal
1: wel
0: ziet.
1: Nee, ik heb een bijnaam. We gaan jou een bijnaam geven.
0: Nee, maar,
1: ik vind wel, je bent nu zo lang in Volendam. Het is tijd voor een bijnaam.
0: Er is geen enkel ander iemand die
1: Wand heet. Een soort social voting van.
0: Dus social voting,
1: onze luisteraars mogen allemaal een bijnaam voor jou gaan verzinnen.
0: Ja. En dat wordt mijn bijnaam.
1: Want hebben wij een mailadres bij de Love?
2: Zeker.
1: Wat is dat?
0: Die wordt niet uitgelezen, maar weer wel.
3: Postbus 123.
0: Nou, die bestaat niet meer, denk ik. Die komt nergens Ja,
2: het staat nog steeds.
0: Nee, echt, nee? Serieus? Ja, serieus.
1: Waar
0: postbus 1, 2, 3?
3: Vorige week is er nog een postbus. Oh.
0: Nee. Yeah. Ik dacht die
1: postbus 1, 2, 3, de bijnaam van Paul.
2: Je hebt al een fanmail nog, Paul.
0: Ja, fanmail. Ja, die zakken, jongens. Ja, hou op. Hey, maar ga jij trouwens nog iets ludieks doen natuurlijk tijdens die wedstrijd eigenlijk? Hè? Want vorige keer had je natuurlijk die megafoon mee.
1: Ja, megafoon mee, ja.
0: Ja, en nou?
1: Toen zat ik dus achter de burgemeester.
0: Ja.
1: En de burgemeester die had iemand uit Velzen uitgenodigd. Waarschijnlijk de burgemeester van Velzen. Die had zijn twee kleindochters mee.
0: Oké.
1: Dus die zaten voor mij. Echt gewoon één stoel voor mij. Dus ik begin te blaren door dat ding heen. En die ging eentje van daarvan. Die ging meteen janken. Gewoon meteen huilen. En vingers in de oren.
0: Ja, maar dat snap ik.
1: Ik denk,
0: wordt geweld.
1: Ik denk, dat is niet top. Nee. Die waren ook nog voor Telstar.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik me toch een beetje
0: ingehouden,
1: ja. Dus,
0: maar ja, je kan natuurlijk nu vanmiddag een nieuwe wedstrijd.
1: Ik hoop niet dat hij nu de burgemeester van Tilburg heeft uitgenodigd met zijn kleindochter. Maar dan ben ik. Wordt het, maar ik heb ook wel.
0: Je wil hem wel gaan gebruiken weer.
1: Hij bracht geen geluk.
0: Nee, dat is zo.
1: Dus ik ben ook wel een beetje blijgelovig. Dus ik denk, de opposite. We gaan nu alles anders doen als toen. Ik heb er mijn onderbroek andersom aan. En ik doe mijn haar niet in de gel. Ik doe geen deodorant op. Ik doe alles anders dan vorige keer. Ja, dat moet
0: jij bent wel bijgeloven.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Het is
1: gewoon de op. Ik doe een korte broek aan. Dat had ik vorige keer ook niet aan.
0: Nee.
1: Dus als je nou iemand ziet lopen met twee witte draadjes aan zijn broek, dat ben ik. Ja. Ik ben nog niet strandvee.
0: Nee. Hey, maar dan de uitslag. Wat denk jij?
1: Ja, dit gaan we echt winnen.
0: Dit gaan we echt winnen?
1: Ja, zij zijn EVC. Sorry, EVC trouwens hoor. Dan moet je even excuses aanbieden aan EVC.
0: Ja, dat moet je zeker doen,
1: sorry, Marco.
0: Ja.
1: Ze zijn geen EVC. Ze zijn Hillependam.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nee, zij zijn niet zo goed.
0: Nee, dat heb ik ook
1: gezien.
0: Die was niet goed voor hun.
1: En je ziet ook dat als je ze even onder druk zet, dan
0: weten ze niet meer. Nee, dat klopt. Dus dat gaan we doen.
1: Dat moeten we doen. Dus we moeten een beetje, een beetje druk zetten, maar ook weer niet te veel.
0: Nee, maar wel voldoende. Voldoende,
1: af en toe even.
0: Ja, juist.
1: Af en toe even. Jongens, gaan we even met z'n allen druk zetten.
0: Juist.
1: En dan dat ze allemaal in paniek zijn.
0: Maar dat werkte wel. Vorige wedstrijd ook.
1: Zeker. Dat dacht hem zo. Die enige, die bek gaf hem zo even van Bilal.
0: Ja.
1: En die keeper, die had nog ook een cadeau.
0: Ja, die ging ook niet echt lekker. Nee. Nee.
1: Nee, dat zijn goede dingen. Dus ja, dat speelt nu natuurlijk wel even op het dorp.
0: Ja.
1: Als je nou voor iedere keer dat Volendam genoemd zou zijn. Gewoon op een website of in een programma. Gewoon €1 deze week. Kom wel aan.
0: Nee, eens. Ja, maar dat had ik ook over. Had ik met Jack even over. Hè, over de Ajax supporters die dit wel heel erg sfeervol vonden.
1: Ja, tuurlijk wel.
0: En dat snap
2: eerst
0: ik ook
2: vis goed, eten.
0: Ja, nee, maar,
2: zon.
0: Ja, maar ze zeiden ook, dit is eigenlijk zoals het hoort.
2: Ja.
0: Je gaat ergens, ga je eerst even eten. Dan loop je rustig een klein stukje en dan zit je in het stadion. Ja, ja. Dat is natuurlijk legendarisch voor die gasten.
1: En dan zit je ook weer op het veld.
0: Ja, op het veld, ja.
1: En dan kun je ook gewoon naar de tribune aan de overkant. Kun je zeggen, en dan hey, dan hoor je het ook.
0: Leuk is dat, hè?
1: Maar wat je nu zag, is dat je hebt in de arena heb je ongeveer 10.000 mensen die zorgen voor de sfeer.
0: Ja.
1: Die waren hier allemaal.
0: Ja.
1: Dat is daar. Dus dat zijn echt supporters.
0: Klopt.
1: Dus nu gingen al die supporters gewoon, alle tribunes was het feest.
0: Ja, geweldig was het, hè?
1: Ja, dat was mooi om te zien.
0: Ja, dat is mooi. Het
1: zou bij ons ook eens moeten.
0: Ja,
1: bij ons ook een oproep om dat de andere tribunes mogen ook wel eens een keertje even van de plaat horen.
0: Even dat kontje omhoog.
1: Ik bedoel, daarom. Hey. Je zit daar niet een beetje om uit te zakken.
0: Dat
1: je
0: vind ik ook,
1: Ed. Even staan,
0: dat
1: even
0: vind
1: klappen.
0: Ik ook. Gewoon gelijk in.
1: Zo is dat.
0: Jij moet je legendarische woorden nog gaan zeggen.
1: Ja, zo, nu al?
0: Ja, nou ja, ik weet niet. Moeten we nog, heb je nog meer dingen wat we moeten behandelen?
1: Ja, we kunnen er uren nog
2: praten. Zijn Pinksterweekend staat op het...
0: Nou, Pinkster, wat ga je doen?
1: Nou, dus straks boodschappen doen voor morgen. Want morgen krijg ik die mensen in die tuin.
0: Dat is de compensatiefeest, hè?
1: Ja, zeker. En dan daarna natuurlijk pendelen, handbal, voetbal. Vanavond Rico kijken.
0: Ook nog.
1: Rico.
0: Hey, maar mogen die mensen ook bij jou, Rico, kijken?
1: Mensen die dat willen. Die zijn allemaal
0: welkom. Dat is een uitnodiging gelijk.
1: Ja, maar ja, ik kom er allemaal bij.
0: Blijf ze slapen.
1: Ja. Ik had dat vroeger wel trouwens. Toen ik daar net woonde, zei je daar maar weg. En toen kwamen gewoon mensen, gewoon allemaal midden in de nacht...
0: Aanzetten gewoon.
1: En we naaien zitje. Dat lag lekker op de route.
0: Ja, tuurlijk. Dat
1: zei
0: ik
1: af en toe. Ah, ja, kom er dan maar in, doen we twee biertjes. Ja. Maar op een gegeven moment wordt dat een soort gewoonte.
0: Ja, dat moet je niet.
1: Dus toen kwam er heel veel naam bij aan de deur.
0: Ja, dat was niet handig.
1: En we naaien zitje. Ja. Nou, hebben we vandaag geen naaien zitje.
0: Nee, dat...
1: Nazitten. Doe ze dat naar je dam ook, nazitten?
0: Zeker, ik heb heel vaak nagezeten.
1: Ja?
0: Ja, nee, eens. Ja, het was wel altijd in Volendam te doen, omdat natuurlijk het uitgangsleven in Volendam was. En dat, weet je, net wat je zei, het was op de route natuurlijk. En daar in die omgeving moest het gebeuren. Niet in Edam.
2: Er zijn ook een hoop Volendammers uit het nachtleven in Edam beland. Toch?
0: Dus zeker, ja. zeker.
2: Maar dan waren het niet alleen nazitjes.
1: Ik heb ook nagezeten. En toen werd ik wakker bij iemand naast een jongen op een bed.
0: Oh,
1: ja, dat was niet top.
0: Nee, dat was niet zo lekker.
1: Ik
0: had
1: er niet fijn bij.
0: Nee. Was niet jouw insteek?
1: Nee, ik wist ook helemaal niet meer wat er gebeurd was.
0: Nee, dat snap ik.
1: Dan ga je eerst al een beetje voorzichtig voelen. Of het
0: vond je wat in je kont, ja?
1: Ja. Of het anders aanvoelt dan normaal, weet je. Weet het niet. Ja, dat... Oh. Dat
0: nou ja. Ja.
1: Met die kunnen we er wel mee uit.
0: Nou, zeg jij je woorden dan maar even.
1: Hup, volg hem.

0: en los vast.
1: Ja, ze gaan een toertje doen, 20 jaar de 3A's.
0: Gaan ze even een toertje doen, die juist, hè?
1: En alle oude albumtracks komen ook al langs.
0: Ja, langs.
1: Langs, dus ja, dat wordt wel leuk.
0: Ik ga er voor mij ook naartoe. Voor mij,
1: Volgens mij begint het na kermis dan.
0: Ja, voor mij ook, maar voor mij is het volgend jaar, dacht ik zo.
1: Ja.
0: Ja. Hé, hey, vriend, we gaan een eind aan het breien. Niet aan jou, maar wel aan wat wij hier doen. Maar wij gaan het stokje overdragen aan Geert Stokman, hè?
1: Ja.
0: En die gaat voor ons ook weer geweldige plaatjes draaien.
1: Misschien dus weer een marathon-uitzending.
0: Ja, misschien ook wel, ja. Dat ja, zou maar kunnen natuurlijk. Je weet het nooit.
1: Je weet nooit hoe het loopt.
0: Nee. Hey, we gaan de laatste doen. Tot volgende week weer.
1: Tot volgende week, Paul.
0: Hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, allemaal weer een hele goede middag op deze 23.05.2026. Met natuurlijk weer een gezellige twee uurtjes even deze keer. Ja, hij staat natuurlijk tussen 12 en 1. Maar zolang er nog geen vervanging is om die andere uren, pakken we dat gewoon even door. Dus twee uur gezelligheid met de markt op met Gerard Stokman. En mocht je daarin mee willen werken, dan kan dat natuurlijk. Hè. Gewoon even een appje sturen naar 0299-3699-16. Deze week was het dan eindelijk zover. De Belgische zanger Aaron Blommaert die lanceerde zijn lang verwachte debuutalbum. Oorsprong ter ondersteuning van deze release brengt hij het zomerse singeltje Tranen van Goud uit. En dat doet hij met niemand minder dan de getalenteerde Zoe Levi. De samenwerking tussen Aaron en Zoe ontstond tijdens een spontane studiosessie in Nederland. Aaron kwam zonder verwachtingen naar deze sessie en wist niet dat Zoe daar ook aanwezig zou zijn. Hun onverwachte ontmoeting leidde tot een directe klik, waardoor ze vrijwel onmiddellijk Tranen van Goud begonnen te werken. Na een periode van persoonlijke muzikale focus was het dan zover. Aaron als Zoe kwamen ze een jaar later weer samen om dit nummer af te ronden. Nou, we gaan er ook gewoon even naar luisteren hier bij de LFG. Dan kunnen we er allemaal naar kijken. België en Nederland gezamenlijk in de studio met een heel mooi nummer. Tranen van Goud. Ik daalde

0: Zeg Gerard, wat hebben we deze week in de aanbieding?
1: Ja, en deze week hebben we in de aanbieding een lieftallige jonge dame, waar we natuurlijk al jaren al wat van horen. Maar voordat ik bekend ga maken wie dit is, ga ik eerst even uitleggen dat Rob Zorn en Hanny haar voorgingen, zeg maar. Want dit is eigenlijk een nummer, we kennen hem allemaal, we hebben hem allemaal al jaren meelopen brullen. Is het niet bij Rob Zorn, dan is het wel bij Hanny. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan onze Zieneke, want die bracht op 15 mei. Ja, voor haar is het dan een nieuwe single. Voor ons is het al een beetje een oud nummertje. Ik doe wat ik wil. En dit herkenbare en vrolijke nummer sluit perfect aan bij haar vertrouwde sound. Met deze single toont Zieneke haar kracht, haar warmte en haar karakteristieke, ja, hele mooie, heel mooi woord is dat, stem. En omarmt ze het sfeervolle arrangement, wat resulteert in een nummer dat zowel persoonlijk als toegankelijk is. We gaan er naar luisteren hier bij de LVJ. En daar mag je natuurlijk zelf altijd even een mening over hebben. Hier is Zieneke.

0: Zeg Gerard, wie staat er deze week op de markt?
1: Ja, en deze week gaan we even richting Edam, want daar vierden wij Marcel Rozen. En Marcel Rozen die viert vandaag zijn verjaardag. En die willen we natuurlijk namens vrienden, kennissen en familie en natuurlijk de LVJ van harte feliciteren met zijn verjaardag. En dat geldt natuurlijk ook voor alle mensen die niet op mijn social media bekend zijn, die vandaag ook jarig zijn en die natuurlijk dat ook gaan vieren. Ja, want het wordt natuurlijk een hele mooie dag en het wordt een warme dag. Dus al die verjaardagen die zullen buiten plaatsvinden. En ja, er zullen ook mensen gewoon bij elkaar kruipen en een overheerlijke barbecue gaan organiseren. Mocht je nou dat willen melden of je wil gewoon even een jubilaris of wat dan ook in het zonnetje zetten, dan kan dat natuurlijk. Hè. Je kan gewoon even mij een mailtje sturen naar demarktop@rtvlvj.nl. En daar kan je gewoon even 5 nummers mag je daar inbrengen en dan kun je er even bij vertellen van, nou, ik wil graag voor die of voor dat en voor zus of voor zo wil ik even een aantal nummers aanvragen. En dat mag natuurlijk. Je kan natuurlijk ook, want het is natuurlijk weer de tijd van de evenementen. En mocht je hier in de regio een evenement organiseren en daar via de radio even bekendheid aan willen maken, dan kan dat natuurlijk. Gewoon even mij een mailtje sturen of even een appje. Het mailtje is naar demarktop@rtvlvj.nl. En natuurlijk het appje is gewoon 0299 36 99 16.

Ja, dat was al een heel oudje hoor. Mac Kassoon en het ging over Lavender Blue, zeg maar. Dit weekend, ja, we hebben een groot feest in Oosthuizen, want het kermisgebeuren is weer begonnen afgelopen donderdagavond in de kroeg. En gistermiddag voor de kids is de kermis geopend. En dit jaar natuurlijk, ja, het wordt even een dingetje hoe dat allemaal gaat lopen. Want we zijn natuurlijk verhuisd vanuit de Schoolstraat, zijn we nu verhuisd naar het Raadhuisplein, waar nu alles ter gebeuren staat dit weekend. Nou, we gaan even meemaken of dat wat geworden of iedereen het leuk vindt. Ja, ik vind het zelf wel altijd iets een dingetje van... het is een dorpsgebeuren, dus dan hoort het ook een beetje in de kern. In de kern van het dorp. Nou, we gaan het meemaken of het dit jaar gaat gebeuren. Vanmiddag trappen ze rond de klok van 2 uur... trappen ze af met de senioren bingo. En ik heb me laten vertellen dat Monique die gaat leiden. En er komt ook nog... Carola komt er voorbij samen met Dick. Nou, het wordt een hele gezellige middag. En dan kun je ook nog wat leuke prijzen winnen. Wie ook langskomen in Oosthuizen vanavond vanaf de klok van 9 uur. De formatie Not Serious. En morgen natuurlijk weer het spectaculaire steenwerpen vanaf de klok van 1 uur. Nou, volop gelegenheid. Mocht je nog oliebollen willen, kom gewoon even naar Oosthuizen.

Ja, we herkennen het nummer natuurlijk allemaal, hè, maar het is weer even een 2.0 gevalletje, zeg maar. En dit was Yasha. En die heeft natuurlijk het nummer van Doe Maar Nachtzuster weer even in een nieuw jasje verbouwd, zeg maar, zeg ik dan altijd maar. Even wat anders. Song Mieux, ja, we kennen natuurlijk allemaal die band. En ja, we hadden het in het vorige uur hadden we het er even over met elkaar buiten tijdens de muziek. Maar die zijn eigenlijk hier wel een klein beetje. Hebben wij die hier ontdekt, zeg maar? Want ze hebben natuurlijk een aantal jaren terug hebben ze op het Single Festival gestaan in Edam, zeg maar. En daarna zijn ze gewoon even doorgebroken met dat nummer natuurlijk, Easy. En nadat ze dat nummer hebben uitgebracht, gaat het natuurlijk voor de wind met de dames. En de heren, zeg maar. Want 2 weken terug was het dan weer zover. Ze hadden bedacht van het wordt wel weer eens tijd voor een nieuw nummertje. En ik heb hem even geluisterd. Ik vond het leuk. Hier is Feels PT. Tjoo.

Ja, en ik zit nu even op de Waterlandsite te kijken. En daar komt wel iets leuks voorbij. Want in die periode ja, dat ik nog oud ging, toen hoorde je daar natuurlijk altijd over. En dan heb ik het over niks minder dan het Noal gebeuren in Edam natuurlijk. En dat is wel leuk. Ze zijn daar een boek over aan het maken, zeg maar. En dan zijn ze op zoek naar foto's, anekdotes, verhalen. En wat je allemaal meegemaakt hebt daar tijdens al die gezellige muziekavonden bij Noal, zeg maar. En mocht je dat hebben, dan kun je dat even sturen naar de Stadskrant, apenstaartje wxs.nl. En daar kun je mooie je herinneringen, anekdotes, foto's en allerlei soorten materialen die jij eventueel nog hebt liggen, die kun je daar even naartoe brengen of naartoe mailen of even langsgaan. En dan komt het allemaal goed. Nou, ik zit eigenlijk toch wel even te wachten, want wanneer dat boek eventueel uit zou komen. Want ik ben toch wel heel erg benieuwd. Want ja, dat is back in de ja, heel en terug naar het mooie, naar de jaren 70 en de jaren 80. Vandaar even dit nummertje. Here's Rod Stewart and Do You Think I'm Sexy?

Ja, en zo rommelen we alweer gewoon even naar de klok van 1 uur. En ik wil zeggen, blijf gewoon even gezellig hangen hier bij de LVJ. Want na de klok van 1 uur gaan we gewoon nog even door met een uur lang gezelligheid van niemand minder dan Gerard Stokman. Mocht je nog maar bij willen dragen aan het tweede uur, dan kan er natuurlijk gewoon even een appje sturen. 0299 36 99 16.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. of onze social media.
8: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, allemaal een hele goede middag. Welkom back bij het tweede uur van de Markt op met gezelligheid van niemand minder dan Gerrit Stokman. Je kan natuurlijk gewoon weer even meewerken. 0299-369916. En dan kan je gewoon je verzoekje en je verhaaltjes kan je daar gewoon op kwijt. We kregen natuurlijk zo'n aantal weken terug kregen we het verschrikkelijke nieuws dat ook Harry Slinger getroffen is door die vreselijke ziekte. Alleen het schijnt dus allemaal wel goed te kunnen komen. En hij moet een aantal operaties moet hij ondergaan. En dan schijnt het dat het allemaal weer goed komt. De optredens van de formatie die zijn wel allemaal even een klein beetje verschoven. Maar ja, we hopen dat Harry binnenkort gewoon weer vrolijk en heerlijk en dol op het podium staat. Want daar is toch wel waar die man een klein beetje thuis hoort. We gaan even luisteren naar Drukwerk.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om, zonder na te denken. Ik liet je alleen.
2: Pardon.
1: Sta ik voor de spiegel

Ja, dat was hier natuurlijk niemand minder dan Joe Dolan. En het ging over You're Such a Good Looking Woman. Oké, ik had het in het eerste uur al over de kermis in Oosthuizen. En daar is iemand die de kermis organiseert. En dat is niemand minder dan Meijndert Ortsen. En die, ze willen hem allemaal even een hart onder de riem steken. Dat het weekend allemaal goed gaat verlopen. En omdat hij zo'n grote fan is van de Cats. Speciaal voor hem even. La Diligence.

Ja, het is natuurlijk gewoon een feit, hè, dat de zonneschijn brengt niet alleen dat de mensen weer vrolijker en gezelliger worden, maar natuurlijk ook met een goed stukje muziek erbij, dan komt het helemaal weer voor elkaar. We gaan zo meteen maar even kijken wat het weer ons gaat brengen. Maar eerst even een praatje op straat. Samen sporten. Vrijwilligers die klaarstaan voor anderen of een bijzondere plek waar mensen elkaar ontmoeten. Dat is het thema van de fotowedstrijd die de gemeente Edam-Volendam heeft uitgeroepen. En daar kun je natuurlijk gewoon aan meedoen. Hè? En hoe doe je daarmee? Nou, je gaat even naar het oude de online praathuis. En daar moet je even een account aan maken. En dan daar doe je je bijdrage even toevoegen. Waaronder een foto of een verhaaltje. Of wat je hebt meegemaakt. Wat hier allemaal speelt in de gemeente Edam-Volendam. Daarna doe je even je foto uploaden. En kort toevoegen waarom hij binnen dit thema van Samen Edam-Volendam. Je kunt je foto insturen. Het duurt nog wel even hoor, voordat de prijswinnaar bekend wordt. Maar je kunt je foto's insturen tot 1 maart 2027. En na het versturen verschijnt uw foto direct in het project. En doet deze automatisch mee aan de wedstrijd. Voor 1 april tot 1 mei 2027 kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete inzending via het online praathuis. Nou, en mocht je dan ook nog gekozen worden tot de favoriete foto, dan heb je ook nog massa, want de foto krijgt een plek in de hal van het stadskantoor in Volendam. Dus de moeite waard, we hebben nog even. Mooi weer komt in veranderen, dus echt leuk om dan hele mooie foto's te maken. We gaan even naar Limburg. De dames Pussycat, hier is Mississippi.

Ja, het heeft een tijdje geduurd voordat we deze man toch wel een klein beetje in onze armen gesloten hebben natuurlijk. Ik heb het over niemand minder dan Jannes, want ja, hij kwam niet echt, zijn nummers waren wel goed natuurlijk. En de piratenfeesten, daar zette hij de tenten helemaal op zijn kop. Alleen hier in Noord-Holland konden we nog niet helemaal aan zijn geluid wennen. Maar niet om een of ander, tegenwoordig kom je hem steeds meer tegen hier in de buurt. Laatst was hij nog hier in Volendam. We hebben natuurlijk weer even een verzoekje liggen van Ardi. Die heeft mij twee weken terug een hele waslijst gestuurd met een aantal nummers van BZN en wat Volendamse muziek. En net kwam hij alweer op de app voorbij. En hij vroeg, wil je nog even een nummertje van BZN draaien? Ja, natuurlijk, want die stond toevallig al klaar. Hè? Hier is Wheels on Fire.

Ja, en zoals iedereen weet zijn we er natuurlijk niet alleen op de radio, maar we zijn er natuurlijk ook op de tv. En daar kun je weer de aankomende week gaan genieten van de laatste aftrap. Want die was gisteravond met Rick Kruis en Tim Tol hebben ze die opgenomen. En mocht je hem gemist hebben, je kunt hem gewoon nog de hele week terug gaan kijken bij de LFJ. En waar je ook naar terug gaat kijken is dat er op 9 mei was er een heel groot feest in de Hoopreden. Dorpshuis de Zwaan bestaat namelijk 35 jaar. En de Dorpshuis is een gemeenschappelijk initiatief vanuit de dorpsbewoners en is in 1991 tot stand gekomen in de vorm van een dorpshuis. Dit is de gemeenschappelijke ruimte die door vrijwilligers van het dorp Hoopreden wordt gerund en onderhouden. Burgemeester Rick Beukers was ook aanwezig tijdens deze avond en zette twee dorpsbewoners van Hoopreden in het zonnetje met een koninklijke onderscheiding. Nou, wil je nou even weten wie die twee zijn? Dan zou ik zeggen, kijk gewoon even terug. Vanaf morgen, vanaf de klok van 6 uur, kan je natuurlijk alles weer terug gaan kijken wat er weer de afgelopen week is gebeurd hier in de gemeente.

Ja, en op dit moment hier rond het stadion begint de drukte al een beetje toe te nemen, zeg maar. Een hoop activiteiten zijn er hier bezig. Mensen die in de voorbereiding zijn om het voor elkaar te krijgen dat natuurlijk de wedstrijd die vervroegd is tussen Volendam en Willem II, die zou eigenlijk om 8:00, maar die begint natuurlijk hier om 4:30 gaat die plaatsvinden. En dan zie je dat allemaal mensen heen en weer rennen om het allemaal in goede banen te kunnen leiden, zodat ze om 4:30 ook kunnen aftrappen. Mocht je niet in het stadion aanwezig zijn, mocht je niet de kans hebben om ook nog even het op de televisie te gaan kijken, dan hebben we natuurlijk altijd Robert en Leenert nog. Want die starten vanaf de klok van 4:00 bij de LNV om een live verslag te doen vanaf de wedstrijd. Leenert zit dan in het stadion en Robert die staat er hier de muzikale omlijsting. En samen met Robert, met z'n tweeën maken ze er natuurlijk 2:00 hele fijne programma van. Even een mon amourtje. After all these years.

was je dan de Mon Amour Band. En het ging natuurlijk After All Those Years. Nou ja, After All Those Years, ja, dat heeft toch wel een klein beetje ook met vanmiddag te maken. Lieve mensen, maar wat voor mij betreft ga ik het stokje overgeven, zeg maar. Ik heb het stokje van Paul gekregen. En mijn stokje ga ik overgeven aan niemand minder dan Vincent. En natuurlijk Albert. En daarna ook nog die Kortol komt ook nog even voorbij. Open zijn, zeg je weer, te gaan doen, zeg maar. Wat mij betreft, ik wens u allemaal een hele prettige middag. En hele mooie Pinksterdagen, zeg maar. En met een beetje billenknijpen gaan we natuurlijk wel gewoon even kijken en genieten van de wedstrijd die zometeen gaat plaatsvinden. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
13: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Ja, ja. Ik heb de Korte Boer anti-kuchknop heb ik niet.
1: Onsius, handhaaf hier. Je komt net uit Engeland terug. Hè? Heb je iets meegenomen?
0: Nee. Jij was even aan het hoesten. Oh, en Korte Boer, ooit programmaleider bij de LOVE, die had er een speciale kuchknop voor, hadden wij, op de presentatiedesk. Ja? Als je even moest hoesten, dan deed je... Ja, dan... En dan was je uitgehoest. Dan hoorde je niks meer.
1: Ah, oké. Okay.
0: Grappig, hè?
1: Ja.
0: Hoe dat...
1: Korte Boer, van 100 jaar geleden. Dit is wel...
0: Ja. Maar we lopen ook al even mee in dit clubgebouwtje. Ja, zeker.
1: Je bent weer veilig terug.
0: Ja.
1: Nou,
0: ach man,
1: ik heb aan je lippen.
0: Prachtavontuur in Wales meegemaakt.
1: Het was Wales, ja.
0: Het was alles erop en eraan.
1: Op
0: en,
1: de brommert, hè? Op de brommert, even voor de luisteraars.
0: Ja. Oh, zou je even mooi in beeld zetten ook nog? Huppatee. Ja,
1: ik zeg dat een beetje denigrerend, hoor. Maar het is een joekel van een vehikel waar je op zit.
0: Ja. We hebben een dikke BMW rijk op. En het weer was lekker Engels. Nou, dan kun je op kleden.
1: Oh, dan weet je genoeg. Rainy night in Georgia.
0: Ik zou je zeggen, donderdag had ik de boot terug. Blaf heet. Oh. Het laatste stukje hierop. Toen dacht ik, nou, lekker. Ik verlaat dit eiland. En
1: je hebt het meegenomen naar ons dorp.
0: Niet normaal zo warm was het. Maar goed, ik heb een enerverend geheel. We zijn heel heen gegaan. En heel weer teruggekomen. En dat is de winst. En voor de rest heel veel herinneringen. Vreselijk gelachen. Mooie vergezichten.
1: Want je hebt een motorclubje. Je hebt
0: ja, met twee andere jongens. Het moet niet te groot zijn. Want dan wordt het zo'n toestand. Dus met drie man. En Frank moest helaas eerder naar huis. Okay. Ja, dat is erg jammer. Zijn broer ging met hem mee, snapte ik ook allemaal. Dus ik heb een paar dagen in mijn uppie. Nou, dat gaat over het algemeen gaat dat vrij goed. Ja, ik lul wel met mezelf.
1: Help je op, de wolf aan. Ja. Wie doet je wat?
0: Ik hoorde jullie dus ook vorige week.
1: Ik vind het geweldig dat kan. Dat kan. Ja, heerlijk.
0: Ja, ik tufte dat rond en ik had jullie op de oren. Jullie hadden het gezellig ook vorige week.
1: Ja, je moet Gerard nog even bedanken. Want die bleef hier gelukkig eventjes de boel aan de praat houden.
0: Ja,
1: had Lucas van zijn, om wat voor reden dan.
0: Ja, sommige dingen schieten door je hoofd.
1: Maakt niet uit. Dus, wat een leuk uurtje.
0: Ja, mooi zo. Nou, wij maken er ook deze keer een heel mooi uurtje van. Ja.
1: Ja.
0: En even kijken.
1: Cor heet
0: hij. Cor komt meestal rond...
1: Half drie.
0: Half stapt hij binnen, zeg maar. Ja. We hebben natuurlijk de voetbalwedstrijd. Heb je de hele dag hoor je daar ook van alles over. De nervositeit slaat toe. Ik moest zelfs mijn motor even een straat verder parkeren. Ik zeg, wat anders dan sta je hier een paar dagen. Dat leek me niet anders.
1: Gesloten.
0: Dus we gaan alleen maar lekkere muziek draaien. Wat dacht je van deze? Zo direct de column van Albert.
1: Hij is klaar.

0: Hot Say.
1: Dat kennen ze zingen, hè?
0: Oh, Jammuren samen met Simon Stein. En had het over My Little Town. Oh, ik moet direct schuif 2 moet ik op.
1: Welke zou ze nou bedoelen met Edam?
0: My Little Town.
1: Edam?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Zo, daar kom je wel vol in beeld. De mensen thuis hebben al buitengewoon uitgebreid van je kunnen genieten.
1: Is dat zo?
0: Want ik ja, vol in beeld. Oh. Heb je met deze temperatuur, ben je nog de sauna in geweest?
1: Ja,
0: geen nee, serieus.
1: Hey, ik zat er alleen.
0: Wat gek.
1: Ja.
0: Dat is echt, wat zegt dat jou, dat je alleen in de sauna zit?
1: Ja, vreemd. Ik denk, waar is iedereen?
0: Ja? Die spiegel, die begreep je niet helemaal.
1: Maar,
0: ja.
1: Het is in Hotel Spaanderen, dat is tegenwoordig een Enjoy Hotel.
0: Ja.
1: En het is niet te geloven wat een verschil dat maakt qua bezoekersaantal.
0: Oh ja.
1: Ja, normaal zitten we met een... Op zaterdagmiddag is het gewoon rustig. Gewoon in dat hotel is er gewoon niks te doen. Want de mensen die er zijn gaan dan natuurlijk aan het wandelen en zo.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Maar dat Enjoy is natuurlijk all inclusive. Dus je kan onbeperkt eten en drinken en dat soort dingen.
0: Dus het is gewoon drukker.
1: Die hele grote zaal zat gewoon helemaal vol.
0: Ramvol.
1: Ja.
0: Zo.
1: Met 70 plus. Met mijn categorie dan.
0: Ja, ja, ja. Jeetje. Oh.
1: Ja, het hele parkeerterrein. Ik denk, wat is hier nou aan de hand? Is er een festival? Is er een congres of zo? Nee.
0: Iemand een hotel op een ander concept.
1: Het
0: boom,
1: werkt.
0: En gaan.
1: Ja, dat werkt. Ja.
0: Ja.
1: Gelukkig maar hoor. Dat ja. Hadden die doen. Maar,
0: ja. Nee, dat, ook dat is heel fijn.
1: En er ligt een boekwerkje bij de uitgang. Waar alle Enjoy hotels van Nederland en Europa. Er tegenwoordig alfabetisch in beschreven staan.
0: Nou ja.
1: Ja, er is bijna geen gewoon hotel meer. Als je dat even zo doorbladert. Dus overal, alle bestaande hotels gaan over op dit concept.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus. Ja, ja, ja.
1: Maar goed.
0: Ja, wij niet.
1: Ik zat
0: wij
1: lekker...
0: blijven onszelf gewoon. Want het komt ook gewoon. Wij hebben gewoon unieke pareltjes in onze show zitten. Daar ben jij er één van. En Cor is er straks ook één.
1: Ik bloos, maar dat is nog ja. Van de sauna.
0: Nee, maar dat is gewoon heel logisch en ontzettend fijn.
1: Nou.
0: Heb je weer inspiratie op kunnen doen,
1: nou,
0: mijn grote vriend?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik moet de luisteraars ook even waarschuwen. Dat Ik ben nummer 162.
0: Ja, en?
1: Jaargang 5.
0: Ja.
1: Maar ik betrap mezelf erop dat het wat meer moeite kost om...
0: Ga je nou weer over slijtage hebben?
1: Serieus? Het woord rijders. Ik zeg tegen mevrouw gisteren van... Nou, heb ik een verdomme het laatste stukje. Krijg ik niet op papier.
0: Oh. Ben je er te laat aan begonnen? Is dat hem?
1: Nee, want ik ben altijd de zondag van tevoren. En dan gebeurt er weer wat, dus dan blijft het weer liggen. En ik had nog geen end.
0: Nee.
1: En, maar het grappige is wel, in Volendam gebeurt altijd wel iets.
0: Altijd. Dus dat moet inspiratie zijn. Of gaan we het weer over geld hebben, zoals altijd met jou.
1: Nee.
0: Weet je
1: wel,
0: de vergoeding gewoon. Die nul is en ook nul blijft. Ja, je moet het even verwerken. Nou, maar terwijl verwerkt, doen we dit even.
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 162, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over Timmy. Over Timmy? Ja, over Timmy. U weet wel, die bultrug walvis. Die enthousiaste vrijwilligers met veel spul en moeite hebben geprobeerd te redden. Zonder resultaat, overigens. Want het arme beest werd afgelopen week ergens in de oceaan levendloos op zijn rug aangetroffen. Daarom heet hij waarschijnlijk ook zo, bultrug. Al dat werk voor niets. Nou ja, voor niets. De actie kostte ongeveer 1,5 miljoen euro... en werd opgebracht door 2 welvarende Duitsers... die toevallig ook nog eens van walvissen houden. Had ik het vorige week nog over een poepdoos van 21 miljoen euro in de Artemis... u weet wel, dat ruimteschip waar je even lekker kon kakken... voor 130.000 euro per keer... dan is 1,5 miljoen euro voor een visje van 15 meter lang natuurlijk ook niet mis... Mijn vrouw vindt het allemaal maar onzin. Vissen spoelen wel eens aan en gaan dan dood. Zo werkt moeder natuur nou eenmaal, zegt ze. Tim boft er gewoon niet. Onze eigen bof trouwens ook niet. Onze eigen bof? Ja, u weet wel, de BOV. Die andere enthousiaste groep vrijwilligers die je kunt bellen... als je bijvoorbeeld een ongewenst individu in je steegje ziet drijven. Lopen. Zij beschermen ons tegen verdachte personen waarvan men vermoedt dat ze iets crimineels van plan zijn in onze buurt. En met de Very Shores op elke voordeur en de mobieltjes altijd paraat om iets te filmen, komt het tegenwoordig nogal eens voor dat men denkt dat ons dorp vergeven is van talrijke verwarde personen. En dus bel je de bof. Maar na een klopjacht in het donker door de steegjes bleek het deze keer gewoon een onschuldige burger te zijn die vleermuizen aan het tellen was. Want het was de dag van de vleermuizen. Niet de dag van de bof. Bezorgd over vleermuizen. We zijn bezorgd, lieve luisteraars, dat mogen duidelijk zijn. Bezorgd over de walvis, bezorgd over de vleermuis... Maar waar ik nog het meest bezorgd over ben, is over de Swatch. De Swatch. Jawel, de Swatch. U weet wel, dat horloge. Er stonden goddomme meer mensen in de rij voor het kopen van een horloge van een paar duizend euro dan voor een kaartje van Harry Styles. Terwijl je op je mobieltje elke minuut van de dag kunt zien hoe laat of het is. Laat ik het dan toch maar liever over onze eigen Jessica hebben. September 2025 schreef ik al eens in euforische bewoordingen over haar gouden medaille in de WK in Tokio. Ik pleitte toen voor een straatnaam. En nu levert ze weer zo'n buitengewone prestatie bij de Diamond League in Shanghai. Haar kogeltje ging deze keer over de 21 meter. En dus pleit ik opnieuw voor een straatnaam. Onze zonnebloem verdient die naam. We hebben een Jan Platstraat, een Dick Tolstraat, een Vincent Karagatstraat. Waarom dan geen Jessica Schilderstraat? In plaats van een Van Baarstraat, in plaats van een Zonnebloemstraat, gewoon de Jessica Schilderstraat. Voor onze Jessica, een stoot van een vrouw. Je zal er maar wonen op nummer 21.

0: Mooie Blanco en dat hele mooie Sophia. Daarvoor de Elman Brothers Band met Jessica, naar aanleiding van de column van Albert. En de volgende staat alweer weer klaar. Dat is onze Cor.
1: Ja, goedemiddag.
0: De gemeente is natuurlijk weer heel benieuwd welke koers ze gaan krijgen.
1: Ik ga het nu echt even een beetje...
0: Ga je het op de rechtse bocht gooien deze keer?
1: Ik heb me voorbereid op iets wat me van de week opviel... en wat ik boeiend genoeg vond om daar vandaag iets aan toe te voegen.
0: Oké. En mensen kunnen het handelen ook met dit warme weer?
1: Anders moeten ze het even laten verwerken. Dan gaan ze over een half uurtje naar buiten.
0: Oh, dan is het goed. Dat is helemaal goed allemaal. Ik zou bijna willen zeggen, ik hoor alle ruimte voor jou.
1: In de Volkskrant stond van de week een ingezonden brief. En die ging tegen een columnist. En die briefschrijver die nam, ik meen, 3 stukjes uit die tekst met nogal moeilijke woorden bij de kop. En schreef, als je nou wil dat jouw mening, en ik hoef niet met jouw mening eens te zijn, maar als je nou wil dat je mening overkomt, gebruik dan woorden die eigenlijk iedereen kan begrijpen. Het is niet goed om een column te schrijven die maar voor een heel klein groepje begrijpbaar is. En voor de rest eigenlijk, dan slaan ze hem over. En je hoeft niet alle columns te lezen. En sommige columns die zijn wel super eenvoudig. Maar soms zijn ze ook best wel grappig. En zo las ik van de week de column van Kevin Mooyer in de Nivo. Nou lees ik in de Nivo echt niet elke week alle columns. Maar op een gegeven moment stond als kop boven de richting kwijt. En toen dacht ik, waar gaat deze column nou naartoe? En dat was buitengewoon bijzonder. Kevin die legt daar met nogal veel woorden, maar heel eenvoudige taal, legt hij uit dat best veel auto's knopjes bezitten die door sommige bestuurders best wel gebruikt worden en ook van nut zijn. En sommige bestuurders moeten later ontdekken als de auto misschien al weg is. Oh ja, dat zat er ook nog in. En op een gegeven moment komt hij uit bij dat ook Volendammers auto's hebben. En waarschijnlijk ook knopjes. En dat sommige knopjes door sommige Volendammers, en misschien wel heel veel Volendammers, helemaal niet gebruikt worden. En het ging er met name over het richting aangeven. En ik zie dat natuurlijk ook dagelijks voor me, want ik ben ook altijd in Volendam of aan het wandelen, of aan het fietsen, of aan het autorijden. En dan denk ik inderdaad, met name bij rotondes, het zou wel makkelijk wezen als je gewoon even je knippertje laat knipperen. Want dan weet ik of ik de rotonde op kan rijden of dat ik gewoon even moet wachten op je. Maar Kevin, ik ben het maar een beetje met je eens. Want hij vindt dat de Volendammers daarmee het verkeer goed doen. Als ze dat wel gaan doen, wel richting gaan geven. Maar ik heb altijd een standpunt genomen, en ik heb nu ruim 50 jaar mijn rijbewijs. Als je in Volendam kan rijden, dan kan je in heel Europa rijden. Dat maakt niet uit. Jawel, want als je van de boot afkomt of van de trein afkomt, als je naar Engeland gaat, dan word je eerst een stuk over zo'n terrein gestuurd. En dan in een sliert. En op een gegeven moment heb je niet in de gaten dat je eigenlijk de weg al opgaat. En dan rij je zonder bij na te denken, rijd je automatisch links. En dan zie je heel snel aan het verkeer dat zichzelf wel stuurt. Dus eigenlijk gaat dat vrij makkelijk. Ik heb het zelf een paar keer gedaan. En ik vond het eigenlijk wel prettig dat het ook op die manier kan. Maar in Volendam ging het dus volgens Kevin over dat als de mensen geen richting aangeven, dat niet goed is voor verkeer. Maar ik denk dat juist omdat je weet dat de gemiddelde Volendammer, dan moet je gewoon even afwachten. En dan weet je of je aan de beurt bent en of het veilig is. En als je ook gewoon puur kijkt, wij zijn een druk dorp. En als je dan wil weten wat druk is, moet je gewoon eens bijvoorbeeld op een willekeurige zondag eens door huizen heen rijden. Ik noem maar wat. Of een ander bijbelbeltplekje. Dan kom je werkelijk niemand tegen. Zo'n hele zondag. En dan moet je eens op een gewone zondag door Volendam heen rijden. Dan moet je overal je ogen gebruiken. Nou, en dat vind ik een groot goed. En ik wil ook eigenlijk dat ze bij die autofabrieken het richtingdingetje bij de Volendammer auto's eruit halen. Want dat heb je eigenlijk niet nodig. En als je gewoon... Toen ik afreed, dat was bij Moody. Oude Volendammers zullen de naam van de man nog wel herkennen. Want Moody was een van de meest voorkomende examinatoren. En ik haalde in één keer mijn rijbewijs. En voordat ik uitstapte, zei hij... Meneer Tol, voordat hij nou uitstapt, nog even één goede raad. Voorrang moet je krijgen. Je hebt geen recht op voorrang. Je kan het wel krijgen. En dat krijg je als je die ander even in de ogen kijkt. Nou, en dat vind ik nou typisch iets wat bij Volendam hoort. Als er twee mensen met een kinderwagen op de hoek van de straat, niet op de stoep hoor, maar gewoon op de hoek van de straat met elkaar een babbeltje maken, dan weet je, kan ik er langs, kan ik er niet langs. En met een beetje oogcontact weet je het gauw genoeg. En die mensen staan niks in de weg, je rijdt er gewoon omheen. Heel simpel. En dat geldt eigenlijk voor alles. En de Volendammer vindt dat makkelijk. Als gewoon die regels, die zijn er. En daar kun je ook op beroepen als er wat gebeurt. Maar als je gewoon samen maakt dat het verkeer handzaam is, dan ben je als Volendammer chauffeur rijp voor rijden door heel Europa. Want dan weet je, zo gaat het verkeer als ik zelf oplet. En als je ervan uitgaat dat jouw richtingaanwijzertje het wel voor elkaar heeft en dat je aan je gang kan gaan, zit je mis. En waarom? Wanneer zit je dan mis? Nou, sowieso, ik stond net bij het Zebrapad in de Saturnusstraat. En er komen twee auto's aan. En die een, de voorste, die ging rechtdoor, dat zag ik. En die auto erachter had ze recht het knipperlicht aan. Dus ik denk, ik kan oversteken. En die reed ook rechtdoor. Dus als dat knopje er niet in zat, was het dat nooit gebeurd. Dus dat is gewoon beter. Begrijp je wat ik bedoel? En zo komen wij samen, want in Volendam gebeuren relatief heel weinig ongelukken. En zeker weinig ongelukken met dodelijke afloop. Want wij weten van elkaar, maar alleen er is één categorie, daar is dit niet aan besteed. Maar dat weten we inmiddels ook. Die vrouwen van, zeg maar grof gezegd, tussen de 30 en 40. Een opgroeiend gezin, een drukke baan, vaak 3 of 4 dagen werken, nooit geen tijd. Hebben een auto, want dan kun je even sneller naar Albert Heijn, even sneller naar Vomar, maakt niet uit. En dan ben je zo weer thuis en dan kun je ook nog op de koffie die ochtend.

0: Deze kon er mee door.
1: Ja, ik ben fan van R.E.M., ja.
0: Dus een streepje, een keurig plusje achter mijn naam even voor deze plaat. Ja. Dus, mooi. R.E.M., Man on the Moon. Een hele rat race is gaande om mensen op de moon te krijgen.
1: Ja.
0: Yeah. Laatst hadden we weer een update van de foto uit 1967 of zo. Waarbij de blauwe aarde vanaf de maan, zeg maar. En nu hadden we er dus eentje. Omdat van de NASA zijn ze weer achter de achterkant van de maan. Ja. Dat komen natuurlijk niet zo vaak. Ja. En weer een foto van een update van de aarde.
1: En dat kost 2 miljard.
0: Ja, nou heen. We hebben het zat.
1: Oh, vorige week had ik daar dus een column over. Want ik had het even nageplozen. Er moet ook gepoept worden in die raket.
0: Ja.
1: En dat kost 23 miljoen euro, zo'n wc-potje. Dat weet jij niet, hoe? Vind je dat niet een duur hoopje shit?
0: Ja, moet je luisteren. Ik zeg, het kost gewoon klauwen met geld. Alles kost klauwen met geld.
1: Ja, maar wat levert dit nou op?
0: Dit gesprek, in ieder geval.
1: En een kolom.
0: Dat levert het sowieso op. Dan is het alweer...
1: Ik had uitgerekend dat het 130.000 euro per poepbeurt was daar. Even die 10 dagen daar in de ruimte.
0: Ik doe het goedkoper, dat weet ik ook wel.
1: Ik ook.
0: Maar ik win er geen prijzen mee, dat weet ik wel.
1: Ik heb in mijn appartement helemaal verbouwd. We begonnen met een nieuwe wc. Nou, dat kost 150 euro zo'n...
0: Daar gaat hij alweer.
1: Het valletje.
0: Daar gaat hij alweer.
1: En daar doen we het mee.
0: Nou. Ja. Prachtig weer buiten. We staan strak van de zenuwen natuurlijk.
1: Ja,
0: vanwege de wedstrijd. Het moet allemaal gebeuren.
1: Hiernaast is het al aan de gang.
0: Ja, we hoorden net. Nick Butter is al vol aan de bak. Het hele stadion stuitert op en neer van de gezelligheid.
1: Als ik omkijk, zie ik hier in onze kantine zitten de mensen van de EHBO al standby.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: ja. Ook dat. We kunnen, zeg maar. Ik had...
1: Je had een leuk plaatje klaarstaan voor een hele lieve mevrouw.
0: Daar had iemand mooi gesouffleerd. Want ik vertelde dat, dat mijn vrouw gisteren geopereerd is. Succesvol geopereerd is aan een hernia. Ja. Dan liep ze alle maand of vijf liep ze daarmee rond. Dus ze was er bot aan toe. Afgelopen maandag zat ze nog in Germany om te kijken of ze daar eventueel geholpen kon worden. En toen werd deze afspraak naar voren geschoven. En boem! Ik zeg nou... Dat lijkt me toch handiger dat we binnen de landsgrenzen onszelf laten repareren.
1: Anders had je het in Duitsland laten doen.
0: Dan ken je mijn vrouw nog niet. Dat was zeker gebeurd.
1: Echt?
0: Jazeker.
1: En hoe heet dat dan in het Duits? Ein hernia?
0: Ein hernia. Waarschijnlijk das.
1: Das.
0: Maar goed, voor Marjon. Marjon die is weer terug. Dus ik ben nu ineens mantelzorger geworden.
1: Ik hoop dat ze luistert.
0: Ja, dat doet ze zeker.
1: Ah, okay.
0: Dat doet ze.
1: Marjon, wetenschap namens ons.
0: Heel goed. John Denver.

0: again. Marion, als je luistert, Vincent is erg blij dat je weer back home bent.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, en in alle eerlijkheid, ik merk zelf dat ik een beetje van slag ben.
0: Ja, ik merk het ook.
1: Ja, hè? Ja, merk jij het ook?
0: De luisteraars waarschijnlijk ook.
1: Ja, ik,
0: wat is er met hem?
1: Nou, dat speelt denk ik ook, want ik merk gewoon, de camera liep ik mee achter. Ik laat dingen staan en zo. Ik zit met mijn kop er niet 100% bij.
0: Nee, dat heeft dus een reden blijkbaar.
1: Dat heeft een reden. Ja, dat is wel grappig.
0: Niet door het links rijden. Het komt gewoon door een hernia.
1: Nee, eerlijk gezegd, de laatste keer dat ik
0: dat je een hernia had.
1: Nee, in Engeland een tijd met de motor links had gereden. Toen startte ik hier in Nederland en ik ging echt gewoon meteen links rijden met de auto.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook wel. Ja,
1: het zat gewoon zo in het systeem.
0: Ja.
1: En ik dacht, hey,
0: levensgevaarlijk.
1: Die rotonde neem ik gek eigenlijk.
0: En dan dachten die toeterende automobilisten om je heen ook.
1: Ja, moeten wij een voorspelling doen voor de wedstrijd van straks?
0: Hoe lang hebben we nog?
1: Hoe zit jij erin?
0: Bijna 3 uur.
1: Zit jij erin?
0: Nog 2,5 uur. Ja. Nou, ik heb even contact gehad met... Want ik snapte die... ze hebben 2-1 gewonnen.
1: Ja.
0: In Tilburg. Nu zijn ze terug. En bij ons op de galerij was er een discussie.
1: Ja.
0: Wat nou als het 1-1 is? En dan heb die zijn punten tellen dubbel. Dus ik heb het even aan mijn schoonzoon gevraagd.
1: De deskundige.
0: De deskundige, Henk de Boer. Even over de met een WhatsApp.
1: Oh, zegt, Appie.
0: Je moet ervan uitgaan dat Volendam begint met 1-0 voor.
1: Oké. Okay.
0: En dus dan maakt... Ja, dan, als het dan een gelijkspel wordt, zijn ze even door. Snap ik het dan of niet?
1: Ja.
0: Dus die 2-1 daar,
1: ja,
0: die ze gewonnen hebben, betekent dat ze hier beginnen met een 1-0 voorsprong. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ja.
0: Klopt dat? Of ben jij ook geen analist?
1: Je had een deskundige aan de telefoon op de app. En,
0: die gaf dit letterlijk als antwoord.
1: Ja.
0: Ik denk, oké, dan kan ik dat op de galerij straks even vertellen.
1: Heel mooi.
0: Aan de buurt.
1: En dan weet ik niet of de rest van Volendam nu volledig in verwarring is. Maar, maar we gaan het gewoon zien.
0: Want als Willem II dan even goed wint met 2-0.
1: Ja.
0: Ja, dan staat het eigenlijk 2-1 voor Willem II.
1: Ja. Ik denk dat je de...
0: Zoiets. Als het 1-1 is, dan is het 2-1 voor Volendam.
1: Als ik het zou organiseren en ik organiseer het niet, dan zou ik zeggen, ik tel die 2 uitslagen bij elkaar op. En degene die dan de meeste doelpunten heeft, dan zijn we er.
0: En de corners erbij, hè?
1: En ja, zeker.
0: Ja,
1: die moeten niet vergeten worden. We gaan naar muziek draaien. Anders dan wordt het een praatprogramma. We hebben nog 7 minuten te gaan. We komen nog 1 keer komen we terug.
0: Nou,
1: ja, we zullen onszelf even mentaal op voorbereiden. Dat doen we met de 3 A's. En alles kan werkelijk anders.
0: Wie?
1: Ja.

0: Heb je dat gevoel ook wel eens dat alles anders kan?
1: Ja. Ja? Bijna dagelijks.
0: Ja?
1: Ja.
0: En?
1: Nou ja, daar werken we aan.
0: Ja, daar werken we, gewoon, gewoon aan, hè? Ja.
1: Het is zoals het is, zeggen ze.
0: Zeker. Buiten is het ongelooflijk lekker aangenaam. Eigenlijk wil ik zeggen, het is blafheet. Het is gewoon lekker.
1: Is het trouwens ook aangenaam.
0: Ja, hè? Aircootje doet het uitstekend, zullen we maar zeggen.
1: Dus je goed toe.
0: Ik had nog een plaatje. Vroeger heb je iets uit Wales meegenomen. Had je nou Jaap Kwakman naast me gehad? Die had bof, meteen wat neergelegd. Boom, meteen. Ja. Boom, Vince, doe dat.
1: Jij niet.
0: Nee, ik zei net al, dat is echt mijn narrow escape. Ik ben gewoon ik ben een beetje niet voorbereid vandaag.
1: Nee.
0: En dat uitzicht op alle vlakken. Ik zal iedereen voor zijn.
1: Vlak hier ook.
0: Maar ik ben wel het eiland opgegaan met de laatste plaat.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb een Schotse dame.
1: Nou.
0: Die heeft 2 hits gehad in Nederland, in de wereld. En daar heeft ze stevig haar centjes mee verdiend. En terecht, het waren echt prachtige platen allemaal.
1: De cd toen daarom ook gekocht.
0: Ja, hè?
1: Amy McDonald hebben
0: we Amy ook. McDonald. Ja. Zet het er voorzichtig aan op de achtergrond. Grote vrienden, het was weer een waar genoeg.
1: Nou, ik ben blij dat je er weer bent.
0: Volgende week zijn we er weer.
1: Ja.
0: Zelfde opstelling.
1: Ja. Ja. Ik hoop dat ik wat uit mijn laptop kan krijgen. Want zo begonnen we de uitzending. Het wordt een beetje het wordt moeilijker. De uitdaging wordt steeds groter.
0: Oh, je kan het.
1: Maar ik heb een groot hoofd. Dus maat 64.
0: Zo direct naar de klok van 3 uur. Klaas. En daarna sport. Still

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk, en winkelcentrum Havenhof.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag. Met Klaas Bontfoots.
1: Ja, en dat zo'n beetje 50 weken in een jaar. Van 3 tot 5. Dan is het tijd voor de Rijnde Top 40. Welkom beste luisteraars. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden. Maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn in 1970 begonnen met een lekker nummer. You're Such a Good Looking Woman. Het is een nummer van de eerste zanger Joe Dolan. En het werd geschreven door Albert Hammond en Mike Hazelwood. Het werd een internationale hit voor Dolan. Dan gaan we verder met een, ook een lekker nummer hoor. Van Fischer Z, The Worker.

Skyfall is een single van de Engelse zangeres Adele uit 2012. Het nummer is de titelsong van de 23e James Bond film Skyfall. Het lied werd op 5 oktober 2012 om 7 uur Britse tijd uitgebracht. Op die dag was het 50 jaar geleden dat de eerste James Bond film Dr. No werd uitgebracht. En de tijd gaf de codenaam 007, oftewel 007 aan, van James Bond. Edward deelde later mee dat het nummer binnen 10 minuten was opgenomen, maar trok die bewering een week later weer terug. Ja, waarom? Dan gaan we naar een top 3 uit een top 40 van week 8, 1965. En dan beginnen we met Roy Orbison met Good Night. My lovely.

You've lost that love and feeling, The Righteous Brothers. Het nummer is door talloze artiesten succesvol gecoverd. In 1965 bereikte de opname van Cilla Black de tweede plaats in de Britse singlelijst. Dionne Warwick bracht het tot de 16e plaats in de Billboard Hot 100. Ook Roberta Flack en Donny Hathaway, moet ik zeggen, die haalden ook de Billboard Rhythm and Blues singlelijst. Long John Baldry die bereikte de tweede plaats in Australië. En ook Hell and Oates hadden er een hit mee. Ja, een vrij succesvol nummer, kan je wel zeggen. Ik ken ze trouwens lang niet allemaal, hoor, die covers. Dan gaan we verder met Lucille Starr, met Colinda. En ook Hall and Oates hadden er een hit mee. Op nummer 1, daar staat Lucille Starr met Colinda. Het nummer dateert uit 1929, maar het werd pas een internationaal bekend nummer door Lucille Starr. En dat was in 1965. Daar komt ze.

Elton John met The Circle of Life. De kringloop van het leven. Het is een liedje uit de Disney-film De Leeuwenkoning, die in 1994 werd uitgebracht. In het begin van de eerste film is het lied te horen. Ja, want er is inmiddels een deel 2 uitgekomen. Tijdens het lied is ook te zien hoe de leeuwenbaby Simba werd gepresenteerd aan de dieren van het koninkrijk. Het lied is gecomponeerd door Elton John met de tekst van Tim Rice. Dan gaan we naar het Frans-Duitsje van vandaag. De Franse bijdrage is van de Belgische zanger Adamo. Le fil de bord de mer.

er meer opgetreden werd, gaf Bert zijn werk op om zich volledig op de showbiz te storten. In 1972 namen ze mee aan de Duitse preselectie voor het Eurovisie Songfestival. Maar ze konden niet winnen. Een jaar later deden ze opnieuw mee met Wohin soll ich gehen. Weer wonnen ze niet. Maar datzelfde jaar hadden ze wel hun grootste hit te pakken. Met Immer wieder Sonntags. Dan gaan we verder met de artiest van de week. En dat is deze week David Bowie. En dan beginnen we met volgens mij zijn allereerste hit. Love You Till Tuesday.

en de mega-hit Let's Dance. Dit nummer dat komt van het gelijknamige album uitgebracht in 1982. Let's Dance werd een enorm commercieel succes. Bereikte de nummer 1 positie in talloze landen en maakte van Bowie een grote superster. Het is nog steeds Bowie's best verkochte album. De 4 singles van het album, waaronder de titelsong, waren allemaal commercieel succesvol. Het album ontving gemengde recensies van critici, wiens mening over de artistieke inhoud uiteenliep. Let's Dance en China Girl werden ondersteund door videoclips die veelvuldig op MTV werden uitgezonden. De volgende is van Dido.

Het is wel een beetje negatief hoor, van Supertramp. Voorlopig gaat het met dit mooie weer niet regenen. En zo gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En dat is dan de Eendagsvlieg. En die is van Robbie Robertson. Robbie Robertson heeft gespeeld in de band. Aanvankelijk de begeleidingsband van Bob Dylan. Maar later ging de band ook optreden als zelfstandige groep. De band stond tussen 1968 en 1971 met 3 hits in de top 40. Daarvan zijn The Wait and Time to Kill het bekendst. In 1976 nam de band afscheid met het legendarische concert The Last Waltz. Na zijn carrière in de band schreef hij muziek voor films. In 1987 had hij een geslaagde comeback als soloartiest. Van zijn titelloze solo debuutalbum werd Somewhere Down the Crazy River in 1988 een grote hit in Nederland en in België. Hier komt-ie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is veel vertraging aan de westkant van Amsterdam. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ruim 3 kwartier oponthoud. En op de A10 West richting de Koentunnel tussen de aansluiting met de A5 en knooppunt Koenplein ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
11: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
14: En toen deed hij verder niks meer. Nou, dat is leuk. Even kijken of ik het op een andere manier krijg. Ja.
0: Dit is Lofsport Eredivisie.
14: Heel goedemiddag, van harte welkom. Ja, Lofsport Eredivisie. We zijn er toch nog, ondanks alle verwachtingen. Of misschien juist wel met alle verwachtingen mee. Het is maar net hoe je vorige week de wedstrijd in bent gegaan. Afgelopen zondag was namelijk de allerlaatste competitiewedstrijd voor FC Volendam. Telstar was de tegenstander. Nou, de vroege voorsprong was er voor de Volendammers. Het zou zomaar goed kunnen aflopen. Maar hey, uiteindelijk waren de mannen uit Velsen die Volendam toch naar de play-offs toeschopten. Afgelopen woensdag was de eerste van het tweeluik in Tilburg, om precies te zijn, tegen Willem II. De wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. En dat is een goede voorbode voor vandaag. Volendam kan vandaag aan een gelijkspelletje genoeg hebben. Maar laten we hopen dat ze gewoon lekker winnen vandaag. En dat Volendam dus weer in de Eredivisie blijft. Ja, blijft. Want dat is tenslotte waar het om te doen is. De wedstrijd begint om 16:30 hier in het Krasstadion. En op de tribune zit Leendert Klein. Leendert, een heel goede middag.
15: Goedemiddag Robert, goedemiddag luisteraars. Ik hoop dat u mij een beetje kunt verstaan, want de disco is los. Het feest is begonnen hier in het Krasstadion. Het sfeer maken, om het zo maar te zeggen, voor de wedstrijd. Zoals je al net aangaf, Robert, die zometeen over 24,5 minuut gaat beginnen hier in het Krasstadion tussen FC Volendam en Willem II. Heel veel te doen geweest om deze wedstrijd. Uiteindelijk de supporters er gewoon gezellig bij. Ze zijn er nog niet, maar ze komen eraan van Willem II. En ja, om 16:30 in verband met allerlei veiligheidsmaatregelen. Begrijpelijk wordt deze wedstrijd dan vervroegd. Mede ook gezien wat er zich hier allemaal de afgelopen week heeft afgespeeld. Zijn we al lang blij dat die wedstrijd überhaupt door kan gaan. Een wedstrijd waar het inderdaad om draait. Wordt FC Volendam de winnaar over twee wedstrijden? Of zijn de Tilburgse mensen dusdanig geslepen dat het nog een heel lastig potje wordt hier thuis in het Krasstadion van de Volendammers? We weten het. Zo rond 6:15, 6:30 vanavond in een wedstrijd die gaat om letterlijk de ontknoping. Dus FC Volendam en Willem II.
14: Ja, zo is het maar net. Ondertussen wordt er ook nog op allerlei andere velden gevoetbald. We houden die wedstrijden ook in de gaten. Wat bijvoorbeeld wel een hele leuke is, is dat onze collega's van Purmerend op dit moment live bij Purmerstein tegen Zwift zijn. En normaal gesproken zou je zeggen, ja, Purmerend is niet ons gebied, om het maar eventjes zo te benoemen. Maar Volendammer trainer Barry Smit kan zomaar kampioen worden met Purmerstein. Dus we kijken toch af en toe nog even naar die wedstrijd. Belangrijker voor ons is in de tweede divisie RKAV Volendam. Dat speelt vandaag tegen de Rijnsburgse Boys. Ze staan op dit moment al 3-0 achter na 34 minuten spelen. Dat is dan weer minder mooi. En het handbal, dat speelt vandaag ook nog. Volgens mij is het zelfs een finale die al gespeeld gaat worden. Nou, hoe dat precies zit, leg ik je zo meteen allemaal uit hier in dit programma Lofsport Eredivisie Zomerse Editie. En we gaan natuurlijk vooral gewoon lekker voorbeschouwen op die wedstrijd die dus zometeen om 16:30 afgetrapt wordt. FC Volendam tegen Willem II. De spannendste wedstrijd, voor wat mij betreft, voor vandaag. Prins muziek van Incognito, Always There. Ja! Yeah.

0: met een graadje van 28 op de thermometer, dan mag deze zeker gedraaid worden. Always There van Incognito bij LOVA Radio. In Lofsport Eredivisie dus ingelast. En ook nu echt de laatste van het seizoen. Want het is de allerlaatste wedstrijd van FC Volendam. Die dus zoals gezegd draait om handhaving in de Eredivisie. Nou, 2-1, dat is dus de uitslag geweest van de eerste wedstrijd van afgelopen woensdag. Ja, op zich gaat het erom wie gewoon de meeste doelpunten heeft gescoord aan het eind van de tweede 90 minuten. Die is gewoon degene die heeft gewonnen. De uitgangspositie voor Volendam is dus fijn. En op deze manier ja, wil je eigenlijk ook gewoon lekker thuis aan zo'n wedstrijd beginnen. Supporters zijn dus onderweg voor wat betreft de uitsupporters. Ze mochten er vandaag dus toch bij zijn. Thuissupporters zijn er in dit geval ook gewoon bij. En nou ja, goed. Laten we hopen dat ze een beetje leuk achter hun club gaan staan. Ik moet je zeggen, en dat zeg ik gewoon even als buurtbewoner en verder los van alle andere zaken, dat ik heb afgelopen donderdag was dat, bij de wedstrijd van Ajax, hoorde ik een bak herrie uit het stadion komen. Er werd gezongen, er werd gejuicht, er was een sfeer. Nou, echt, de beleving was nog hoger dan je normaal gesproken hier met FC Volendam hoort. Dus laten we hopen dat iedereen gewoon netjes achter zijn clubje gaat staan en geen rottigheid uithaalt. Gewoon lekker gaat staan zingen, gaat staan juichen en als het klaar is, lekker naar huis gaat, naar moeders, naar de piepers. Zo simpel is het. Nou, hebben we de toespraak weer gehad. Preek van Veerman, die tegenover de kerk woont. Weer binnen. En dan kunnen we nu lekker focussen op het sportieve gedeelte. Ja, Leendert. Het sportieve gedeelte dus. We hebben een overwinning eigenlijk nodig. Gelijk spelletje is genoeg. Maar een overwinning zou wel lekker zijn vandaag. Hè? Gewoon om er mee uit te gaan.
1: Ja, dat zou het zeker zijn, Robert. Maar ik ga er ook wel vanuit dat gaat gebeuren hier vandaag in het Krasstadion. Daar moeten we ook met elkaar vanuit gaan. Dat Volendam hier met een overwinning naar huis gaat. Sterker nog, gewoon thuis blijft. Laten we het zo zeggen.
0: Ja.
1: Ik werd even afgeleid toen jij met je intro bezig was hier naartoe. Want er gebeurt hier om ons heen werkelijk van alles. En ik zit me echt te verbazen over het feit dat die Willem II supporters er nog niet zijn. Dat zal het toch niet dat die nou nog dat ze dan ook nog te laat komen. Dan heb je de ellende wel aan je kan hangen. Hoewel ik nu wel wat mensen
0: die komen macht
1: uit de tribune. Ja, die komen macht. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Nou, het zal je gebeuren, zeg, dat je hier met je beurs staat. Best wel afgelopen, klaar. Nou, in ieder geval, ja, nee, de sfeer wordt erin. De spelers zijn er. Het is een ideale voetbalmiddag. Het is wel een beetje warm, hoor. Het is wel een graadje van 6, 7, 28 hier in het Krasstadion ook. Het zonnetje staat, godzijdank, niet op die perstribune. Maar nog boven ons, zeg maar. Maar is wel nu even achter wat wolken weg. Maar vol op het veld. Dat betekent dat er best wel wat drinkpauzes waarschijnlijk ingelast zullen gaan worden in de wedstrijd van vanmiddag. Want het is echt heel erg warm. Maar goed, hey. In mei leggen alle vogels een ei. En wordt Volendam gewoon eredivisionist voor het volgende seizoen. Laten we daar maar op houden. Straks de opstelling erop. En ik kan alvast verklappen ten opzichte van de vorige wedstrijd. Niet zo heel veel veranderd, hoor. Dus misschien zelfs wel hetzelfde elftal.
0: Nou, ik ben benieuwd wat we dus zo meteen gaan krijgen vanuit het Krasstadion in Volendam. Ik werp ondertussen nog een blik op de andere wedstrijden die nu gespeeld worden. Rijnsburgse Boys tegen RKAV Volendam 3-0. Nog 4 minuten officiële speeltijd daar te gaan. En bij Purmerstein Zwift moet ik zeggen, daar is op dit moment nog niet gescoord. Dus Barry Smit die moet nog eventjes doorzetten. Wil hij het kampioenschap kunnen vieren. Nou, straks om 5 uur. Dan begint ook een andere wedstrijd in de Eredivisie dan die van het handbal. Het is namelijk een tweeluik. Om de strijd om het Nederlands kampioenschap. Of de finale eigenlijk daarvoor. Want vandaag wordt de halve finale gespeeld in de Super Handball League. Zoals hij officieel in het beste Engels heet. Vandaag start dus die strijd in een best of two in de eigen Opperdam. En ja, het wordt gewoon, als het goed is, allemaal lekker druk. En vol met oranje shirtjes en noem maar op. En uiteindelijk is dan zondag weer de return in Panningen. Morgen dus. Dus laten we hopen dat dat allemaal lekker gaat. Tenminste, hier staat zondag, maar er staat ook 25 mei. En 25, dat is dan weer maandag. Dus over 2 dagen wordt er in ieder geval gestreden voor die halve finale. Ik ga het even navragen nog, maar als het goed is moet dat gewoon morgen zijn. Dus die tweede halve finale. En dan weten we dus ook morgen of Volendam alsnog kan afsluiten dit seizoen met een prijs. Het zou zomaar heel erg mooi zijn. Nou, 4:15 hier in Volendam. We gaan zo meteen dus weer schakelen naar het Krasstadion, naar Leendert, voor de opstellingen van de wedstrijd FC Volendam tegen Willem II. Maar eerst muziek, Big Mountain.

0: Ja, dit zijn van die liedjes. Als er nou 5 zonnestralen aan de hemel zijn, dan moet je deze eigenlijk gewoon al draaien. Zo simpel werkt het. Big Mountain en Baby, I Love Your Way. 3-0 bij Rijnsburgse Boys RKAV Volendam. Het is daar inmiddels rust. En nog 0-0 voor Barry Smit en zijn mannen dus van Purmerstein. Ja, het is de grote dag vandaag voor FC Volendam. Zo'n grote dag dat het bijna elke vishandel in Volendam, of met Volendam in de naam, inmiddels in het busje naar huis zit. Dus mocht je op dit moment onderweg zijn, nou, fijn dat je luistert. Welkom bij de LOVJ Lofspoor Eredivisie dus. En mocht je nog een tijdje onderweg zijn, wij houden je natuurlijk heel erg op de hoogte van de wedstrijd die dus zometeen gespeeld wordt in het Krasstadion. Om 16:30 de aftrap. En we leven er al aardig naartoe. Ja. En Leendert, jij bent volgens mij ook al nou, in hogere sfeer aan het komen daar. Hè? Met alle disco.
1: Nou, Robert, ik zit in sferen, daar ben ik nog nooit in geweest zo hoog. Maar in ieder geval, ja, het zijn echt mijn hoogste sferen ooit, zeg maar. Het is, gewoon supergezellig. Het begint langzaamaan vol te lopen. Het is een soort midzomeravondachtig, ja, toch wel zomervoetbalachtige wedstrijd. Het is een sfeertje wat er hangt. Het is leuk, het is gezellig. Het is gemoedelijk. Vooralsnog, iedereen zit lekker toch op zijn plek hier. Het stadion begint langzaamaan vol te lopen. Want inderdaad, wat je zegt, door het vervroegen van die wedstrijd vanmiddag is het natuurlijk ook voor mensen die aan het werk zijn even vervelend als ze een kaartje hadden voor 8:00 vanavond om hier aanwezig te zijn. Betekent dat als je een eigen zaak hebt dat met Volendams personeel, dat je de boel even dicht moet gooien als je kaarten hebt voor deze wedstrijd. Maar goed, het is wat het is. En ik merk ook om me heen dat heel veel ondernemers eerder de toko dichtgooien om met name ook hun personeel en zelf natuurlijk misschien zelfs wel hier aanwezig te kunnen zijn of thuis te kunnen meekijken of natuurlijk naar ons te kunnen luisteren om te voelen wat zo meteen de uitslag van die wedstrijd hier in het Krasstadion gaat worden. Het is over 9 minuten en 13 seconden zover, Robert. Wat wil je dat ik doe?
0: Nou, ik denk dat we toch langzaamaan richting de opstelling moeten gaan. Want zo meteen hebben we natuurlijk ook nog de toespraak van Rob Bootsman, de voorzitter.
1: Die, ja, we worden ook, volledig gekaapt.
0: Ja, daarom. Die we ook even mee willen pakken. Dus laten we gewoon kijken wat de 11 zijn die het gaan doen vandaag voor Volendam.
1: Nou, de vraag is altijd, is het nou een 4-4-2? Is het een 4-2-3-1? Of is het gewoon een klassieke 4-3-3? Mm-hmm. Met positiewisseling en weet ik van wat. Ik ga altijd uit van een 4-3-3. Maar hij staat op papier op een 4-2-3-1. In ieder geval staat Roy Steur op doel met nummer 16. Daarvoor vanaf de rechterkant de verdedigers met Oegwoel aan me voor Verschuren en Leliendal. Hetzelfde viertal als afgelopen woensdag. Dan Gibson, ja, en Bakuna en Descott zijn de mannen die zeg maar het middenveld vormen. Descott achter de spits. De spits is natuurlijk Henk Veerman. Aan de linkerkant staat Benjamin Pauwels, die dat schitterende openingsdoelpunt maakte van de week. Tegen wat was het? Telstar.
0: Nee,
1: was tegen de Telstar.
0: Ja, maar wel tegen Telstar. Telstar ook, na 2 minuten.
1: Na 2 minuten dat. En aan de rechterkant Bilalucic. En in de spits hebben wij Henk Veerman. We luisteren even mee naar de voorzitter.
2: Ik wil beginnen. Hartelijk welkom in Volendam. Hartelijk welkom in het Krasstadion. Een speciaal welkom aan onze gasten en supporters uit Tilburg. Het is mooi dat jullie erbij zijn. En wij willen een geweldige gastheer voor jullie zijn. Wij zijn woensdag in Tilburg ook goed ontvangen. Ik roep u allen op om er vandaag een feestje van te maken. Een prachtige finale en een eerbetoon aan Rode Buren. Laten we gezamenlijk maken, reclame maken voor het voetbal. Laten we reclame maken voor Volendam. Dank u wel.
1: Nou, dat was Rob Bootsman, voorzitter van de Raad van Toezicht van Volendam. Die het volk even toegesproken heeft. Natuurlijk ook naar aanleiding van alles wat er gebeurd is. Afgelopen zondagavond hier in het buiten het Krasstadion. In de wijk hier naast het gebouw. Waar van alles los was met betrekking tot supporters. Er echt wel hele vervelende dingen zijn gebeurd. In de buurt ook. Het gevolg kennen we allemaal. Eerst zouden we met alle zonder supporters gaan. Uiteindelijk heeft de club besloten om de supporters niet mee te te nemen als straf voor hetgeen wat gebeurd is richting Tilburg. En eigenlijk gisteren op het laatste moment heeft de burgemeester van de gemeente Edevolen uiteindelijk toch besloten dat de supporters van Willem II welkom zijn. Omdat er gewoon de veiligheid gegarandeerd kan worden. En er ook afspraken gemaakt zijn met beide supportersverenigingen. Om het in ieder geval allemaal vandaag goed te laten verlopen. En mocht dat niet zo zijn, werd ook in het persbericht duidelijk. En het loopt uit de hand, met name met als oorzaak onze Volendam aanhang. Het zijn de Hexite, het zijn de Ultra's. Dat flinke gevolgen zou hebben voor alles wat er volgend seizoen gaat plaatsvinden in de eerste seizoenshalf van het komend seizoen. Het zij in de KKD, het zij in de Eredivisie. Want linksom of rechtsom, Volendam blijft vandaag in de Eredivisie of degradeert naar de keukenkampioendivisie. Dat we met z'n allen op vrijdagavond moeten gaan zitten. Ik hoop het niet, maar hey, het is allemaal niet ondenkbaar. En ook dan, op het moment dat dat gebeurt, moet het niet zo zijn dat het dorp gesloopt wordt. Dat is een beetje de lijn. En uiteindelijk staan er hier nu 400 Willem II supporters om hun club toe te juichen. Ja, en ik denk dat dat gewoon heel erg fijn is dat die mensen hier zijn, want het hoort ook gewoon zo. Goed, we waren met de opstellingen bezig, Robert. Ja. Dat waren dus de 11 van Volendam. Het bekende verhaal. Op de bank vlak en Samson als reservekeepers. Alex Plat, Brandley Koevas, Aurelie Oelers, Aaron Meijers, Norin Boukara, Robert Muren. Voor misschien wel vandaag zijn aller... Nou, niet misschien. Vandaag, als hij in het veld komt, zijn allerlaatste wedstrijd van Volendam voetbal gaat toegevoegd worden aan de technische staf. Dave Kwakman is inzetbaar. We hebben Luca Blondo, Myron Mauersam en Robin van Kruisem op de bank zitten. En dat zijn de mannen die eventueel bij Volendam ingezet kunnen worden. Bij noodweer, om het zo maar te zeggen. Dan het elftal van John Stegeman. Ik geloof ook bijna, maar ik heb het niet helemaal in mijn hoofd zitten. Hetzelfde als afgelopen woensdag met op doel Didilion Heudel. We noemen hem gewoon vanaf nu Heudel. Dat is makkelijk. Tjuaan, Hoogma, Benu Hek en Stam in middenveld met Elalucci, Besseling van Aalst en Nick Dodeman. Die kennen we natuurlijk allemaal hier in Volendam. Hè. Jarenlang hier aan de rechterkant gevoetbald. En voorin Baartmans aan de linkerkant en rechts voorin hebben wij de heer Haan. Om precies te zijn, Devin Haan. Dat is het elftal. Over exact 4 minuten gaat hier afgetrapt worden. De sfeer is erna. Het stadion zit nog niet helemaal vol. Maar iedereen is er klaar voor die thriller. En dat gaat het denk ik toch wel worden tussen Willem II en Volendam. De spandoeken gaan zo meteen omhoog. De sfeer is er. De gezelligheid. De opmaat is groot. En nu nog even de wedstrijd. En zorgen dat we er met elkaar in blijven. En volgend jaar gewoon weer in die Eredivisie zitten.
0: Zo is het maar net. Over een paar minuten komen we dus weer terug in het Krasstadion bij Leendert. En dan gaan we die spanning natuurlijk echt helemaal meemaken. Want dan wordt er afgetrapt in het Krasstadion. We houden het dus lekker in de gaten. En dus de Big Red.

0: Simply Red, wel of je radio los voor de Eredivisie. Het was fake. Het is 4:30. We zijn ons langzaamaan klaar aan het maken voor de aftrap in het Krasstadion in Volendam. Terwijl Jack Muren nog eens een keertje de opstelling van beide teams aan het doornemen is. Of in ieder geval die van Volendam op dit moment. Zien wij dat de spelers dus allemaal op het veld staan. Zich langzaamaan op hun positie dus aan het neerzetten zijn. En klaar zijn dus voor de aftrap die zometeen genomen gaat worden door, ik denk, Volendam. Maar goed, dat gaan we lekker horen van Leendert. Leendert, het woord is aan jou.
1: Inderdaad, Robert. Henk Veerman staat erbij. Nog één keer de opstelling zoals u net heeft ingeschakeld. Steur, Doelhoe aan mij voor. Verschuren en Leliendal. Gibson, ja, Bakuna en Descott op het middenveld. En Ulchik links of rechts. En Pauwels links. En de spits van vandaag is Henk Veerman. Mogen duidelijk zijn. En dat is het elftal wat het moet gaan doen. Dat FC Volendam op die voorsprong moet gaan houden. Die 1-2 voorsprong. Of eigenlijk laten we het vanaf nu maar zeggen. Gewoon, het staat vanaf nu gewoon 2-1. En dan is het een kwestie van gaat Volendam dit uitbouwen of gaan ze vanmiddag een hele lastige middag krijgen tegen Willem II. Maar de uitsupporters staan te hossen en te springen. Maar het goed is dat ze erbij zetten waar de blauw-rode witte vlaggen aan het zwaaien zijn. En waar het in het stadion nu eindelijk even wat rustig is. Zodat we in ieder geval een beetje normaal kunnen communiceren met elkaar. En sterker nog elkaar ook op een gewone manier kunnen verstaan. Want ik denk dat ze in Veendam-Oost inmiddels ook de opstelling van FC Volendam hebben meegekregen. Dat kan haast niet anders. Volendam dus afgetrapt met Henk Veerman. Het balletje gaat rond in de verdediging bij Willem II. Gaat naar de keeper toe. Heudel die die bal ook meteen weer meegeeft aan Benno Behunek. En die probeert dan die bal diep te spelen. Zit meteen fel en kipt zijn jaar ertussen. Geeft hem aan de linkerkant dan mee. Dat doet hij goed richting onze grote vriend Pauwels. Die probeert ermee vandoor te gaan. Maar die verzandt eigenlijk in een malee van spelers. Waarbij ik nu niet meer kan zien wat er precies gebeurt. Maar wel zie dat Lely het allemaal oppikt. Halverwege de helft van Willem II wordt hij ingepaast. Komt hij terug van Veerman bij Bakuna. Wordt hij omver gegooid. Zegt scheidsrechter doorspelen. Is het Leliendal die de opening vindt aan de linkerkant van het veld bij Pauwels. Pauwels draait keert. Moet met de voorzet komen. Houdt de bal even aan de voet. Dreigt. Gaat het strafschopgebied in. Probeert dan te schieten. Waarom? Mag Jezus weten. Hij kan hem ook gewoon voorgeven. Doet het dan ook gewoon. Doet hij niet. Hij schiet tegen een speler van Willem II aan. En dat is Nick Dodeman. Waardoor die bal uiteindelijk over de zijlijn gaat. Nou, de sfeer. Je hoort het. Van alle supporters zit er echt wel in. Als Volendam nu de inworp moet gaan nemen, gaan ze doen een meter of 5-6 vanaf de hoekvlag. En dan moet die vlag, of die vlag niet gegooid gaan worden. Dat zou helemaal mooi zijn als je een vlagveld ziet. Maar de bal wordt gegooid. Strafschopgebied in, wordt weggewerkt door Willem II. En Alucci heeft dan het balbezit. Probeert hem mee te geven. En dan komt hij heel goed weg. Voordat er uiteindelijk iemand, om precies te zijn, Baartmans, er mee vandoor kan gaan. Is de opening niet goed van Volendam richting Ucci. Gaat die bal over de achterlijn. Dan kan Heudel hem rustig op gaan halen. Ter hoogte van de reclameborden die daar staan. Kijk ondertussen even om me heen. Ik zie dat het stadion niet helemaal gevuld is. Niet helemaal uitverkocht is. Maar gewoon lekker gezellig vol zit op deze zaterdagmiddag. Dat zal ongetwijfeld de komende minuten, zeker de komende 10 minuten, nog wel meer publiek bijkomen. Slechte uittrap wordt opgepikt door Bakuna. Geeft hem ook meteen voorbal. Wordt weggewerkt. En dan is er misschien eindelijk wat lucht voor Willem II. Als ze eruit komen, de diepte meteen gezocht wordt. Makkelijk te verdedigen door Amé Voor als Baartmans gezocht wordt. Maar die bal die wordt er heel goed uitgehaald door Amé Voor. En uiteindelijk is het Volendam dat professioneel en kundig, om het zo maar te zeggen, professioneel en kundig, de bal in de ploeg houdt met wat driehoekjes. En dan eindelijk aan de linkerkant probeert Lelien dan vrij te spelen. Paast er meteen door richting ons Pauwels. Pauwels kijkt even naar zijn voet, verstapt zich. En kijkt nog een keer. Nee, is fit. Geeft aan dat hij door kan. Niks aan de hand. Bal ligt inmiddels bij Oekwu aan de rechterkant achterin bij Volendam. En dan wordt hij ingepaast richting Ucik. Op de hoogte van de middenlijn. Tegen de zijlijn geplakt die bal. Komt even terug. Komt terug richting Amervoor. Amervoor dan heel rustig met de bal aan de voet. Maar waarom zou je je druk maken? Je staat gewoon met 2-1 voor. Hè? Het staat hier nog met 0-0 natuurlijk. Maar uiteindelijk met die uitwedstrijd van afgelopen woensdag erbij sta je hier met 2-1 voor. Met één been. Dus in de Eredivisie. Ofthans zorg je voor levensbehoud. Nu dan de actie van Pauwels wordt eruit gehaald door de verdedigers van Willem II. En zo mag er opgebouwd worden als Henk Veerman een overtreding maakt. In zijn drang om aan die bal te komen gooit hij een speler onder het gras. Zegt Sander van Eyck. En dat is de scheidsrechter van dat mag niet. En dus Dus is de vrije trap voor Willem II. We zijn los hier in het Krasstadion in een geweldige sfeer. 3 minuten en 39 seconden onderweg. En het is in de wedstrijd nog steeds 0 tegen 0.
0: Vol stadion dus in Volendam met uitsupporters. En het is wel leuk om te zien dat ook in Tilburg op dit moment bij het Koning Willem II stadion heel veel supporters toch aanwezig zijn in de wedstrijd. Dan daar dus met z'n allen op groot scherm aan het kijken zijn. Wordt gezongen, wordt geklapt in ieder geval ook in het uitvak. Dus zo hoort het natuurlijk wel. En laten we hopen dat het een beetje netjes blijft. Want afgelopen donderdag waren er dus toch wat ongeregeldheden na Ajax FC Utrecht. Dat hier in het Krasstadion werd gespeeld. En twee Ajax-supporters die toen zijn aangehouden na de wedstrijd, die blijven nog langer vastzitten. Ze worden verdacht van het gooien met stenen en flessen naar de politie na afloop van het duel. Ja, dat melden ze het Openbaar Ministerie. Uiteindelijk zijn rondom de wedstrijd 4 mensen aangehouden, van wie er 2 dus later op vrije voeten zijn gesteld. En mocht je daar denken van Ajax en Utrecht hier in Volendam, ja, dat klopt. De wedstrijd werd gespeeld omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. Maar goed, dat kan je bijna niet gemist hebben als je de media een beetje hebt gevolgd de afgelopen dagen. De wedstrijd van RKAV Volendam is zojuist hervat. Het is 3 minuutjes daar onderweg. Het staat 3 tegen 0 nog daar dus in Rijnsburg tegen de Rijnsburgse boys. En Barry Smit is nog geen kampioen. Zijn ploeg staat op dit moment op 0 tegen 0. Purmerstein dus tegen Zwift. Ander nieuws zometeen over Merel Konijn. Want daar valt toch ook wel wat over te vertellen. Opvallend. Maar goed, het is buiten het seizoen. En dan gebeuren er ook gewoon nog dingen in de schaatswereld. We gaan nog eventjes terugkijken bij jou, Leendert. Want volgens mij is het gewoon langzaam nog iets voller aan het druppelen daar. Het wordt gezelliger in het stadion. Mensen worden toegejuicht. En ik denk dat er qua spel ook wel dat het eigenlijk wel leuk is, toch?
1: Ja, het is een leuke wedstrijd waar het Willem II is dat het balbezit heeft. Nu wat aanvallende intenties probeert te ontwikkelen. Waar het niet dat die verdedigd worden, heel goed verdedigd worden ook. Door Oekwu, door Bouwels en door Leliendal. Uiteindelijk komt die bal dan nu halverwege de helft van Volendam terecht bij Gibson. Ja, aan de linkerkant van het veld. Doordat hij met die bal naar binnen toe gaat, hij eigenlijk richting middenstip. Geeft hij hem breed richting Oekwu. En uiteindelijk komt hij helemaal aan de rechterkant van het veld terecht. Maar goed gevoetbald.

0: daarom, of het spelervatting, zo moet ik het zeggen, is daarom richting Veerman niet meer logisch. Die kan er niks mee worden opgepikt. En uiteindelijk komt hij aan de rechterkant van het veld terecht. En de nummer 7, die kennen we allemaal hier, Nick Dodeman. Dodeman dan met een steekballetje, doet hij goed hoor. Doet hij heel goed, speelt daar in één keer een medespeler vrij. Moet die bal voorkomen, komt hij ook laag voor. Is het Van Aals die er helemaal niks mee kan? Is het Baartmans die moet corrigeren, die bal ter hoogte van de achterlijn er opnieuw voor moet geven? En dan via een voet van Hoekwoer die bal achter ziet gaan. Maar even was daar heel veel ruimte voor Willem II. Door die bal die weggestoken werd door Nick Dodeman. En uiteindelijk was het Van Aals die daar weinig goeds mee doet. Het levert uiteindelijk wel een hoekschop op voor de gasten uit Tilburg. Die dus een doelpunt nodig hebben om in ieder geval gelijk te komen. In de wedstrijd nog 0-0. Maar in het totaal 1-2. Nu de voorzet van El Alouchi. En daar gaat hij. Baartmans glijdt hem binnen. El Alouchi met de voorzet. En Baartmans die hem binnen glijdt voor Willem II. En dus staat FC Volendam na 7 minuten en 27 seconden op 0-1 achter. En het zal toch niet gebeuren dat het hier een drama gaat worden vanmiddag. Maar Volendam staat met 0-1 achter. En als je de geschiedenisboeken erop naslaat, is het ontzettend moeilijk voor een ploeg die uit de Eredivisie komt en die de finale van de play-offs mag spelen om erin te blijven. En nu dus ook het bewijs geleverd. Want een schitterend doelpunt wat gewoon ingegleden wordt door de Sigurd Maarbans. En dus staat Volendam na 8 minuten voetbal of in de 8e minuut achter met 0-1. En zal het alle trossen los moeten gooien om ook maar iets nog in het werk te stellen om voor te gaan komen. Want nu wordt het een andere wedstrijd. Neem dat van mij aan. Volendam staat achter na 8 minuten voetballen met 0-1. Doelpuntenmaker Sigurd Baartmans voor Willem II.
1: Geen lekkere uitgangspositie dus nu voor FC Volendam. 2-2. Ja, wat je zegt, Leendert, dat is natuurlijk helemaal waar. Van de afgelopen 11 play-off finales die er gespeeld zijn, was het 10 keer de ploeg uit de keukenkampioen-divisie die uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Dus voor Volendam gaat het nog moeilijk worden. Het is overigens zo dat mocht het 2-2 zometeen staan, dus mocht de wedstrijd 0-1 blijven nu, dan krijgen we ook gewoon verlenging, penalties, et cetera. Sorry, wat zeg je, Leendert?
0: Robert, ik zeg, we hebben nog een VAR-check. We krijgen nu op het scherm dat de VAR buitenspel aan, okay, aan het checken is, om het zomaar te doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het buitenspel was, hoor. Volgens mij telt het doelpunt gewoon. Ja, dat telt ook gewoon. En Volendam mag gaan aftrappen. Nou ja, het feest inderdaad kan beginnen in het uitvak met Willem II supporters. Maak je verhaal af, Robert.
1: Ja, het is dus zo dat mocht het dus zo blijven 0-1 en dan staat het dus 2-2 gecombineerd uit die twee wedstrijden bij elkaar, dan krijg je dus ook gewoon echt penalties en verlengen en omgekeerde volgorde dan weliswaar. Maar dat komt er dus bij. Dus het kan zomaar zijn dat we nog wel een uurtje langer hier gaan zitten als het zover komt. Werp ik nog een blik op de andere wedstrijden. 4-0 inmiddels bij Rijnsburgse Boys tegen RKAV Volendam. Het gaat dus niet zo lekker voor de mannen in het oranje daar. En die kijken dus ook tegen een achterstand aan. En gebeurde wat bij jou, Leendert?
0: Ja, Besselink die weer helemaal vrij straat van Willem II. Die de bal over de verdediging ziet vallen. En dan Gibson, ja, die hem eigenlijk min of meer laat lopen. Die hem uitzwaait nog net niet. En ook ziet dat die speler er net niet aan kan komen. Anders had hij 1-1 tegen Roy Steur gestaan. En had het een vervelende aangelegenheid geworden voor Volendam. Maar ze komen goed weg.
1: Gelukkig. Nou, maar het blijft natuurlijk erbij, hè? Dus mocht je iets hebben, schreeuw vooral. Het is in ieder geval ook 1-0 in Purmerend bij Purmerstein tegen SWF. En dat betekent in dat geval dat als dat de einduitslag wordt, dat Perry Smit een heel groot feestje mag gaan vieren. Want dan promoveert zijn club naar de derde divisie. Nou, dat is hartstikke mooi. In ander sportnieuws dan dus. Ja, Merel Konijn. Na 2 mooie jaren neem ik afscheid van team Albert Heijn Zaanlander. Ik wil iedereen, zoals ik hierboven heb proberen te beschrijven, heel erg bedanken. Nou, dat was de tekst die zij gisteren ineens uit het niks eigenlijk op Instagram zette. Met allerlei foto's van trainers en teamleden. Zij gaat dus weg bij Team Zaanlander en zal dus waarschijnlijk bij een ander team terechtkomen. Hoe dat precies zit, wat ze precies gaat doen, dat heeft ze nog niet bekendgemaakt. Dat zal ze binnenkort gaan doen. Dus we gaan daar ongetwijfeld binnen niet al te lange termijn nog van horen. Maar één ding is zeker, ze vertrekt dus bij Team Zaanlander. Nou, heel opvallend daar in ieder geval. En zo meteen om 5 uur dan start de halve finale in de best of two van de heren van HV Kras Volendam tegen Bevo. Plaatsing voor de finale, dat is hetgeen wat er op het spel staat. En het zou zomaar kunnen dat Volendam dus in dat geval mee gaat doen om het Nederlands kampioenschap. Nou, vanaf 5 uur houden we dat dus ook in de gaten. Maar het belangrijkste voor nu is de wedstrijd van FC Volendam tegen Willem II. 0-1 dus in het Krasstadion. Er kon gejuicht worden.

Tilburg kon gejuicht worden in het uitvak. Het is op dit moment dus 2-2 in de combinatie van die twee wedstrijden. We gaan over 3 minuutjes weer terug naar het Krasstadion. En tot die tijd kan je nog genieten van notabene een Belgisch bandje. Ja, ze komen uit België. Dit is Melee en Build to Last.

0: En we gaan schakelen naar Krasstadion Leendert.
1: Je zal toch echt werkelijk een hartverzakking krijgen hier in het Krasstadion. De nummer 9 schiet hem erin, Devin Haan. Nadat ik al riep, hij is toch buitenspel. Maar die bal die wordt er uiteindelijk ingeschoten. En dat doet hij goed hoor, Haan. Maar inderdaad, tegelijkertijd gaat de vlag van de grensrechter omhoog. En een gezucht van verlichting hier door het Krasstadion. Maar Volendam staat achterin te snurken. Laat echt zoveel over zich heen. Verdedigt niet mee, loopt niet mee. Het zijn ballen die er steeds over die verdediging heen vallen. Waardoor het Willem II is dat allemaal gevaarlijk kan worden. Nu dus wel een buitenspel geval en een vrije trap voor de Volendammers. Maar oh, door het oog van de naald.

0: Melee, een beeld to last. Bij Rovier Radio, jouw lokale omroep. In Lofsport Eredivisie, ingelaste uitzending natuurlijk voor die wedstrijd van FC Volendam. Tussen kan ik je zeggen dat RKV Volendam ook nog zijn laatste wedstrijd aan het spelen is. Op dit moment in de tweede divisie. En daar blijven ze gelukkig ook volgend seizoen. Maar het gaat niet best vandaag. Rijnsburgse Boys is zojuist op 5-0 gekomen. Door een doelpunt van Kariou. Die zijn tweede mocht maken vandaag. Dus daar ook niet zo fijn voor de mannen in het oranje. Net als in het Krasstadion, Leendert. Ja, 0-1. Het was eigenlijk wel erg slecht verdedigd, hè?
1: Ja, het was waardeloos verdedigd, om het zo maar te zeggen. Maar goed, linksom of rechtsom. Volendam loopt een beetje tegen zichzelf te voetballen. Je ziet ook wat gemopper in het elftal ontstaan. Het zoeken, het lukt niet. De ballen vallen niet goed voor de Volendammers. En ik wil echt niet negatief doen, maar wel gewoon objectief. En dan moet je concluderen dat eigenlijk, gezien het misschien het veldoverwicht wat anders laat zien, en Volendam wel terecht achter staat. Want ze hebben nog geen kans gehad en echt Willem II al best wel 2-3 keer gevaarlijk eruit. Met natuurlijk resulterend ook in het doelpunt van Wiegert Baatman zojuist. Kwartiertje op de klok, 16 minuten om precies te zijn. Maar Volendam heeft het zwaar. Volendam voetbal tegen zichzelf. En de score over twee duels is nu 2-2. En dan begint het grote op twee benen mank lopen. Hè. Dan hoef je niet meer te denken van, weet je, kan ons gebeuren. Als we één keer scoren is het wel genoeg. Nee, nu weet je, als zij er nog één maken, moet je er twee scoren. En dan wordt het een heel erg ander verhaal voor de Volendammers. En dus gaan we, zoals ik het altijd zeg, op twee benen mank voetballen. Dan op twee benen mank lopen en zo voetballen. Want hoe ga je dat uiteindelijk qua stress, spanning binnen het elftal ook beheersen? Nu ook weer Willem II eruit. Punt 16, rechterkant. Doneman, laag voor. Oh, weer bijna een mogelijkheid. Waarom niet dat allemaal voor hem weghaalt? Aanval loopt wel door van Willem II. Komt die bal terug vanaf de rand 16. En moet Gibson Ja gaan uitverdedigen. Die gaat een beetje gaan tokkelen. Die krijgt een tik in zijn gezicht. Maar dan komt het schot en gaat de 2-0 er gewoon in. En dan zegt de scheidsrechter, nee. Of geeft hij hem wel gewoon, of geeft hij een overtreding. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er hier in het Krasstadion? Is het Gibson Ja die een tik krijgt? Dat gaan we nu bekijken, want die bal die gaat er wel gewoon in. Gibson Ja met de bal draait weg, draait binnendoor, grijpt dan naar zijn gezicht, gaat liggen. En dan komt het schot en dan is het 0-2-2. En is het gewoon Stam, Vin Stam, die de 0-2 laat aantekenen voor Willem II. En dan zeggen de scheidsrechter meteen, nee hoor, we gaan hier helemaal niks aan doen. We gaan wel even de VAR aan het werk zetten om te checken of dit wel allemaal eerlijk en reglementair ging. Maar ik zit er met mijn neus bovenop. Ik zag niks verkeerd gaan. En dus is het volgens mij gewoon 0-2. En hebben we het erover. En het moment dat je het erover hebt, roepen we bijna het noodlot over ons af. En staat Volendam hier achter met 2-0. Maar er wordt nog gecheckt. Er wordt nog gecheckt. En er wordt gecheckt of er inderdaad geen overtreding gemaakt is ten opzichte van Gibson. Ja, rand 16 door Vin Stam. Het moment dat hij die bal in ontvangst neemt en uitdraait. Maar het zal toch niet zo zijn dat we hier al heel snel tegen een ongelofelijke ketser aan het aanlopen zijn. Tegen een domper van je welste. Als Volendam hier al heel snel met 2-0 achter staat. VAR loopt nog steeds. Scheidsrechter besluit. Doelpunt telt. Het is gewoon 2-0. Het is hier 2-0 voor Willem II. En dat betekent dat FC Volendam over twee wedstrijden met 2-3 achter staat. En er nu 2 zal moeten maken. Dus minimaal gelijk moet spelen. Om in ieder geval hier het eredivisieschap te behouden. Ik voel, nou ik zie hem nog niet. Maar de donkere wolken uit de haven die komen langzaam deze kant op. Het mag geen voorteken zijn dat het hier helemaal fout gaat hier in het Krasstadion. Maar het ziet er voor ons nog wel uit. Maar we hebben heel veel meegemaakt. Dat kan ook zomaar weer de andere kant op waaien. Voor wat FC Volendam betreft. Maar de foto van de supporters van Willem II. Die weten ook niet wat ze overkomt. Die staan te hossen en te springen en te trommelen. Die zijn al dolblij dat ze hier mogen zijn. En dat zal toch ook nog weer beloond worden met een promotie naar de Eredivisie. Dat zou wat zijn. Nu ook weer Nick Doneman, de gevaarlijkste van het stel. Met een bal over de verdediging heen. Stuurt die Baartmans weg. Die valt redelijk. Maar het is Amervoor die ertussen gaat lopen. En Steur die dan vervolgens kan oppakken. En hem mee kan rollen aan Bakuna. Is het Gibson Ja die erbij is gaan zitten. Die toch dusdanig geblesseerd is geraakt waarschijnlijk. En er af zal moeten voor FC Volendam. Gaat nu ook naar de zijlijn toe. En dus gaat Volendam al snel wisselen. Misschien een hand in het gezicht. Misschien draaide hij die verkeerd weg. Schoot er ergens wat in. En was dat de reflex van de hand naar het hoofd. Waardoor het leek alsof hij een tik kreeg. En waardoor de VAR uiteindelijk nog een check deed. Maar hij gaat er volgens mij nu gewoon af. En gewisseld worden. Maar even kijken of het ook daadwerkelijk gebeurt. inderdaad, Amervoor die komt erbij. En inderdaad, we gaan de nummer 8 zien. Die gaat eraf. En de nummer 23 die erop komt, Dave Kwakman, gaat erin komen voor Gibson. Ja, na pak een beet een minuut of 20 voetballen hier in het Krasstadion. Hij er dus af. En Kwakman ook weer terugkeren van een blessure erbij. Dat hoeft niet per se een aanlating te zijn in deze wedstrijd. Maar goed, we gaan zien hoe het uitpakt. Vallen ook vooralsnog achter met 0 tegen 2. Als u net heeft ingeschakeld, u hoort het goed. FC Volendam, Willem 2, 0 tegen 2.
2: Ja, het is, ik ben de beelden nog even aan het terugkijken. Maar het is heel moeilijk te zien. Aan de ene kant lijkt het of je tikkie krijgt en een vinger in zijn oog. Dat waarschijnlijk de reden is dat hij nu afhaakt. Aan de andere kant denk ik ook van, volgens mij is er niet zo heel veel aan de hand. Het is niet goed te zien in ieder geval, laat ik het zo maar zeggen. Bij Gibson, ja, die er dus af is en gewisseld is. 6 tegen 0 bij Rijnsburgse Boys tegen RKV Volendam. Ook daar niet best dus voor de mannen in het oranje. Terwijl FC Volendam dus nu virtueel tegen een 2-3 achterstand aankijkt. Is er dus 0-2 op dit moment in die tweede wedstrijd. Laten we hopen dat het allemaal nog gaat lukken. Ja, ik moet nog even één dingetje rechtzetten. Ik zei inderdaad eerder dat er ongeregeldheden waren bij de wedstrijd Ajax-Utrecht. Leendert corrigeerde me gelukkig al dat het Groningen was. Maar Ajax-Utrecht, dat is de wedstrijd van morgen. Die zou dus ook later op de dag gespeeld worden. Maar die is dus om 12:15 ook vervroegd. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval nog uitsupporters aanwezig kunnen zijn. Dus morgen om 12:15 weer voetbal in Volendam. In dit geval voor de play-offs, dus voor de Conference League. En voor Europees voetbal dus, zou je kunnen zeggen. Dat dus eventjes voor alle duidelijkheid. FC Volendam dus de eerste wissel ook al te pakken. 2-0 achterstand. Het gaat niet echt helemaal van een leien dakje vandaag. Leendert, als je kijkt naar het spel. Willem II is denk ik volgens mij ook wel echt een tandje beter op dit moment, lijkt wel.
1: Ja, dat zijn ze wel in balbezit niet hoor. Maar
2: in het
1: doelpunten maken wel. En daar gaat het uiteindelijk om. Nu wel een vrije trap voor Volendam. Als er een overtreding gemaakt wordt. Ik moet even kijken wat er nou precies gebeurt. De bal komt vanaf de rechterkant vanuit het middenveld. Wordt opengedraaid. Komt uiteindelijk via Amervoor terecht bij wie? Bij Kwakman die tegen de grond getrokken wordt door Besseling. Besseling pakt daar geel voor. En dus een vrije trap voor de Volendammers. Bal ligt. Ik moet even kijken. Een meter of wat zal het zijn? 10, 15. 15 aan de linkerkant van het veld. Een beetje in het verlengde van de punt van de 16 meter. Op het veld dus. Buiten het strafschopgebied. En dan gaat een vrije trap genomen worden door Bilal Lucic. Die is erbij gaan staan. Met het linkerpootje gaat hij waarschijnlijk indraaien. Dan is het te hopen dat Volendam hier een gelijkmaker snel kan bewerkstelligen. Als die bal zo meteen gaat komen. Als de scheidsrechter het spel veilig heeft. Het zijn veilig heeft moet ik zeggen. Dan komt die bal ook inderdaad voor. Is het Veerman die moet koppen. Voordat hij kan koppen wordt hij weggekopt. Wordt hij teruggebracht. Wordt hij weer gekopt, wordt hij weer teruggebracht. En is het de Scott die de bal laat liggen voor Ukwu. Die geeft hem uiteindelijk mee aan Uchik. En Uchik laat hem dan weer lopen voor Pauwels. Pauwels even terug richting Leliendal op de as van het veld. Halverwege de helft van Willem II speelt het zich inmiddels af. Laat die bal richting de Scott. De Scott laat hem even vallen weer bij Leliendal. Leliendal dan naar de linkerkant richting Benjamin Pauwels met de beweging. Eén man voorbij, het tweede niet. Gaat die bal over de zijlijn. Dodeman glijdt hem eraf. En is de inworp voor FC Volendam, denk ik. En is het Pauwels die dat over laat aan Yannick Leliendal. Moet die bal komen. Komt ook richting Kwakman. Dave Kwakman er dus zojuist ingekomen voor de geblesseerde Gibson. Ja, krijgt hem, geeft hem richting Verschuren. Verschuren draait dan goed open. Heeft hem weer naar Kwakman. Kwakman met één beweging. Gaat het middenveld in. Loopt met die bal. Opent aan de rechterkant richting Ugu. Ugu dan twijfelt naar rechts. Kiest dan voor links. Schiet hem dan rand 16 zo in de voeten van de Willem 2 speler. En dan kunnen die weer gaan counteren. En dat kunnen ze goed met Elalucci. Elalucci met even wat rust. Komt die bal in de verdediging terecht van Willem II. En uiteindelijk aan de linkerkant bij die nummer 9 die daar loopt te voetballen. En dat is, als ik het goed heb, Haan inderdaad. Haan dan met een beweging gaat die bal over de zijlijn. En gaat er nog meer gewisseld worden of gaat er niet meer gewisseld worden? Nee, er gaat gedronken worden. We hebben een drinkpauze na exact 23,5 minuut voetbal hier in het Krasstadion. Mooi moment ook om hier even een slokje te nemen. En te concluderen dat Volendam echt uit een ander watervaatje moet gaan tappen.
2: Zeker. Tijd is voor Kruis om wat extra aanwijzingen ook te geven tijdens deze drinkpauze. En dan gaan wij even luisteren naar nieuwe muziek. Die van Somber, Homebreaker.

0: De Somber and Homewrecker hier bij LVJ Radio. We gaan gauw terug naar het Kraststadion. Want Leendert, we zijn weer begonnen. En er is een corner, hè, voor Willem II.
1: Ja, voetballen. We zijn uitgetrokken. We voetballen dus weer. Hoekschop voor Willem II. Linkerkant van het veld gaat hier genomen worden. Nick Dodeman staat daarbij. Scheidsrechter fluit even wat duwende en trekkende spelers. Vervallen dan naar Willem II terug. En dan geeft hij het zijn veilig. Gaat die bal komen. Eén handje gaat de lucht in. En de bal draait ook inderdaad richting eerste paal. En kan hier weggestomd worden door Roy Steur. Te nauwe nood hoor. Even tussen een malé van voetballers. Is het Willem II waar een aanval doorloopt met Elalucci. Die hem helemaal chipt. Richting wie? Richting die nummer 30. Maar die heb ik niet op mijn lijstje staan. Dus die zal erin gekomen zijn. Of nou in ieder geval een hele merkwaardige. Oh, deze Behunek inderdaad. Dit staat er wel gewoon op mijn lijst. De bal wordt uiteindelijk voorgegeven. Uitverdedigd. Komt bij Henk Veerman terecht. Dus 3-4 man als die soort als balletdanseres tussen 4 man in. Probeert die bal uiteindelijk mee te geven aan Bilal Lucic. Maar die geloofde er niet in. En die is er ook niet eens op gaan lopen. Komt hij uiteindelijk aan de andere kant bij Heudel terecht. Dat is de keeper die hem dan vervolgens weer in het spel brengt. Hoog het spel inbrengt richting het middenveld. Wordt die bal opgepikt. In eerste instantie door Willem II kunnen er niet veel. Raken hem dan kwijt. En is het nu Bakuna voor Volendam die het balbezit heeft. Ook van de middenlijn. Paast hij hem in op wie? Op Descott. Laat hem vallen aan de rechterkant richting Bilal Lucic. Eén beweging. Punt 16 meter. Komt die bal voor. Moet er iets richting het doel gebeuren. Gebeurt er ook wel iets richting het doel. Wordt er een schot. Of is er een schot van Pauwels. Maar die schiet hem vanaf zeg maar, nou ja, de hoogte van de penaltystip over datzelfde doel van de Tilburgenaren heen. En zo is het dus ja, een hele merkwaardige eerste helft waar we naar zitten te kijken. Waar Volendam dus achter staat met 0 tegen 2 door 2. Echt goede doelpunten van Baarnmans en Vince Stam. De verdediger die hem eigenlijk erin schoot. Daarbij blesseerde Gibson. Ja, zich moest er uiteindelijk uit. En is inmiddels vervangen door Dave Kwakman. Maar dit is echt een hele moeilijke wedstrijd voor de Volendammers aan het worden. En dat doen ze zelf. Laten we heel eerlijk zijn. Want je ziet aan alles dat Willem II op een missie is. En je voelt aan alles dat Volendam niet weet wat het ermee aan moet. Dat kijkt, het staat, het wijst. Het heeft geen ritme. Het heeft geen diepte. Het heeft op het moment eigenlijk hetzelfde wat het de laatste wedstrijd ook hier thuis tegen Telstar had. Het heeft het niet. Laten we het heel eerlijk zeggen. En ik zei van de week, ik vind Volendam eigenlijk uitsterker tegenwoordig dan thuis. Nou, dan kijken we naar Telstar. Dan kijken we naar Fortuna Sittard. Dan kijken we naar die wedstrijden tegen Heerenveen die ze verloren hebben hier. En dan zien we eigenlijk hetzelfde patroon, ook hetzelfde spelbeeld een beetje. Volendam dat wel goede intenties heeft, maar het op de een of andere manier niet lukt. Bakuna glijdt nu ter hoogte van de hoekvlag. Ter hoogte van de eigen hoekvlag de bal over de zijlijn. En dat betekent dat er ingegooid mag gaan worden door door Willem II natuurlijk. En dat gaat gebeuren door de nummer 24 is Nathan Chuaon. Chuaon, hè? Chuaon. Chuaon. Chuaon, hè? Oké, dat zo eruit gooien. Hij gaat gooien als de bal ter hoogte van ik denk een meter of 11 vanaf de hoekvlak ligt. Gaat hij in het strafgebied hoog en ver inwerpen. Komt hij? Wordt er gekopt door Baatmans? Wordt hij weggewerkt door Amervoor? En opgepikt weer door Willem II of niet? Nee, ja. Nou, misschien half. Dan uiteindelijk Dave Kwakman die ermee vandoor wil. Die doorgaat. En dus Bilal Lucic in balbezit brengt. En Lucic die temporiseert. Die keert even. Die kan die bal ook niet krijgen. Moet even die bal terugbrengen. Richting Noekevoel. Zodat Volendam rustig kan gaan opbouwen. En niet meteen weer een paniekaanval plaatsvindt. En in letterlijke betekenis. Dat ze uiteindelijk door de snelheid. En die bal weer kwijtraken. Nu de opbouw. Vanaf de linkerkant met Benjamin Pauwels. Gaat richting achterlijn. Mannetje bij zich. Rugdekking ook. En moet die bal zometeen ergens kwijt. Doet hij dat, kan hij. Dat lukt hem. Om door hem in te leveren bij Leliendal. Leliendal dan weer terug. Gaat Pauwels weer lopen. Gaat in verlengde van de 16. Meer het middenveld in bij Verschuren. Verschuren, Bakuna. Goede lichaamschijnbeweging. Speelt hij zichzelf mee vrij. Wil dan gaan lopen. Nog een lichaamschijnbeweging. Een schotje. En dat schotje dat ging al naast. Maar werd eigenlijk naast getikt door Heudel. En dus levert dat FC Volendam een hoekschop op. Een hoekschop die aan de rechterkant van het veld genomen gaat worden door Bilal Lucic. Als we 31 minuten op de klok hebben. Een tussenstand hebben van 0 tegen 2. En op deze stand Volendam eruit ligt. Uit die eredivisie ligt. En kijk wat die hoekschop gaat opleveren. Komt die bal, draait. Recht in de handen van Thomas Dililon Heudel. En die heeft tijd. Die heeft alle tijd. Sterker nog, hij heeft zelfs tijd om eventjes heel demonstratief op die bal te gaan liggen. En ook weer de rust te pakken voor zijn ploeg. Om zodoende weer Willem II aan het voetballen te krijgen. Gebeurt als die bal voorgegeven wordt. Zit er een been van Bakuna tussen. Gaat hij over de zijlijn halverwege de helft van Willem II. En mag er gegooid gaan worden door de doelpuntenmaker Vince Stam. De man van de 2-0. Is het feest in het vak bij Willem II supporters? Is het stil in de rest van het stadion? Want mensen houden hun hart vast als die bal nu gegooid wordt. Weer hoog gegooid, Bart Maartmans kan er niet bij. Kwakman kan er niet bij. Valt die bal bij Elalucci. Halverwege de helft van Volendam is het wegsturen van Doneman een goede zet. Want Doneman heeft de bal bezit. Steekt hem dan naar Elalucci. Ter hoogte van de achterlijn in het strafschopgebied. Moet hij het strafschopgebied weer uit. Dus plaatst hem dan weer richting Doneman. Doneman met een balletje over de grond. Strafschopgebied in. Wordt weggewerkt. In eerste instantie door Descott. In tweede instantie door Verschuren die hem over de zijlijn schiet. En dus mag er ingegooid gaan worden door Nick Doneman. Of is het iemand anders aan wie hij dat overlaat? Laat hij het aan Stam over. Vindt Stam is inderdaad volgens mij degene die zometeen die inworp mag gaan nemen. Gaat hij kort doen of gaat hij dat heel hoog en ver doen? Het strafschopgebied in. Hij kiest voor kort richting Elalucci. Krijgt hem ook terug. Dan moet hij er wat mee. Dan moet er een voorzet komen. Komt die voorzet er ook? Wordt weggekomen. Daarna weer voor. Wordt teruggebracht richting Baartmans. Die laat hem dan vervolgens vangen met Johan. Die hem even in iets van controle moet zien te krijgen. Wordt opgejaagd door Uchik. En dan moet hij even de rust pakken. Die Willem II speler. Om vervolgens weer rustig bij Hoogma in te leveren. Die hem dan vervolgens weer verder de verdediging bij Abeunek in speelt. En zo heeft Willem II gewoon op dit moment de wedstrijd in het snotje. Ze zijn beter, ze zijn sterker. Op het veldoverwicht, nogmaals, is het niet te zien. Want als je het in percentage ziet en zet, dan is het 61% voor 39% voor Willem II. En is het echt wel Volendam dat het meeste aandringt. Maar het komt niet tot kansen. En met het moment dat Willem II aan de bal is, voel je gewoon dat er meer dreiging vanaf komt. Nu dan misschien als Leliendal die bal halverwege de eigen helft oppikt, maar even temporiseert, even die bal inlevert bij Verschuren. En heel rustig aan en langzaamaan Volendam weer op een zomerspasje de bal via arm en voor bij Uchik weet te krijgen aan de rechterkant van het veld. Uchik dan terug naar Oegu. Die geeft hem dan aan Amervoor. Amervoor weer naar Verschuren. Speelt zich allemaal af rond de middencirkel. Wordt die bal de helft van Willem II opgeschoten. Door Leliendal komt hij uiteindelijk terecht bij Kwakman. Die laat hier hem liggen voor wie? Voor Uchik? Of nee, voor Descott. Descott dan verder verplaatst die bal naar de rechterkant. Wordt hij ingebracht. En is het Veerman die er niet aan kan komen. Hobbelt die bal achter. Wordt er van alles geappelleerd. En is het gewoon een doeltrap voor Willem II. We zijn onderweg in deze wedstrijd. Precies 34 minuten. En Volendam heeft het zwaar en moeilijk in eigen huis. 0 tegen 2.
0: Een ander Volendam heeft het ook zwaar. Het staat tegen een 7-0 achterstand aan te kijken. Rijnsburgse boys tegen RKAV Volendam. 7-0 dus op dit moment. Perry Smit en zijn ploeg hebben het iets beter voor elkaar. 1 tegen 0 daar in Purmerend bij Purmerstein tegen Zwift. Dat betekent dus dat hij virtueel kampioen is. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws voor hem. En handbal, dat is ook begonnen. Zojuist de eerste van de twee halve finales voor HV Kras Volendam. Het staat 3 tegen 2. Na 5 minuutjes spelen daar in de Opperdam in Volendam. Ja, zometeen meer van FC Volendam Willem II. Naar Becky G en naar Ranka.

0: Ja, dat is zomers. Zo kan je het toch wel noemen. Becky G dus en Arranca. Hier bij jouw lokale omroep, LVJ Radio. Terwijl de play-offs op dit moment druk bezig zijn voor wat betreft FC Volendam tegen Willem II. Dramatische start, want de 0-2 is op dit moment de stand in het Krasstadion. Voordat we gaan schakelen, kijk ik ook nog eventjes snel naar het handbal gebeuren. Ook daar dus iets wat echt wel toe doet. Tweede halve, of eerste van de twee halve finales dus voor de mannen van HV Kras Volendam. Zij mogen het vandaag opnemen tegen Bevo uit Panningen. En morgen is dan de return. En de beste uit die twee wedstrijden die gaat dus naar de finales om het Nederlandse landskampioenschap. Nou, we gaan het allemaal meemaken. 7 minuutjes onderweg, bijna 8. 4-3 in de Opperdam. Leendert, bij jou dus 0-2. Ik hoor net zeggen, tjongejongen, gaat niet helemaal van een leidakje, hè?
1: Nee, nu ook weer een hoekschop van Dodeman die overal overheen vliegt. En dan claimt men dat er een Volendammer aangezeten heeft. Volgens mij was het ook zo. Dan was die bal weer over de achterlijn, rolt. Maar het betekent uiteindelijk gewoon een doeltrap voor FC Volendam met Roy Steur. Die even wat amok maakt met, wie is dat, Johan? Volgens mij die aan het rommelen aan het rotzooien is. Met Roy Steur. In ieder geval kan die doeltrap nu wel gewoon genomen worden. Nee, ik zei even tjonge, omdat zojuist ook bij een vrije trap weer aan de linkerkant die vindt Stam helemaal vrij opdook. Die bal gewoon kan aannemen en hem rustig voor kan geven. Nou deed hij dat niet helemaal goed, omdat hij er zelf ook een beetje verschrok hoe vrij die stond. Maar de ruimte die op een gegeven moment Willem twee spelers krijgt, dat is heel bijzonder. En nu moet Amervoor oppassen. Is het verdedigen niet best? Is het Dodeman die van de bal afgezet wordt door Amervoor? Ja, terecht. En het voordeel dus ook wordt gegeven aan de Volendammers met Kwakman. Nu open rond met Pauwels. Wordt slecht ingespeeld. Wordt meteen van de bal gelopen. Ze zijn felst. Die mannen uit Tilburg. En Lucci dan. Ter hoogte van de middenstip. Gaat hij nog maar even terug naar Berhoen in de verdediging. En zo probeert Willem II de bal weer diep te geven richting Stam. Stam wordt dan verdedigd door Pauwels. Doet hij goed om steeds zo hoog te gaan staan. Dat dwingt ook die buitenspeler van Volendam om kilometers te maken aan die linkerkant. Maar elke keer weer mee te moeten hobbelen. Want hij wordt niet altijd opgepikt omdat er een overtalsituatie ten opzichte van Leliendal ontstaat. En dat is nou precies waar je niet op zit te wachten. Maar tactisch natuurlijk heel goed gedaan van Willem II. Het brengt Volendam met regelmaat in de problemen. Nu dan Bilalucci gaat lopen. Gaat het middenveld in. Gaat uitkomen halverwege de helft. Opent dan bij Oekwoe. Oekwoe moet dan ergens een voorzet vandaag gaan toveren. Is heel druk aan de bal. Beweegt. Geeft hem dan een Oetjeek. Die staat een metertje op 3 rechts van de as van het veld. Buiten het strafschopgebied. Geeft hem dan aan Leliendal. Leliendal met het schot. En daar is de 1-2. Daar is de 1-2. Oké. Daar is de 1-2. Daar is Yannick Leliendal. Daar is een aanval die klopt. Daar is de bal die de band moet breken. Daar is de bal die in het zijnet net buiten bereik van Heudel verdwijnt. Daar is op dit moment een gelijkspel. Daar is op dit moment een verlenging. Maar we moeten nog hoor. We zijn nog een tijdje onderweg. Maar de opluchting is er. Je hoort het aan alles. En misschien breekt het de band voor FC Volendam. Misschien zorgt het ervoor dat de spanning eraf is. Misschien laat het zien dat het toch wel kan tegen dit Willem II. Ze komen terug. Met 1 doelpunt. Dat betekent dat het zowel uit en zowel thuis nu 1-2 is. Dat betekent dat het dus in totaal 4-4 is. En, of 3-3 is natuurlijk. En dat het verlengen wordt zoals het er nu voor staat. Maar het is nog niet zover. Hè? We moeten nog officieel, ik denk een minuut of 50, 60 voetballen in deze wedstrijd. Een klein uurtje zeker. Nou ja, een klein uurtje zeker wel in ieder geval. De doeltrap wordt genomen door... De middenuit wordt genomen door Lelucci. Die meteen weer via de opening zoekt aan de rechterkant. Bij Rick Dodeman. En Nick Dodeman zit die bal over de zijlijn gaan. Maar er is wat lucht. Er is wat lucht hier in het Krasstadion. En iedereen, en dat merk je ook, haalt opgelucht adem. Volendam komt terug met een doelpunt. Er staat hier 1-2.
0: Je ziet het ook gewoon aan het gezicht van Yannick Leliendal. En ook aan de trap trouwens. Dat hij gewoon echt zo getergd is. En dat hij wil dat er wat uitkomt. Nou goed, hij doet het dan maar gewoon zelf. En dat lukt hem met zijn eerste goal sinds 25 oktober 2025. Ook al wel weer een tijdje geleden dus dat hij scoorde hier in het Krasstadion. Nou, we gaan het meemaken.

0: Ja, een tijdje terug alweer dat deze gemaakt is. Uit de jaren 60. De Beatles en We Can Work It Out bij Love Sport. 7-5 in de Opperdam in het voordeel voor de mannen van HV Kras Volendam. In de halve finale op weg naar de strijd om het landskampioenschap. En 1-2 dus in het Krasstadion, Leendert. Dit was wel even een opsteker. Deze was nodig.
1: Ja, deze hadden ze nodig om de banden in ieder geval te breken. Om de spanning eraf te gooien. Om te zien dat het uiteindelijk toch wel kan. Maar het is Volendam wat vanaf dat moment ook aan het aandringen is. Nu met Verschuren. En het is een soort handbalomsingeling als we het daar toch over hebben. Maar Volendam een patent op heeft. Gewoon inklemmen. In en Uchik die nog maar eens een beweging maakt. In het verlengde van de 16 meter draait hij naar binnen. Draait hij naar buiten. Krijgt hij een tikkie. Krijgt hij geen vrije trap. Krijgt hij toch een vrije trap. Scheidsrechter keek het even aan. En besloot uiteindelijk om maar te fluiten voor de kleine Marokkaan die een schop tegen zijn enkels aan krijgt om uiteindelijk daar toch wel een vrije trap voor te geven. Een aantal mooie scharen en bewegingen is het Volendam dat nu dus die vrije trap mag gaan nemen. Ligt in het verlengde van de 16 meter aan de rechterkant van het veld, een meter of 5 vanaf de zijlijn. Hij kan hem er dus zo daar vandaan één keer indraaien. Dat zou kunnen, dat zou ook wel leuk zijn. Als hij nou toch voor de 2-2 er nog inploft als de officiële speeltijd erop zit, de 4 minuten extra bijkomen. De scheidsrechter alles aan het recht zetten is er ook van de penalty stip. De vrije trap komt. De bal hoog, heel hoog is. Bakuna daar helemaal niks mee kan. En de hoogte van die achterlijn, de bal achtergaat. Niet achtergaat, wel achtergaat. Gewoon, nee, nog steeds niet achter is. En uiteindelijk de voorzet nog een keer komt. Dan wel weggewerkt wordt door Willem II. En de bal weer opgepikt wordt. Of is hij uiteindelijk toch achter geweest? Hij is uiteindelijk toch achter geweest, zegt de grensrechter. Nou ja, goed. Dus wat dat betreft, niks aan de hand voor Willem II. Kunnen een doeltrap gaan nemen. En dat gaan ze doen, zoals gezegd, als er 4 minuten extra tijd in deze wedstrijd voor wat betreft de eerste helft bijgeteld wordt. 2 minuten in ieder geval voor het drinken en wat oponthoud met betrekking tot blessure van Gibson. Ja, en de wissels die daarvoor hebben moeten plaatsvinden. Nu dan de doeltrap van Heudel. Die komt op de scheudel bij Bakuna. Die krijgt hem zo dusdanig op zijn knaar die ook meteen te aarde stort. Het was niet best. Je zag ook wel dat het een hele vervelende tik was tussen die twee mannen. Niet opzettelijk, geen sprake van een overtreding. Maar echt wel even de koppen tegen elkaar. En dus heel snel ook twee verzorgers het veld in. Om wat dat betreft, en we zien het nog een keer. Nou ja, goed, één komt in, de andere die kop weg. Ja, dan komen die koppen tegen elkaar aan. Of wordt hij geraakt, Bakuna? En is het een hele vervelende hoofdblessure. Ging ook meteen naar de grond toe. En dus even wat rust in de tent. Zal er wel weer een minuutje extra bij komen. Gaan we zachtjes aan naar de 49 minuten die in deze eerste helft gespeeld worden. Waar we concluderen dat vooralsnog de tussenstand hier 1-2 is. En het eigenlijke Willem II was dat het eerste gedeelte van die tweede helft op veld niet, qua veldspel niet, qua bezetting en balbezit niet beter was. Maar veel gevaarlijker was. Ook al met 2-0 voorkwam en door het doelpunt van Lely en dat de ban een beetje gebroken is. En vooral dan weer wat lucht kregen en ineens begon te geloven. Dat zag je ook dat het toch wel wat mogelijk was tegen dit Willem II. En dat heb je ook nodig in zo'n wedstrijd, laten we eerlijk zijn. Het is Bakuna die nog steeds aan een soort operatie volgens mij wordt erop uitgevoerd. Ik heb geen idee wat ze met die jongen aan het doen zijn. Maar hij zit inmiddels wel weer. En hij zal zo meteen wel weer op gaan staan. En zijn weg op het veld hervatten. Krijgt nog wat water in de nek, wat ijs in de nek. Ik weet niet of dat nou zo lekker is. In ieder geval, hij staat nog niet hoor. Hoe is het bij jou daar met het handballen erop?
0: Nou, ik moet je even iets achter zetten. Want anders horen de mensen mij weer niet. Het is op dit moment 8-6. En we zijn exact een kwartiertje onderweg nu. Dus we zijn echt op de helft van de eerste helft. Volendam dus nog in het voordeel in de wedstrijd tegen Bevo. Het is de halve finale dus om de landstitel. En ik kijk ook nog eventjes met de schuine ogen naar RKAV Volendam. Wordt nu as we speak afgefloten. Het is geëindigd in 7-0. 7-0 dus verloren van de Rijnsburgse boys. Nummer 4 tegen de nummer 13 van de tweede divisie. En met deze einduitslag eindigt RKAV Volendam dus ook op de 13e plek in die tweede divisie. Handhaving dus, maar dat was al bereikt. 2-3 wedstrijden terug hier in Volendam. Dus volgend jaar gaan we ze ook weer terugzien in de tweede divisie. Het team van Ted Verdonkschot. Nou, staat hij weer, Leendert?
1: Ja, hij loopt ook weer hoor. Fris en fruitig. Hij is genezen. Ook genezen verklaard. Dus wat dat betreft, alles gaat goed met voetballen. En de extra speeltijd wordt verlengd naar 6 minuten. We gaan dus door tot minuut 46. Heb ik dat dan goed? Ja, dat zal het al ongeveer zijn dan. Waar ik even op de klok moet kijken hoeveel er nu onderweg zijn. Nou ja, goed. 48, dus 45 plus 6. Dan gaan we door tot 51. Dus met 3 minuten nog. En het zou zo lekker zijn als Volendam nu vlak voor rust toch nog eventjes die gelijkmaker erin tikt. En dan staat het weer op promotie. Of althans niet op promotie, op handhaven in de Eredivisie. Komt die bal laag voor. Kan Veerman er niet bij komen. Wordt hij goed verdedigd. Steeds een mannetje voor zijn neus. Is het Pauwels die hem toch weer terug kan pikken. Is het uitverdedigen van Willem II goed moet verschuren even terug naar zijn keeper. Dat lukt. En uiteindelijk is het Bakuna genezen en wel. Die er vandoor gaat nu. Die het strafschopgebied in probeert te gaan. Die hem net niet krijgt bij Henk Veerman. Om iets heel bijzonders te doen. Maar het heeft hem wel geholpen. Want de geest zit erin bij Veerman. Nu een beweging van Verschuren. Die ja, echt wel een tik uitdeelt. Ten opzichte van, ik denk dat het Johan is. Maar ik kan niet helemaal hier vandaan goed zien. Maar de scheidsrechter laat in ieder geval doorvoetballen. Zegt dat er helemaal niks aan de hand is. Voetballen was gewoon een leuke, gezellige bodycheck. Ik denk dat als ze hem in het ijshockey geven, dat je 4 weken niet kan lopen. Maar uiteindelijk is het de verdediger van echt verschrikkelijke tik. Echt, Benuek, die alweer staat. En die ook weer kan doorvoetballen. Dus dat betekent wel een vrije trap. Die vrije trap wordt genomen door Heudel. Komt op de helft bij Van Rondam terecht. Wordt doorgekopt. Komt uiteindelijk niet bij Doneman terecht. Willem II is het een beetje kwijt. Willem II is het een beetje kwijt. Ietsie pietsie, nog niet helemaal, maar ze zijn het wel een beetje kwijt. Ze staan er wel steeds met 2-1 voor als minuut 50 loopt. En we dus, zoals gezegd, doorgaan nog tot minuut 51. Vanwege die blessures en wissels en drankperiode, drinkmoment wat ingelast was. En uiteindelijk nu dan wel weer het balbezit voor Willem II. Als hij in het middenveld landt, wordt hij gekopt. Komt hij bij Oekwoe terecht. Laat hem even liggen van Amervoor. En Amervoor moet eigenlijk wij zijn. En eigenlijk denken van, zorg dat die bal nu gewoon even lekker in de ploeg blijft. Met die 1-2 dus het veld af. De rust in. En niet proberen nu weer wat geks te doen. En die bal weg te geven richting Willem II. Uiteindelijk gaat die bal wel richting Veerman. En komt die simpel bij Heudel terecht. Maar hebben we officieel op de komende 15 seconden. En staat het dus na 2 wedstrijden op 3-3. En hoe mooi had je het willen hebben. Wat een spektakelstuk voor de neutrale toeschouwer. En wat leuk zijn toch eigenlijk die play-offs om te volgen. En het blijven spektakels in de KKD en Eredivisie. Promotie, degradatie tussen Volendam en Willem II staat op 2-1. Zoals gezegd, in het totaal na 2 wedstrijden op 3-3. Over een kwartier gaan we verder. En het wordt bloed. Spannend, Robert. Tot zo.
0: Zeker. Dankjewel voor nu, Leendert, voor de eerste helft van FC Volendam tegen Willem II. Ja, FC Volendam dus dat vrij rap naar de 0-2 ging. En daardoor dus ook virtueel op degraderen stond. Nu dus weer een gelijkspelletje. Ik zal nog 1 keertje uitleggen. Mocht het dus nu zo bij deze 1-2 blijven, dan staat het dus in totaal 3-3. En volgen dus ook echt gewoon nog verlengingen. En uiteindelijk zelfs penalties als die nodig zijn. Dus we gaan dat allemaal meemaken in deze komende tweede helft nog. Die over een kwartiertje ongeveer van start gaat. Werp ik nog een blik op de wedstrijd. Volendam BVO in het handbal. Daar is het op dit moment 10-6 met 17,5 minuut op de klok. Dus een klein voorsprongetje dus voor de mannen in het oranje. Kijk ik ook nog eventjes met een schuin oog naar de wedstrijd van Purmerstein tegen Zwift. Waar bij een 1-0 stand, want dat is de tussenstand op dit moment, het kampioenschap toch wel echt gewoon bereikt is. Virtueel dan gezien voor Barry Smit en zijn mannen. Ten meer ook omdat de directe tegenstander Jos Watergraafsmeer met 1-0 achter staat tegen HBC. Dus Barry Smit zou vanavond zomaar eens groot feest kunnen gaan vieren. Nou, of we in Volendam kunnen feesten weten we dus over ongeveer een uurtje waarschijnlijk. En laten we hopen dat het toch in Volendams voordeel eindigt. Blijf er lekker bij, want bij LOVJ Radio volg je het allemaal.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVJ.
3: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
2: De Lente.
13: Twente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Dit is Longsport Eredivisie.
0: Fijn dat je weer bij bent bij Los voor de Eredivisie. Ingelaste uitzending dus vanwege FC Volendam tegen Willem II. De wedstrijd die echt, ja, waar het erom spant. Gaat Volendam het vandaag redden? Blijven ze daarmee ook in de Eredivisie? Of gaan we toch in de problemen komen? Je weet het pas over een minuutje of 50, 55. Want dan is die officiële speeltijd ten einde. 1 tegen 2 is in ieder geval de stand op dit moment op het scorebord. En dat dus bij een tussenstand of eindstand eigenlijk van de vorige wedstrijd, waar het 2 tegen 1 stond. Zo, ik ben een beetje aan het hakkelen en dingen aan het doen, maar het komt doordat ik met zoveel dingen tegelijkertijd bezig ben. Want ik kijk natuurlijk ook met een schuin oog naar handbal, naar de eerste halve finale van HV Cas Volendam. Daar is het 13-8 in het voordeel van de Volendammers. Ze spelen thuis in de Opperdam tegen Bevo uit Panningen. En dat betekent dus dat ze weten ze deze voorsprong te houden. Dat ze in ieder geval met goede moed morgen dus voor de return naar Panningen kunnen afreizen. En het wordt nu 13 tegen 9, zie ik hem nu live erin gaan. Barry Smit, die kan vandaag dus kampioen worden met zijn Purmerstein. 1 tegen 1 is het op dit moment in Purmerend. Maar zijn tegenstander staat met 1-0 achter. Dus helemaal geen enkel vuiltje aan de lucht voor Barry en zijn mannen. Daar lijkt het dus in ieder geval op promotie naar de derde divisie. Nou, we gaan het zien, we gaan het meemaken. Daar in ieder geval nog een half uurtje te spelen. En zometeen is het vervolg van FC Volendam tegen Willem II.
13: Dit is Love Sport Eredivisie.

0: toch wel wat rampzalig begonnen is voor de mannen in het oranje. Want in eigen huis keek de ploeg al vroeg tegen een 0-2 achterstand aan tegen Willem II. De 6 minuten opende Sigurd Baartmans de score voor de tegenstander. En daarmee werd de stand over 2 wedstrijden dus direct gelijk getrokken. FC Volendam oogde wat onzeker, had moeite om grip op de wedstrijd te krijgen. En ook nog geen kwartier later leek het zelfs al op 0-2 te komen via Devin Haan. Dat doelpunt werd dan afgekeurd wegens buitenspel. En even later ging het dan alsnog mis voor de thuisploeg. Want Vin Stam die profiteerde van balverlies van Gibson. Ja, of maakte hij nou toch een overtreding? Het is nog steeds niet duidelijk. Maar hij schoot in ieder geval de 0-2 binnen. Ondanks dus protesten van Volendam wegens een vermeende overtreding bleef die treffer staan. Gibson ja werd gewisseld door Dave Kwakman. Die dus binnen de lijnen kwam. En uiteindelijk kwam Volendam na 40 minuten dan toch op 1-2. Door een doelpunt van Yannick Leliendaal. Die Volendam dus weer een beetje teruggebracht. Al gaat het alleen al om de spirit. Laten we hopen dat die spirit meegenomen wordt in deze tweede helft. Want hij is gestart. Hij is zojuist weer afgetrapt. We gaan over naar het Krasstadion met Leendert Klein.
1: Nummer 21.
2: Ja, Robert, inderdaad. We voetballen weer 21 minuten in. 21 minuten, 21 seconden. Het gaat wel heel hard. 21 seconden in deze wedstrijd. En wissel Volendam is Anthony de Scott eruit gegaan. En voor zijn laatste 45, 46, 47, 48, 49 minuten hopen we Robert Muren in het veld te komen. Hij, de man die nu naast Henk Veerman staat en een beetje omheen zal gaan spelen. Volendam ook meteen in de aanval aan de linkerkant van het veld. Als het achter dus staat met 1-2. En het daarmee de stand eigenlijk gelijk is op dit moment met betrekking tot de stand over 2 wedstrijden. Schot van Uchik recht in de handen bij Heudel. En wij concluderen dus dat het 3-3 is. Maakt Willem II er 1, zal Volendam er 1 moeten maken voor een verlenging. Maakt Willem II er 1, zal Volendam er 2 moeten maken om binnen reguliere speeltijd voor elkaar te krijgen. Want dan winnen ze met een doelpuntverschil. Zo simpel is het eigenlijk. En eigenlijk kun je dus eigenlijk zeggen dat deze wedstrijd op dit moment gewoon 3-3 staat. Hoewel 1-2 op het scorebord staat. Ik begrijp dat heel veel mensen nu volledig met een telraam de weg kan kwijtraken zijn. Maar geloof me, het klopt. Anderhalf minuut onderweg dus in deze wedstrijd. Heudel die de bal ziet opgejaagd door Bakuna. Die wel uiteindelijk het middenveld inkrijgt. En het Kwakman is die hem oppikt. Maar Volendam, het zou toch, omdat het gewoon qua kwaliteit veel betere spelers heeft, heel makkelijk hier snel de 2-2 en ook de 3-2 moeten maken. En deze wedstrijd op moeten rollen. Maar het blijven bijzondere potjes voetbal. Nu gaan ze weer hoor. Baartmans gaat hardlopen en die doet dat. Door is bij Beunek die stuurt uiteindelijk Chuaon weg aan de linkerkant van het veld. Maar die wordt heel erg goed verdedigd door Oeru samen met Uchik. Die uiteindelijk de bal weer terugbrengt in de verdediging. Vervolgens dan via Mavor en via Steur, de keeper. Gaat die bal heel hoog en ver. De helft van Willem II wordt hij teruggekopt door diezelfde Beunek richting zijn keeper Heudel. En mag Willem II weer overnieuw beginnen. En beide ploegen staan dus gelijk op dit moment. Zo moet je het gewoon zien. En wie hem wint mag hem denk ik wel hebben hier in deze wedstrijd. Want voor de duidelijkheid en voor de mensen die het nog niet helemaal meegekregen hebben, net hebben ingeschakeld, dan denk ik wel luister ik naar. Het gaat om promotiedegradatie. Verliest Volendam, dan is het eruit uit de Eredivisie. En promoveert Willem II naar de Eredivisie. En voetbalt Volendam volgend seizoen in de KKD. De opening aan de linkerkant is goed richting het Johan van Willem II. Dat met de bal aan de voet lopen. Probeert hem dan ook voor te geven. Sterker nog, dat lukt hem ook. Maar het niet dat er geen één Willem II speler staat om die bal voor hem op te pikken. Is het Leriendal die ter hoogte van de hoekvlag die bal maar weer eens naar voren peert. En uiteindelijk komt hij dan weer terecht bij een speler van Willem II. Beunik om precies te zijn paast hem in. Wordt er een overtreding gemaakt? Nee, er gaat iemand wel liggen. Maar er is geen overtreding aan de grondslag gelegd. Dus mogen we doorvoetballen. En is de opening van Veerman goed aan de linkerkant van het veld. Als hij hem binnen kan houden voor Benjamin Pauls. Houdt hij hem binnen? Hij houdt hem binnen. Ter hoogte van de hoekvlag. Daar staat hij nu. Mannetje tegenover zich. Hij loopt parallel aan de achterlijn. Gaat als een gebied binnen. Wordt heel goed verdedigd door de man die de 2-1 erin schoot. Die de 2-0 erin schoot voor Willem II, Vin Stam. En uiteindelijk komt die bal weer in het middenveld terecht. Maar Willem II weer gaat bouwen aan een nieuwe aanval. Het wordt spannend hier in het Krasstadion. We zijn onderweg. 3 minuten in die tweede helft. Het is nog steeds 1-2 in het voordeel voor Willem II. Maar overal dus 3-3.
0: 19-11, dat is nu de tussenstand bij het handballen in de Opperdam. Volendam tegen BVO, 19-12 op dit moment. Met nog 20 secondjes officiële zuivere speeltijd dus te gaan. Nou, we wachten het eventjes af. Daar in ieder geval zojuist de tijdstraf die volgens mij inmiddels weer ingelost is. En dat betekent dat we, als het goed is, als het zo blijft in de overige 7-6 seconden, dat we dus met een mooie marge van 7 de rust in kunnen gaan. De marge van 8 inmiddels. En dat is dus een voordeel voor de Volendammers.

0: dat geeft moed. In ieder geval in deze halve finale dus op weg naar het landkampioenschap. Het kampioenschap voor Nederland. Nou, we gaan het meemaken. Ondertussen kijk ik ook nog een beetje af en toe naar Purmerstein tegen Zwift. Ja, het is druk op de schermen hier. Daar staat het 1 tegen 1. En bij deze stand, want het is ook 1 tegen 1 bij HBC tegen Jos. Dan is Barry Smit dus kampioen. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn. Ander nieuws, want bij een afvalverwerkingsbedrijf in het westelijke havengebied in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. Bij de brand komt ook heel veel rook vrij. En die trekt waarschijnlijk richting onze regio. Dus het kan zijn dat we straks een beetje last hebben van stank. En misschien een heel klein beetje rook. En in dat geval is het misschien wijs om de deuren even een beetje dicht te doen af en toe. Maar goed, we gaan het meemaken in ieder geval. 1 tegen 2 nog bij jou, Leendert. Er was zojuist even iets met Dave Kwakman, zie ik.
1: Ja, die staat weer. Nick Dodeman gaat er vandoor en wordt de fluit scheidsrechter. De aanval stil, omdat er een overtreding is gemaakt ten opzichte van een speler van Willem II. Ik moet even kijken wie dat is. Als die bal inderdaad voor een vrije trap weer neergelegd gaat worden. De Heudel hem gaat ophalen bij de middenlijn. Dat is volgens mij Stam. Inderdaad, vindt Stam die een, zoals ik het nu zie, een tik heeft gehad en daarvoor een vrije trap in de wacht sleept. Ja, het ene levert, je krijgt het ene, het levert ook weer wat op. Hè. Dodeman gaat die vrije trap nemen en daar zijn ze gevaarlijk mee geweest in de eerste helft. Vanaf die kant, vanaf die rechterkant gaat die bal zometeen in het strafschopgebied ploffen. Nick Dodeman zou toch wat zijn? Zou toch wel fijn zijn als hij ook weer bijvoorbeeld hier weer eens kan spelen. Een goede speler hoor. Kun je best erbij hebben. Komt die bal, die vrije trap, die draait op een hoofd van een Willem II speler. Maar die gaat ook over het doel van de Volendam keeper. En dus mag Steur de bal achter zijn doel vandaan halen en hem gaan neerleggen voor een doeltrap. Zijn we 51 minuten onderweg. 1 tegen 2. Maar bouwt de spanning hier in de Krasstadion zich op. En wordt het spannender en spannender en spannender. Overal 3-3.
2: Elke thuiswedstrijd.

0: de kenmerkende baslijn van Henny Vrienden. En hij zong het ook nog eens even smoorverliefd van Doe Maar bij jouw lokale omroep. Zo, rust in Volendam. Ja, voor wat betreft de handballers. 20-12 dus. Ook nu de ruststand daar op het scorebord. 1 tegen 2 nog bij jou, Leendert. Of verandert er wat ineens?
1: Nee, dat zou wel heel snel moeten gebeuren. Waar Kwakman nu wel de bal bezitten heeft, ja. En hem plaatst aan de rechterkant van de linkerkant van het veld bij Benjamin Pauwels die naar binnen draait. Met Stam tegenover zich is de kop groter, duwt hem bijna omver. Pauwels krijgt hem uiteindelijk via Kwakman toch bij Verschuren, bij Ammervoor. En uiteindelijk aan de rechterkant van het veld bij Bilalocic. En die moet nu opstaan. Die moet nu wat gaan laten zien. Die moeten iets uit die toverhoed van hem gaan toveren. Dreigt met de bal aan de voet, gaat hem buitenom. Moet de bal voorgeven, geeft de bal ook voor, maar gaat met bal en al over de achterlijn. Claimt nog wel het een en ander aan. Ik werd geduwd en ik ben zielig. Maar niks aan de hand. Gaat wel met twee handen omhoog. En geeft ook aan de zijlijn. Dit is klaar. Dit is over. Dit is sluiten met mij. Kom maar eventjes deze kant op. Blijft in het veld liggen. Verstapte zich op de een of andere manier. Kijk nog even. Draait, wil naar binnen draaien. Krijgt die voorschot, de voorzet ook nog wel op de droogte van de achterlijn voor. Maar geeft ook meteen aan. Wisselen maar. Dit is een foute poep. Zo. Om het zomaar eens te zeggen. Wordt wel overeind geholpen door de grensrechter of door de scheidsrechter. Maar het wisselgebaar was duidelijk. Loopt nu wel weer. En Hinke pinkt en geeft nu nog een keer aan de bank aan. Het is mis, het is fout. Zijn mijn hamstrings, het is over en sluiten. Het is klaar voor wat betreft Bilalucic, denk ik. En dan hebben we de volgende tik die we te verwerken krijgen in deze wedstrijd. Sokjes gaan al naar beneden. Het hobbelt nog wel met 77 op de rug. Maar het ziet er niet best uit. Wat paniek op de bank bij... bij wie eigenlijk? Bij Kruis vooral. En misschien bij Rick Kruis die even in paniek schiet. En denkt, wat gebeurt mij nou allemaal? Maar de broer Walid die hier op de tribune zit. En ook hier natuurlijk gevoetbald heeft. Langzaamaan ook in beeld voorbij zien komen. Met kind op schoot. En ook ziet dat zijn broer echt nu tot de derde keer naartoe aangeeft. Haal mij er maar af, want dit gaat hem echt niet meer worden. Dus er zal zo meteen gewisseld worden. Ja, en wat dan? Dan moet je met Oelers gaan werken, denk ik. En met Pauwels aan de andere kant. In ieder geval, linksom of rechtsom, is er een vrije trap weer voor Nick Dodeman op een vervelende plek. Die zomaar weer het strafschopgebied in kan gaan draaien. En gevaar kan opleveren voor het doel van de Volendammers. Het is ook even wat stiller in het stadion. Dan komt die vrije trap. Bal draait. Draait uiteindelijk ook over de achterlijn. Wordt nog aangeraakt of wordt niet aangeraakt door een Volendammer. Wordt niet aangeraakt door een Volendammer. En dus is het de doeltrap voor Roy Steur. Terwijl we met z'n allen een beetje kijken naar de bank. En met z'n allen een beetje afwachten wat er gaat gebeuren met Uchik. Die nog wel iets van aanstalten maakt. Maar nu ook ziet dat hij gewisseld gaat worden. Inderdaad, hij gaat eraf. 77-10. In het veld dus Brandley Kouas. Ja, die hadden we natuurlijk ook nog. Kouas er dus in. Ja, best wel logisch ook eigenlijk. Om uiteindelijk aan die rechterkant hangend wat te gaan doen. En dan moet hij het maar gaan laten zien. Uchik er dus af en Kouas erbij in deze wedstrijd. Goed, waar is die bal? Eens even kijken. Doeltrap van Steuren komt op het hoofd bij Veerman. Kopt hem door. Is nergens in de buurt van ook maar een Pauwels of een Muren te vinden. Is de uitverdediger van Willem II weer goed. Aan de rechterkant van het veld met Dick Dodeman. Die toch wel een van de gevaarlijkste spelers is. Hier in het Krasstadion van Willem II. En Lucci dan die bal maar eens opeist. Hebben we nog niet gezien. Glijdt hem weg. Raakt de bal kwijt. Wordt meteen opgepikt. Dan komt uiteindelijk weer met een gelukje bij Dodeman terecht. En geen Volendammer die wat doet. Staat erbij. Kijk, daarna komt de voorzet. Wordt weggewerkt. Wordt uit het strafschopgebied gewerkt door Willem II. En is het uitverdedigen als zodanig dat ze eventjes wat rust hebben. Althans, door Volendam wordt het in het strafschopgebied uitgewerkt. En kan Willem II weer overnemen. Nu zeg ik het goed. Helalucci opent aan de rechterkant van het veld bij Bejonek. Bejonek dan doorschuivend richting Dodeman. Dodeman naar Stam. Stam dan met het balbezit moet kijken waar hij die bal kwijt kan. Krijgt hem hoog en ver. Dan overziet hij waarschijnlijk over de achterlijn lopen inderdaad. Want Verschuren loopt ervoor. Of Kwakman loopt ervoor. Zodat het de doeltrap is voor FC Volendam. We noteren 59 minuten op de klok. Robert en beste lieve luisteraars. En het is 1 tegen 2. En over twee wedstrijden dus 3 tegen 3. En wie hem heeft, die mag hem houden denk ik. Wie hem er nu inschiet, die maakt een hele goede kans om hier met... de winst en het handhaven naar huis te gaan. Of met promotie naar de Eredivisie af te dwingen. We gaan het zien. In ieder geval is balbezit weer voor Volendam. En ja, valt toch nog even mee hoor. Als Bakuna hem inlevert bij Kouwas. Kouwas dan op de as van het veld die bal weer terugdraait. En weer meegeeft aan Kouwas. Dan zegt Bakuna, ga dan breed lopen. Want nu kan ik alleen maar naar Oekwoe. En dat doet hij dan ook. Maar er is geen breedte meer. Want Kouwas knijpt naar binnen. En die eigenlijk het spel een beetje breed moet houden. Dat dan nu wel ziet. Terwijl de bal inmiddels aan de andere kant ligt. Bij Kwakman. En ingeleverd wordt bij Pauwels. Pauwels dan balletje aan de voet. Eén mannetje tegenover zich. Dat is Dodeman. Die loopt met hem mee. Eén schijnbeweging bij Pauwels. Schudt hem niet af. Hij gaat inmiddels het strafgebied in. Komt die bal voor. Komt hij klaar voor. Kan Muren er niet bij. Wordt hij uitverdedigd. Is het oppikken van Willem II weer goed. Wordt die bal weer het middenveld ingeschoten. Het terugverdedigen van Amervoor is duidelijk. En niet meer of minder dan efficiënt richting Steur. En dus kan Volendam weer gaan bouwen aan de volgende aanval met Verschuren. Verschuren dan balletje aan de voet richting Kwakman. Kwakman via Pauwels weer terug in balbezit. Opent hij rechts van hem bij Amervoor. Amervoor kijkt, ziet. Koe was dan aan die zijlijn geplakt staan. Ook precies de plek waar hij zou moeten staan. Bij het vertrek van Bilalucic. En uiteindelijk laat hij die bal weer lopen bij Amervoor. Amervoor dan ter hoogte van de middencirkel richting de middenstip. Inleveren bij Verschuren. Verschuren, Bakuna. Bakuna, Verschuren. En zo moet Volendam puzzelen. Is aan het kijken waar het gaatje kan vinden. Heeft het geduld. En is het op weg naar die misschien wel dodelijke tik die het uit wil delen. Door hier de gelijkmaker erin te schieten. Opening goed richting Muren. Muren strafgebied in. Bal komt voor richting Veerman. Dan kan ik hem zo meteen vangen als het goed gaat. Oeh, nou, dat gaat hier. Ik hoef hem niet te vangen. Hij gaat wel hier het publiek in. Wordt goed uitverdedigd. En dus is er een inworp voor Volendam. Gaat genomen worden. Halverwege de helft van uiteindelijk Willem II. Is het gooien van Oekwoe richting Amervoor daar. Oekwoe weer inleveren bij Verschuren. Verschuren op de as van het veld. Opent aan de linkerkant van het veld bij Leliendal. Die is doorgelopen. Ziet daar Pauwels opduiken die achter hem staat. En dan moet Leliendal er wat moois mee gaan doen. Doet hij ook, want hij worstelt zich langs 1-2 Willem II spelers. Wordt erbij neergelegd en versiert daarbij eigenlijk gewoon heel slim een vrije trap. En die vrije trap die gaat hij nemen. Een meter of, 8-9 vanaf de hoekvlag. Een meter vanaf de zijlijn op de helft van Willem II aan de linkerkant. En dus een gevaarlijk moment zometeen voor het doel van Willem II. Als daarbij staan Kouwas en Leliendal. Zegt Leliendal, ik ga weg. Ik heb hier geen zin in. Bradley, neem jij hem maar. Nou, zegt Bradley, dat is goed. Dat doe ik dan wel. En dus ligt die bal klaar om zometeen voor het doel te draaien. Gaat hij zometeen inderdaad komen. Zwelt het geklap en het aanmoedigen aan hier voor mijn neus. En gaat die vrije trap genomen worden. Komt hij inderdaad. Draait. De strafschopgebied in. Iedereen alles kop niet. Wordt hij uiteindelijk weggewerkt. Is daar hier en daar wel wat hoofdletsel natuurlijk. Ja, want als er wat aan de hand is, dan ga je op de grond liggen. En dan grijp je naar je hoofd. En dan moet de scheidsrechter hem stoppen. Maar uiteindelijk was de overtreding ook al geconstateerd door Bakuna. Die geagiteerd rondloopt. Moet oppassen dat hij niet tegen een kaart aanloopt zometeen. En Bejonek die geeft hem nog wat mee. Ik zal het niet proberen te liplezen. Wat ik zeg maar, neem van mij aan dat het niet echt een van de meest vriendelijke opmerkingen is die Bakuna naar hem toe ooit krijgt. In ieder geval zit nummer 24 van Willem II. En dat is Nathan Tjuoan op de grond in het doelgebied. Mopperend over de tik die hij kreeg. En mag Heudel zo meteen een doeltrap gaan nemen. Haalt hij nog even zijn flesje om uiteindelijk dat te geven aan Tjuoan. En te zeggen van nou, gooi maar even over je haar heen. Dan is dat nat en een beetje schoner ook weer. En misschien knap je er wat van op, vriend. De doeltrap en de vrije trap zijn voor Willem II. We zijn onderweg, 63 minuten. Spannend is het zeker hier. Als het officieel na twee wedstrijden 3-3 staat. In de wedstrijd 1-2 voor Willem II.
0: Ja, dat is zeker spannend. En gelukkig een beetje giffer weer in bij Volendam. Het zou toch in ieder geval voorboden voor iets beters kunnen betekenen. 2013 ergens anders in Volendam. Namelijk in Sporthal Opperdam bij de halve finale om het landskampioenschap. Tussen Volendam en Bevo. 2013 dus op dit moment met een vrijworp voor Bevo. Barry Smit op kampioenskoers. 1-1 is het bij hem. En dat staat het ook bij de tegenstander. Dus niks te vrezen. Hij lijkt vooralsnog op koers dus om kampioenschap kampioen van de vierde divisie te gaan worden. Nou, hebben we dan nog ander nieuws? Jazeker, er wordt morgen ook weer gevoetbald dus in het Krasstadion. Ajax en FC Utrecht strijden dan om een ticket voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers wonnen donderdag hier in Volendam van FC Groningen, terwijl de ploeg van Ron Jans thuis afrekende met Heerenveen. Daar werd het 3-2. Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax in ieder geval. Anton Gai, Bouwman, Juri Baas en Luca Rosa. Dat is de defensie van de Amsterdammers. Op het middenriff dan zien we daar Davy Klaassen, Mokyo en Sean Steur. Hij is er even goed bij, ondanks dat hij geblesseerd uitviel afgelopen donderdag. In de aanval hebben we dan Kasper Dolberg, die de voorkeur mogelijk krijgt boven Wouter Weghorst. Of Wout Weghorst, moet ik natuurlijk zeggen. Ik zeg altijd Wouter voor de gein, maar hij toch echt Wout. Hij speelde een beroerde wedstrijd tegen FC Groningen, die Weghorst, en miste meerdere kansen. Dus waarschijnlijk is de kans groot dat hij nu dus op de bank gaat beginnen. Uiteraard zien we Steven Berghuis en Mika Gods dan nog op de flanken. Leendert, ik hoor een hoop geboel en gejuich gedoe. Wat is er bij jou?
1: Er worden hier inderdaad wat tikkies uitgedeeld. Nu ten opzichte van een Willem II-speler die een klap in zijn gezicht krijgt van Nieuw Bakuna. Ik zei het al, die is geagiteerd, die is verveeld. Ugo erbij, Kouvas erbij, Amervoor erbij. En de vrije trap die genomen gaat worden of niet genomen gaat worden. Wat gaat er gebeuren? Wat doet de scheidsrechter? Want ik ben eigenlijk wat dat betreft even het spoor kwijt. Wat
0: hij nou precies wil.
1: Maar hij legt het spel stil. Terwijl Volendam het balbezit heeft. Halverwege de helft van Willem II. De aanval liep door en dan blaast hij toch af. En dat zijn van die trucendozen. En het ging in dit geval om El Alucci. Die eventjes op de grond lag. Bal rolt weer. Kwakman levert hem in bij Amervoor. Amervoor opent aan de rechterkant bij Kouvas. Kouvas die fel geattaqueerd wordt meteen. Op de huid wordt gezeten door Tsuwayon. Achter hem aangezeten. Opgejaagd. Noem het wat je wil. De bal kwijtraakt. En dan blaast de scheidsrechter of de fluiters. Hij zegt, ja, hier gooit hem om, mag je niet doen. En tot alle irritaties die dat leidt bij Willem II-spelers is de vrije trap dan gewoon heel simpel ook voor Volendam. En ligt de bal inmiddels alweer aan de andere kant van het veld bij Dave Kwakman. Aan de linkerkant om precies te zijn. Maar die bal inpaast richting Benjamin Pauwels. Maar hem dusdanig slecht inpaast dat die bal over de zijlijn gaat. Sterker nog, hij schiet hem eigenlijk gewoon over de zijlijn. En dat laat dus een inworp voor Willem II. 66 minuten gespeeld. 1-2. Overal 3-3.

0: De Four Tops en Going Loco. Down in Acapulco bij jouw lokale omroep. Het is, terwijl op de achtergrond bij mij ineens van alles weer begint te spelen. Ja, dat heeft te maken met dat ik 3 schermen nu in de gaten hou. We worden namelijk ook nog geraced in de Formule 1. Maar goed, 13-20 in Volendam. Of 20-13 moet ik zeggen. In het voordeel dus van de Volendammers bij het handbal. En Leendert, bij jou, ja, 1-2. Maar er gebeurt echt weer van alles. Het is spannend bij jou. Zo.
1: Nou, vind je?
0: Ik probeer er een beetje wat van te maken.
1: Ja, je doet schrik, joh. 70 minuten gevoetbal, 2 minuten drinkpauze gaat. En spannend is het. Het is een wedstrijd die op dit moment even in evenwicht is. In balans, om het zo maar te zeggen. 2 ploegen die voelen dat degene die nu doelpunt maakt... eigenlijk wel degene is die misschien de wedstrijd mee naar huis sleept. En of promoveert of in de Eredivisie blijft. Of de Eerste Divisie blijft. Of naar de Eredivisie. Die gaat, om het zo maar te zeggen. Er wordt gewisseld. Bamba komt erin. Bamba erin. En Bamba komt erin. Ik heb geen idee wie eruit gaat, maar dat gaan we zo meteen ongetwijfeld wel ergens lezen, denk ik. Want daar hebben we de techniek tegenwoordig voor om dat ergens wel voorbij te laten komen. Baartmans gaat eraf. Dat is hem. Baartmans inderdaad. Sigurd Baartmans, hij eraf. En Bamba erin. Bamba, gevaarlijk speler hoor. Was ook gevaarlijk tegen Volendam afgelopen woensdag. Had een paar hele lekkere acties voor de Tilburgenaren. Tilburgenaren zijn het, hè? Voor de Tilburgers. Zo maar te zeggen. In ieder geval Tilburgers. En gaat nu ook de spits in. En snel mannetje tegenover Amefor gaat hij plaatsnemen. Nu balbezit bij Heudel. Die keeper van Willem II die zegt: jongens, alsjeblieft rustig aan. Even kalm. We hebben net water gehad. Laat het even zakken. Want pak oude handdoeken in je nek is natuurlijk ook wel een dingetje. Ik kan het boel ook zomaar op slot slaan. Want dat zou bij mij wel. Als je nou een koude handdoek in mijn nek legt, dan heb je het ook eventjes ril. Maar goed, het is voorlopig allemaal nog lekker fris op het veld. Maar dan is het alleen de vraag wie zometeen aan het langste eind gaat trekken. Als die bal weer over de zijlijn gaat en Volendam mag gaan gooien. Het Pauwels is die gooit waar zijn trainer Rick Kruis nog maar eens uit de dugout is gekomen. En staat te gebaren en te kijken. En toch ook een beetje aan het hopen is van het zal toch zometeen niet afgelopen zijn voor me in die Eredivisie. Het zou zomaar kunnen. 1 doelpuntje, je bent weg, hè. Want dan moet je er ineens 2 gaan maken. Dus dat wordt een dingetje. In ieder geval is het nu dan wel Volendam dat in de aanval gaat met Kwakman. Linkerkant van het veld weer naar Pauwels. Pauwels terug naar Kwakman. Kwakman verlengt naar Verschuren. Verschuren dan. Naar Amefor. Rechts van hem. Komt die bal weer aan de andere kant. Het inpaas is dan van Amefor heel slordig. Levert hem zo in. Kan Willem II overnemen. El Alucci ter hoogte van zijn eigen 16 meter. Ziet dan Nick Doneman gaan. Die bal komt dan ook hoog en ver. Maar hij moet hem tegen de zon inschieten. En dus komt hij niet ver genoeg. Kan Volendam weer uitverdedigen. Althans, dat probeert het. Levert de bal er ook meteen weer in bij Willem II. Willem II toch op de tijd en wijle gewoon echt veel sterker dan Volendam. Dat hoopt op een countertje. Dat hoopt op een balletje dat een keer goed valt. Dat het eigenlijk heel erg moeilijk heeft om het vanuit een aanval voor elkaar te krijgen tegen die stugge verdediging van de Tilburgers. Is het nu wel één keer maar die weggestuurd wordt. Rand 16, Robert Muren! Paal! Oh jongen, je had je eigen ongelooflijk onsterkelijk kunnen maken. En dan had je een torenhoog. Nou ja, het kan nog steeds als hij kan koppen. Hij kan niet koppen. Hij duikt door, krijgt een sweep en duikt er onderdoor. De scheidsrechter zegt niks aan de hand. Maar jongen. Hij had zich onsterfelijk kunnen maken. Hij had een torenhoog standbeeld gekregen midden op het Europaplein. Wat in Amsterdam te zien zou zijn vanaf de Rembrandt-toren. Met een lampje erop. Want hij had zichzelf onsterfelijk legendarisch kunnen maken als hij deze erin had geschoten. Maar hij schoot hem tegen de paal. En dus is het nog steeds 1 tegen 2. Terug naar de realiteit. Als het Heudel is die nog maar is... Aan het bijkomen is. Het zweet nog eens van zijn voorhoofd haalt. Want het is bloedheet daar beneden op dat veld. Ik voel het hier ook. Want de zon staat nu hier op de perstribune ook. En dat is best pittig hoor. Mag je best weten. Dat klagen we niet. Maar we hebben geen handdoeken. We hebben geen handdoeken met vriestoestanden erin. Of met ijs erin. Waardoor dat het even afkoelt. Hoeft ook niet hoor. Maar het geeft alleen maar aan dat het gewoon wel erge zware omstandigheden zijn. Waar die ploegen in aan het spelen zijn op dit moment. Nu dan Heudel weer opnieuw in balbezit. Gebaard even rustig aan. Krijgt Robert Muren tegenover zich. Dat doet hij net alsof hij uitgooit. Dan gaan de muren rennen en dan doet hij toch niet uitgooien. Nou, dat is een fantastische schijnbeweging van de keeper. Die echt aan het zoeken is naar wat ruimte. Vindt hij misschien met Bamba aan de linkerkant moeten gekopt worden? Nee, de Koevas die blijft staan. Dan is het simpel overnemen van Willem II daar. Komt hij uiteindelijk via een hak weer in de Volendam bezit terecht. Is het Bakuna op de as van het veld. Die de middencirkeling loopt. Die opent aan de linkerkant van het veld bij Benjamin Pauls. Nu wat ruimte. Nu wat ruimte met Pauls. Mannetje tegenover zich. Moet hij voorbij? Gaat hij voorbij? Draait hij naar binnen? Doet hij goed? Pauls in paas op muren. Muren met een schot. Wordt gekraakt. In tweede instantie ook geen schot. Wordt weggewerkt. Het wordt nu pompen, verzuipen, vrouwen, kinderen. Eerst voor Volendam. Dan is het uiteindelijk Koevas die het balbezit heeft. En houdt voor de Volendammers. Kan die aanval doorlopen? Dat hebben we nodig. Als het Koevas is met een schijnbeweging. Nu met de dreiging aan de voet. Speelt in op Muren. Of op Veerman. Die probeert hem door te steken naar Robert Muren. Dan uiteindelijk is het uitverdedigen goed. En is het terugverdedigen van Bakuna ook heel sterk op Bamba. En heeft hij uiteindelijk het balbezit weer. En de paas is fantastisch aan de linkerkant van het veld. Richting Pauls. Staat nu bij zijn hoekvlag. Balletje aan de voet. Tegenover hem Stam. Draait naar buiten. Geeft de voorzet. Wordt weggewerkt. Simpel weggewerkt ook. En door Pejonek. En uiteindelijk belandt die bal weer in het middenveld. Maar Volendam is de duimschroef aan het aandraaien. Is de druk aan het opvoeren ten opzichte van Willem II. En het moet. Want het is een Eredivisieploeg. En die moet per definitie veel beter zijn. En Volendam, laat ik het één keer zeggen. We zijn veel beter. Maar we moeten het laten zien. En we moeten die schroom van ons afgooien. De boel op slot zetten. En zorgen dat we zo meteen een doelpuntje maken. Die 2-2 erin schieten. Want dan heb je de buit binnen. Dan blijf je ook volgend jaar gewoon lekker voetballen in die Eredivisie. En dan heb je alle begroting. Gewoon door zoals ze van tevoren bedacht zijn, hoeven ze niet bijgesteld te worden. Want geloof me, als Volendam degradeert, betekent dat heel veel voor een club. Als, ja, sowieso als je degradeert, maar ook aan financiën. Je mist sowieso alle televisierechten van de Eredivisie. En dan heb je het wel over miljoenen. En dat betekent ook dat het uiteindelijk maar ook gevolgen gaat hebben voor zo'n club zelf. Voor de mensen die er werken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wil je niet. Dus nog 14 minuten pompen verzuipen voor de Volendammers als die bal weer richting Veerman komt, hij weggekopt wordt en uiteindelijk in het middenveld belandt. En het Willem II weer is dat gaat proberen op te bouwen.
2: Het is 19 minuten lang iets rustiger aandoen bij de andere Volendammers, die van HV Kras Volendam. Zij spelen in de Opperdam, dus de halve finale tegen Bevo om het landskampioenschap. En zij staan op een comfortabele 22-14 voorsprong. Barry Smit die kan de champagne ontkurken, want zijn Purmerstein is kampioen geworden van de vierde divisie. Het speelde vandaag gelijk met 1-1 tegen AVV Zwift. En dat was die 1-1 ook de eindstand bij HBC tegen Jos Watergraafsmeer. De laatste was een grote tegenstander, kon het feestje nog verstoren voor de Purmerenders. Maar uiteindelijk bleef het dus bij 1-1. En is Barry Smit dus officieel erin geslaagd om zijn doel, om Purmerend, dus Purmerstein, dus naar de derde divisie te helpen. Ja, dat is gewoon helemaal gelukt. Mooi. Dan ander nieuws uit de Eredivisie, want Feyenoord krijgt de Kuip officieel in handen. De Rotterdamse club, Stadion Feyenoord en de vereniging aandeelhouders Stadion Feyenoord hebben daar overeenstemming over bereikt. Volgens Feyenoord is het samengaan van de club en het stadion van cruciaal belang om de Kuip op te knappen en te verbeteren. En er is ook ander nieuws uit Rotterdam, want Robert Eenhoorn wordt nu officieel de algemeen directeur van Feyenoord. Hij bekleedt die functie eerder van 2014 tot 2024 bij AZ. En eerder deze week werd al bekend dat de Belg Davy Rigaud de nieuwe technisch directeur zou gaan worden. Eenhoorn was in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw een tophonkballer. En hij speelde voor Neptunus, Haarlem, Nichols en ook 9 jaar in de VS. En als coach won de Rotterdammer prijzen met Neptunus en het Nederlandse team. Hij was ook technisch directeur bij de Honkbalbond. En Oranje won onder hem het WK. En uiteindelijk is hij dus overgestapt naar het voetbal. Hij werd 3 jaar later, na die 2011, dus algemeen directeur bij AZ. Dat tot een stabiele, gezonde topploeg uitgroeide. En die functie heeft hij dus 10 jaar bekleed. Nou, bij deze dus gefeliciteerd met de nieuwe functie Robert Eenhoorn. Die gaan we dus volgend jaar wel in de Eredivisie terugzien. Gaan we dat ook doen met Volendam? We hebben nog een minuutje of 12 te gaan aan officiële speeltijd, Leendert. Het wordt wel moeilijk hoor. Wordt billen knijpen.
1: Wordt billen knijpen. Bakuna, Volendam in aanval. Open ons. Linkerkant van het veld. Koevas, punt 16. Rechterkant van het veld. Nu dan met de man tegenover zich. Dreigt. Nog een beweging. Moet er omheen zien te komen. Moet hij wel eigenlijk even teruggeven. Maar wil hem zo graag een strafschopgebied in hebben. Dat lukt hem dan ook. Maar uiteindelijk kan er helemaal van Volendam niemand bij. Is het Leliendal die het uitverdedigt om de balletje oppikt. Is het Kwakman die ermee gaat lopen. Dave Kwakman die ermee gaat lopen. Die probeert uiteindelijk die nummer 19 eruit te lopen. Dat is Van Aalst. Dat lukt hem niet. Dus kan Willem 2 weer overnemen. Maar die zijn ook even de weg kwijt wat dat betreft. De Doneman die probeert nu wel, of tenminste die start nu wel weg. Gaat achter een bal aan. Gaat lang achter een bal aan. En uiteindelijk is het terugverdedigen van Oegloe en Verschuren voldoende om de keeper Roy Steuwer in balbezit te brengen. Komt hij weer met een hele verre bal. Die komt weer in de verdediging bij Willem 2 terecht. heel erg simpel. Gaat die bal dan ook weer... wordt die, daar kan je helemaal niks mee. Uitverdedigd worden door Willem II. En dan uiteindelijk komt hij weer bij de verdedigers van Volendam terecht. En zo gaat het heen en weer het spelletje zitten. Spanning er zo verschrikkelijk op. Is het Koewas met Oekwoe. Oekwoe met wie? Met Bakuna. In de as van het veld. In de middencirkel. Met links van hem Kwakman. Kwakman. Linkerkant Pauwels. Halverwege de helft van Willem II. Balletje aan de voet. Mannetje mee. Van Aans die meeloopt. Stam die meeloopt. Even terug laten vallen. Is die bal bij Leliendal. Vraagt Leliendal om assistentie. Komt er iemand mij helpen? Is het Bakuna die in komt lopen? Krijgt hem aangespeeld. Mooie beweging van Bakuna. Trukkie krijgt hij uiteindelijk bij Veerman terecht. Maar die bal wordt weggewerkt. Een aanval loopt door bij het uitverdedigen van Willem II. Ook niet meer Jur van Het is. Loopt ook op een tandvlees. Is het nu de actie van Oekwoe. Rechterkant komt hij laag in. Komt hij te laag in. Slechte voorzet. Kan er uiteindelijk wel weer uitgehaald worden. En door Willem II. Maar uiteindelijk is het Volendam dat er weer oppikt. Ter hoogte van de middenlijn. En voor de volgende aanval gaat. Het is nu het soort van omsingeling. En Volendam dat ontzettend de druk aan het opvoeren is. En dat ook moet doen. De Koewas. Rechterkant van het veld. Met Chuaon bij zich. Moet met de voorzet komen. Kiest voor de handeling. Gaat een soort worstelgevecht aan. Krijgt een sweep. Krijgt een tik. Gaat op de bal zitten. Pakt hem in zijn handen. En krijgt de vrije trap tegen. Ja, dat moet je niet doen. Moet je niet vastpakken, vriend. Kijkt dan vervolgens die grensrechter aan alsof het de duivel zelf is. En El Alucci die zegt nog tegen Koewas, ja maar jongen, je gaat toch zelf op die bal liggen. Ondertussen is Stam erbij gaan zitten in het eigen strafschopgebied. De man van de 0-2, Vin Stam. En dan zegt de scheidsrechter van kom maar even voor verzorging. En dus even wat rust hier in het Kraasstadion. Gaan we ondertussen ook weer even wat drinken. Zijn er 81 minuten precies op de klok. En blessurebehandeling. En nog steeds 1 tegen 2. En overal dus over 2 wedstrijden 3 tegen 3.
2: Mocht het zo blijven, hebben we dus over een minuutje of 10 een verlenging in zicht. En uiteindelijk kunnen er zelfs penalties uit volgen. Nou, laten we hopen dat het voor die tijd toch een beetje in Volendams voordeel beslecht gaat worden. We gaan het dus allemaal zien en meemaken hier in Volendam. 25-15 in de Opperdam bij Volendam Bevo. Die gaan dus lekker comfortabel de time-out in. Die op dit moment aangevraagd is aan de Volendamse zijde. Nog een kwartiertje te gaan daar. Sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge roads of comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

0: Zo, MC en How Bizarre bij LFG Radio. 25-15 nog in de Opperdam. Zojuist hebben we een strafworper uitgehouden door de Volendamse keeper. Die uitbundig begon te juichen. Kunnen ze bij jou ook al uitbundig juichen, Leendert? Of is het nog niet in zicht?
1: Het is stil op de tribunes. Mensen houden hun adem in. Twee wissels, Lucci en Vince Stam eruit. Daarvoor Etaïbe en Per van Loon in de plaats bij Willem II. Twee snelle jongens die Bamba moeten gaan ondersteunen in zijn jacht op de 1-3. Vooralsnog de vrije trap die zojuist genomen werd door Willem II leverde niks op. Nu de doeltrap die bij Muren wel terecht komt, wordt doorgekopt. En uiteindelijk komt hij niet bij Veerman terecht. Raakt die bal dan ook vervolgens kwijt. En is het ook weer niet best wat Willem II laat zien. Maar ook weer niet best wat Volendam doet. Die rijden inmiddels ook alweer kwijt. Het gaat op en neer. En het zit vol onzorgvuldigheden. En dat is toch wel iets wat Volendam zeker in deze wedstrijd het de das om heeft gedaan. Vooralsnog gewoon niet zorgvuldig voetballen. Want je kan ze gewoon heel simpel uittikken hoor. Nu met Bakuna die net geel heeft gepakt. Daar wel heel erg zijn best voor heeft gedaan hoor. De afgelopen paar minuten. Hij was erop uit. Hij heeft hem dan ook eindelijk nu. Dus die kan hij inlijsten. Maar hij raakt nu ook de bal kwijt. Is de voortzetting van Willem II niet best. Is het uiteindelijk de bal die aan de rechterkant van het veld terechtkomt. En wat wil Willem II? Gaan die spelen voor een, nou ja goed, het is ook nog een drankpauze. Gaan die spelen voor over 10 minuten. Kijken of we een verlenging eruit kunnen trekken. En daar misschien nog zelfs wel strafschoppen laten beslissen. Het zou zomaar kunnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Volendam dat toe gaat laten. Maar dat gaat er natuurlijk ook met de rem op spelen. Want het wordt al enger. Want als je hem nu tegenkrijgt, op wat voor manier dan ook. En dat geldt voor beide ploegen. Dan hebben we met elkaar wel een dingetje. Dan is het nu dan Bamba die er vandoor gaat. Linkerkant van het veld. Gaat strafschopgebied in. Gaat naar de achterlijn toe. Gaat hem voorgeven. Gaat hij gewoon zelf dat doen. Hij schiet ook inderdaad zelf. Een schot wordt gekraakt. Oh, werd even stil hier. En uiteindelijk wordt hij weggewerkt. Dan komt hij over de zijlijn terecht. Of is hij over de zijlijn. Maar is hij ook alweer ingegooid. Komt die bal aan de rechterkant van het veld voor Willem II. Is het uiteindelijk het verdedigende werk van wie is het? Ik denk dat het Oegoe is. Dat die bal, of Powell zelfs, dat die bal opnieuw over de zijlijn gaat. Maar er begint wat te ontstaan. Er is wat geloof in het elftal van Willem II geslopen ineens. Terwijl het Volendam publiek steeds stiller wordt. En de Willem II is gewoon met de bal aan de voet in het strafschopgebied in kunnen gaan lopen. De bal bezit nu wel kwijtraken. Nou, nu moet je scherp zijn. Nu moet Bakuna wat gaan doen waar hij goed in is. Maar dat doet hij niet. Hij verliest gewoon de bal. Sterker nog, hij krijgt een vrije trap tegen. Omdat hij iemand om zijn nek hangt. Moet je ook niet doen. Voetbal meevallen. Duwen, trekken. Mijn shirt wordt vastgehouden. Zegt hij, ja, nou, maar ondertussen is het een vrije trap voor Willem II. En gaat er gewisseld worden. Nou, gaan we kijken wat er gaat gebeuren. 9 voor 11. Zou Henk er aan uitgaan? Zou Henk Veerman er dan afgaan? Ja, Henk Veerman gaat er af. Aanvoerder levert zijn band in bij Robert Muren. En voor hem in de plaats dus de snelheid waar we misschien al toch wel een beetje op wachten. Aurelio Oers erin. En Muren die gaat nog even langs de trainer met wat vragen van wat moet ik precies doen. Krijgt wat instructies en gaat inderdaad het veld weer terug. En Bakuna gaat er ook af. En voor hem in de plaats Nordin Bukala. Bakuna voor Bukala en Oeres er dus af voor Henk Veerman. Nou, het grove, harde geweld loopt nu op het veld. Alles wat we hebben, hebben we nu er wel in staan. En dan moeten die het maar gaan doen. En zorgen dat we de komende 10 minuten geen doelpunt tegen krijgen. Dat is een gegeven. Als die bal nu dan... moet even kijken, want we kijken tegen de zon in inmiddels. Over de zijlijn gaat voor een inworp voor... Ik denk toch Willem 2... Die mogen gooien. Sterker nog, een vrije trap aan die rechterkant van het veld. Omdat er een overtreding gemaakt is. Inderdaad, een bal op de hand is gekomen. Een hensbal van Verschuren. Waardoor er nu een vrije trap op staat. 1,05 meter vanaf de hoekvlag. Rechterkant van het veld. 2 meter vanaf de zijlijn op de helft. Bij Volendam gaat Willem II die vrije trap nemen. 88 minuten op de klok. En dan moet die bal zo meteen voor gaan komen. En dat gaat hij ook zo meteen. En dan komt hij, dat draait hij, daar gaat hij. Wordt hij weggekopt door Muren. Wordt het hardlopen voor Oelers. Maar die wordt heel simpel en makkelijk verdedigd. Gaat nog wel bij de tegenstander in zijn nek hangen. Maar dat helpt niet. Sterker nog, de opening is goed aan de rechterkant van het veld. Weer voor Willem II. Is het Dodeman die hem nog maar eens inbrengt. Die hem vanaf de rand 16 weggekopt ziet worden. En dan wordt het hardlopen voor Oelers. Die hem op kan pikken. Die op de helft staat. Halverwege de helft is inmiddels bij Willem II. Nu richting dat strafschopgebied gaat. Nu richting de hoekvlag gaat. Met Tuaon tegenover zich. En dan is de sliding denk ik terecht. Maar te hard ten opzichte van Aurelio Oeres. En dat ziet de scheidsrechter ook. Scheidsrechter Van der Eijk. En hij besluit uiteindelijk om een vrije trap te geven aan Volendam. Officiële speeltijd. Nog een minuutje. Rechterkant van het veld. Ik denk een meter of 11 vanaf de hoekvlag. Hij ligt evenredig aan de penalty stip. Tegen de zijlijn geplakt. Het publiek op de, wat is het? Ja, boomtribune gaat ervoor staan. Gaat ervoor klappen. En voelt dat dit misschien wel het moment van de wedstrijd zou kunnen gaan worden voor FC Volendam. Waarmee ze zich veilig gaan spelen in de Eredivisie. Is het Koewas die vrije trap gaat nemen? Worden stil. Als iedereen gaat kijken wat daar precies gaat gebeuren. Koewas met de linkerpoot. Moet die bal ergens gaan laten indraaien. Gaat hij? Komt hij? Gaat hij? Op de vuist bij Heudel. En dan is hij ook nog gekopt. Volgens mij door Verschuren inderdaad. Iemand laatste raakte. En dus gewoon een doeltrap voor Willem II. En kruipen we naar het einde van die wedstrijd toe. Is het officiële speeltijdverhaal er bijna op. Krijgen we natuurlijk 2 minuten er sowieso bij. Voor wat betreft dat drinken. Die drinkpauze die we gehad hebben. En wachten we met z'n allen op dat bord wat gaat komen. Dat bord komt nu. En dat zijn 6 minuten extra. Dus we gaan door tot minuut 96. En daarna gaan we verlengen als het zo blijft. Want het staat over 2 wedstrijden. Als u net heeft ingeschakeld. 3-3. Volendam staat achter in eigen huis met 1-2. En wordt wel al sterker in die tweede helft. En hoopt op die gelijkmaker nog heel snel. Maar ik vrees dat we een verlenging gaan krijgen. Tenzij het heel gek gaat lopen. En die bal nu aan de linkerkant van het veld. Door Willem II gevaarlijk nog opgebracht kan worden. Is het 2 man die voor Volendam aan het verdedigen zijn. Oelers en Oekwoe. Nou ja, wie hem heeft mag hem houden, denk ik. En uiteindelijk gaat hij via Volendam over de zijlijn. En is het gooien voor Willem II. Wordt gegooid die bal richting Bamba. Die pikt hem op. Die moet er iets mee gaan doen. Sterker nog, die gaat er gewoon hard mee weglopen. En die draait weer met 2 man in zijn rug het strafschopgebied in. En laat de bal uiteindelijk over de achterlijn lopen. Dus heel simpele doeltrap voor Roy Steur. Die bal nog maar eens op dat plekje legt. Waar hij die doeltrap mag gaan nemen. 91 minuten op de klok. Nog 5 minuten extra tijd. 3-3 in 2 wedstrijden. Dat is de tussenstand nu. En dus beide ploegen steven af op een verlenging. Doeltrap van Steur. Komt. Gaat. Landt. Halverwege de helft. Bij Volendam. Willem II natuurlijk. Gaat via Volendams hoofd over de zijlijn. Dus mag er nog een keer ingegooid gaan worden door Chuoan. Die er nog gewoon in staat. Nathan Chuoan, de nummer 24. De driving force op dit moment in het elftal. Samen met Nick Dodeman. De 2 gevaarlijkste die het moeten gaan laten zien in die slotminuten. En misschien wil Willem II het nog wel gaan forceren. Hoor. Als die bal opnieuw vanuit de inworp over de zijlijn gekopt wordt. Roekboe in dit geval. Is het Chuoan die opnieuw die inworp mag gaan nemen. Nu voor de deur bij Rick Kruis. Letterlijk voor de deur. Hij staat echt voor de dugout nu naast Rick Kruis. En moet die bal zo meteen gaan gooien. Gebaard, wijst. Zet mensen op hun plek neer. Is een soort politieagent die de weg aan het wijzen is. En ziet hij dan vervolgens dat hij die bal gooit op een hoofd. Komt hij wel richting 16 meter. Moet hij uitverdedigd worden door Aurelio Oeres. En dat gebeurt ook. En uiteindelijk is het de bal die opnieuw over de zijlijn gaat. En vanaf dezelfde positie opnieuw in het veld gebracht mag gaan worden. Door Chuoan komt die bal aan de linkerkant van het veld terecht. Bij wie? Bij niemand. Want Volendam schiet die bal dan uiteindelijk weg. En dan is het Muren die misschien wat geks kan bedenken. Als hij die bal weet te krijgen richting Koewas. Koewas, Kwakman. Kwakman, Leliendal. Leliendal, Pauwels. Pauwels even temporiseren. Halverwege de helft bij Willem II. Komt die bal. Is het Kwakman? Is het stilstaan? Is het Verschuren? Is het Kwakman opnieuw? Loopt met naar voren toe. Gaat meer naar die zijlijn. Gaat meer naar die linkerkant. Draait even terug. Opent bij Verschuren. Verschuren dan. Balletje aan de voet. Richting Oekwoe. Oekwoe kijkt waar Oeres is. Vindt hem naast hem. Gaat de ruimte maken. Nu Koewas in de spits. Naast Muren. Oeres met de voorzet. Wordt weggekopt. Wordt eruit gehaald. Wordt verlengd. En komt terecht bij Amervoor. En die denkt, weet je wat? Ik schiet hem er gewoon met een lop vanaf het middenveld in. Maar die bal die landt uiteindelijk op het dak van het doel van Heuvel. En dus is ook deze aanval tot het verleden verheven. En gaan we en kruipen we naar de 96e minuut. 3 minuten nog voor een verlenging, jongens. Robert, even aan jou.
0: We wachten al 53 minuten op een doelpunt. En dan het liefst natuurlijk eentje in Volendams voordeel. Hij is dus nog niet gevallen. Wel in de Opperdam. 28-16 op dit moment in de tweede helft van Volendam tegen Bevo. Van HV Kras Volendam dus in dit geval. Nou, laten we hopen dat zij het niet meer uit handen geven. Maar dat lijkt me ook stug met nog een minuutje of 7,5 op de klok te gaan. En dan is een voorsprong van 12 puntjes. Ondertussen kijk ik ook met een schuin oogje nog naar de sprintrace van de Formule 1 die op dit moment gereden wordt. Dat is allemaal gaande in Canada. Russell, Norris en Antonelli. Dat is op dit moment de top 3. 3. Ook in die volgorde, zoals hij over de finish komt bij 20 van de 23 rondjes. Verstappen die is gestart als 7e en die staat op dit moment ook nog steeds 7e. Dus dan ben je ook weer op de hoogte voor wat dat betreft. Nou Leendert, 2 minuutjes nog. En het is nu, dat billenknijpen wordt al spannender. We krijgen de stijve billen van, zou ik haast zeggen.
1: Ja, het is inderdaad bloedspannend hier in het Krasstadion. 1 minuut en 45 seconden officieel speelt dat nog. Tussenstand na 2 wedstrijden, 3-3. Wie hem maakt, heeft hem. We gaan naar een verlenging toe. Maar Willem II is er nog niet helemaal van overtuigd om daaraan toe te geven. Mbamba pikt hem op. Halverwege de bal komt die bal terug en schiet hij. Maar als je nu bij het ziekenhuis in Purmerend gaat staan, kan je hem vangen, denk ik. Want die bal gaat hoog en ver naast en over. En uiteindelijk overstel ik hem nog over de zijlijn. En dus is het, het is wel over de achterlijn een doeltrap. Voor Roy Steur. 1 minuut en 15 seconden nog. En dan zit officiële speeltijd hierop. En dan kruipen we naar de verlenging toe. We kruipen naar een verlenging toe van een wedstrijd die verschrikkelijk spannend is. Waar het nu uiteindelijk Willem II weer is dat in balbezit is. Want Volendam komt er eigenlijk niet meer uit. Bamba die probeert ze weg te sturen. Het lukt niet. Zit ook goed tussen. Om die bal uiteindelijk over de zijlijn te krijgen. Maar ook Willem II gelooft het wel. En ik denk dat we naar een soort bestand gaan nu tussen twee ploegen. Die zeggen van, weet je wat, we gaan gewoon rustig aan nu doen. En we gaan hem uittikken richting de verlenging die zo meteen gaat plaatsvinden. 45 seconden nog. Bamba wilde nog wel wat mee. We zien dat eruit verdedigd wordt. Roekwoe komt die bal Benahou terecht. En uiteindelijk is dat een bal die midden hoog gewoon op de middenstip landt. Het Verschuren is die nog even doorjaagt. Dat is Kwakman natuurlijk. Die ziet uiteindelijk de bal ook weer over zich heen richting Steur gaan. En dus geeft Steur nog 1 keer mee. Nou, misschien nog 1 aanval voor Volendam. Opening linkerkant van het veld is hoog en ver, diep en breed richting Pauwels. Wordt simpel verdedigd door Willem II. Is het wel deze Kwakman die oppikt. En dat biedt altijd hoop. Kwakman 1 mannetje voorbij. Terug naar Pauwels. Pauwels met Leliendal. Leliendal zoekt de diepte bij Kwakman. Kwakman staat, geeft. Wie? Oh wie? Kouwasny. En Willem II wel. En uiteindelijk het uitverdedigen ook niet goed. En dan zegt de scheidsrechter over en sluiten. We gaan verlengen, Robert.
0: Nou, dat wordt nog wat. Verlengen dus in het Krasstadion bij een 1-2 tussenstand. 3-3 dus in totaal nu over 2 wedstrijden. En dat betekent dat we dus in ieder geval 30 minuutjes bij krijgen. En misschien zelfs nog penalties ook. We gaan het dus meemaken. De grootste kans van deze tweede helft was er toch wel eentje voor Robert Muren. Hij raakte in de minuut 72 de paal. Terwijl hij zich toch bijna onsterfelijk kon maken. Leendert zei al, hij had zomaar een heel groot standbeeld kunnen verdienen op het Europaplein. Na goede loopactie en gevoelige paasjes van Veerman kwam Muren dus alleen voor de keeper. En zijn bekeken schot ging maar net langs die Dylan Heuzel, de keeper dus van Willem II. En hij rolde via de paal uiteindelijk dus verder. Ik zeg het allemaal terwijl we mooie beelden wel zien van droombeelden van het Krasstadion in Volendam. Waar beide teams op dit moment in een soort van rust zitten. In afwachting dus van de verlenging die er zo meteen komen gaat. Nou, kijk ik nog eventjes naar het handbal voor je. Dan kan ik je vertellen dat het 29-16 staat. Er is op dit moment een beetje verwarring. Want wordt er nou een strafworp uitgedeeld? En aan wie dan? Nou, het is niet helemaal duidelijk. Maar met 5 minuutjes op de klok is de voorsprong dermate comfortabel toch voor Volendam. Dat ze zich nog niet eens zoveel zorgen hoeven te maken. We gaan er eventjes bij zitten. En wij nemen ook even kort een drankje. En dat doen we tijdens Already Gone van de Eagles.

0: Gone. Gaan gauw weer terug naar het stadion. Want er is weer afgefloten voor de verlenging in dit geval. Bij FC Volendam Willem 2. Tussenstand mocht je net inschakelen. 1 tegen 2 of 3 tegen 3 uit twee wedstrijden gezien. En Leder Klein, vertel ons alsjeblieft. Hoe staat het ervoor?
1: Nou ja, we voetballen net 23 seconden in die verlenging. En het balbezit voor de Volendammers nu weer van links, van rechts naar links. Spelend dus weer richting de eigen harde kern. Komt die bal voor? Wordt die weggewerkt? Wordt die goed weggewerkt ook? En is het meteen gevaarlijk voor het doel bij Willem II? Volendam zal het toch op de een of andere manier wel heel snel willen gaan beslissen. Maar dat hadden ze eigenlijk veel eerder moeten en kunnen misschien wel doen. Is het Leliendal die aan het goochelen is en hem uiteindelijk links van hem laat liggen voor Pauwels. Pauwels daar met het rechterbeen en de voorzet is niet goed genoeg. Komt op een hoofd bij Willem II. Gaat over de achterlijn. En dus hebben we daar een hoekschop voor onze grote vriend. Pauwels die hem waarschijnlijk zelf gaat nemen, denk ik. Als ik hem zo zie hobbelen richting die zijlijn. Benjamin Pauwels, beslissende speler. Leuke speler, fijne speler om naar te kijken. En ook een gevaarlijk speler gaat nu vanaf de linkerkant een hoekschop nemen. Gaat dat kort doen waarschijnlijk richting Kwakman. Of kiest hij toch voor de bal in één keer? Hij kiest voor de bal in één keer. Die ploft ook ergens wel op een hoofd. Maar het hoofd heeft een Willem II shirt aan. En dan kan Willem II eruit komen. Maar die hebben geen man voorin staan op dit moment. Die waren massaal terug. En dus is het simpel voor Steur om vervolgens uiteindelijk de bal weer in te leveren bij Leliendal. Die hem hoog en verder strafgebied in pompt bij Verschuren. Die zegt dan van ja, ik kreeg een duwtje. Ja, je kreeg ook een duwtje. Maar je kan ook gewoon springen. Dan had je hem misschien wel gehad. En dus kan Willem II weer gaan uitverdedigen met Nick Dodeman. Onvermoeibaar hoor. Dodeman nu met de ruimte en de bal die gegeven wordt aan de rechterkant van het veld. En ook opgepikt wordt. Heel goed opgepikt wordt door die wissel die er zojuist is ingekomen. Met de voorzet nu het tweede paal. Bamba! Wow, wow, wow. Bamba was bijna boem boem. En dat was het klaar en over geweest. De voorzet kwam vanaf de linkerkant van El Tahibi. En Bamba die nou eigenlijk in één keer min of meer op de slof kreeg er ook de tijd voor van Oerwoel. Maar schiet hem hoog en vooral ver ook over het doel. En vanuit de hoek. Achter het doel, zeg maar. Vanuit een bepaalde hoek. Dus hij kon hem ook eigenlijk niet één keer op doel schieten. Maar hij probeerde het wel. En uiteindelijk gaat hij bal achter. En is de doeltrap nu voor Roy Steur. Die hem inmiddels genomen heeft. Bal valt rond de middencirkel. En nu weer bij diezelfde Bamba. Die weer heel simpel in het bezit komt. Volendam moet opletten. Dat het niet weer tegen een ketser aanloopt. En nu dan wel het verdedigen van hem ervoor. Die gezegd van jongens, kom op nou. Hou nou een beetje scherp. Want ze voetballen weer de kant op. Waar ze net in de eerste helft twee doelpunten gemaakt hebben. En nu ook weer heel erg gevaarlijk uit de startblokken komen. De inworp gaat genomen worden. Meter of 4-5 vanaf de hoekvlag. Moet iemand naar die bal toekomen. Als Willem II die bal moet gaan gooien. Is het Bamba die wel even zichzelf komt aanbieden. Met Johan die hem uiteindelijk krijgt. Halverwege de helft van Volendam. Dan krijgt hij hem dan toch weer aan de zijkant terug. Moet die bal voor gaan komen. Komt hij niet? Is de beweging goed? Is de tweede beweging richting de 16 meter ook goed? Komt hij op de as van het veld? Is het schot waardeloos? En gaat hij over het doel heen. Het schot van die nummer 19. Dat is Uriel van Aalst. En die ziet de bal over het doel gaan. En dus een doeltrap voor Roy Steur. Het wordt spannender en spannender, Robert.
0: Ja, dat wordt het zeker. Iets minder spannend op dit moment in de Opperdam in Volendam. HV Kras Volendam tegen Bevo. Dat is 32-18. Is juist de time-out aangevraagd met, ik kan het niet zo goed zien, volgens mij nog een half minuut te gaan. Het kan ook anderhalf zijn. Dat wil ik even van afwezen. Want op dit moment is het klokje niet in beeld. Maar ik kan je vertellen dat het voor Volendam in ieder geval wel een overwinning gaat worden vandaag. Nou, we gaan zo meteen zien hoe dat definitief afloopt. Dan ander nieuws uit de Nederlandse voetballerij. Want de licentiecommissie van de KNVB keurt de overname van Vitesse door een groep regionale investeerders goed. De licentieproblemen van de Arnhemse club lijken

0: sorry. Nee, het wordt een soort schietend nu. Nog een schot. En het bal gaat over het doel. Een schot van Preuzezoeg. Een metertje over Koewas, Oelers. En vanaf de linkerkant aanvallen ten overvloede van Volendam. Maar het levert vooralsnog weinig op. Jij was met het handbal bezig, Rob.
1: Ja, met het handbal 32-18 met nu nog 1 minuut officiële zuivere speeltijd te gaan. Dus je kan wel stellen dat die 14 punten voorsprong echt een goede uitgangspositie zijn voor morgen. Voor het tweede duel dus in deze halve finale. Nou, dat was het enige wat ik nog wou zeggen. Toen wou ik het graag weer overlaten aan jou. Ja, een soort schiettent dus bij jou. Volendam iets sterker uit de startblokken, zou je kunnen zeggen.
0: Volendam iets sterker uit de startblokken. Moeten ze ook wel. Want ze moeten zorgen dat ze in die Eredivisie blijven. En ze zijn op papier natuurlijk een stuk beter. Maar op het veld nog niet. En het overwicht, wat, laten we eerlijk zijn. Het staat gewoon na 90 minuten. Ik moet ook niet meer naar mijn woorden. Gewoon 1-2 voor Willem II. Hè. Ze verliezen de wedstrijd gewoon reglementair. Als het gewoon om een normaal potje voetbal zou gaan. Dan is het nu Pauwels die bal weer eens opdrijft. Kwakman die hem oppakt. Halverwege de helft van Willem II. Die bal probeert richting de 16 meter te krijgen. Rukt hem niet. Boukala dan. De rechterkant openend goed. Aan de zijlijn geplakt met Oelers. Balletje aan de voet. Beweging 1 is goed. Even terughalen. Even terug naar Hoekwoe. Precies Hoekwoe dan. Terug naar mij voor. De omsingeling is weer compleet. Kwakman dan. En de man tussen gaat die bal naar de andere kant. Waar Leliendal staat. Leliendal. Yannick Leliendal met een mannetje tegenover zich. El Taibi is dat. Draait hij weer die 16 meter lijn over. Is het verlengen slecht. En is het uiteindelijk Willem II dat kan gaan uitverdedigen. En het is nu alle ballen op Bamba, zeg maar. En dan moet het terugverdedigen goed zijn van aan mijn voorrichting Steur. En dat is ook goed. En als jij nu naar buiten gaat lopen, dan kan je de bal vangen die Rob... Nee, niet. Hij valt gewoon op binnen. Het was op iets bedrog. Dat leek even of hij hem gewoon het stadion uitschoot. Robert of Roy Steur. Maar uiteindelijk blijft die bal gewoon in het bezit van FC Volendam. Koel was dan op de as van het veld op de eigen helft. Met de ruimte links van hem vindt hij ook. Bij Benjamin Pauwels gaat het weer. De volgende aanval. Balletje aan het voet richting de 16 meter. Dreigend naar binnen. Geeft hem niet lekker mee aan Pauwels. Dave Kwakman dan met een schot dat over het doel gaat. En de handen ten hemel heft. En ook voelt dat er van alles in moet. Het is sowieso in het doel. Maar er van alles in zit, maar dat er niet in gaat. En ook even krampen heeft, even overeind geholpen wordt. En de wedstrijd weer kan hervatten. Als we 7 minuten op de klok hebben in die verlenging. In die eerste helft van de verlenging. En het Heudel is die met de bal heel rustig zijn doelgebied inloopt. Geen haast maakt. Geen enkele vorm van opschieten betracht. En zo meteen die doeltrap gaat nemen naar het schot van Kwakman. Iedereen wacht en iedereen kijkt. Dan gaat die bal landen. Die bal landt aan de rechterkant van het veld. En wordt doorgekopt. Maar komt in de verdediging bij Volendam terecht. Nee, het is Willem II dat het op het moment even niet heeft. En Volendam dat het moet gaan laten zien. En misschien zegt Willem II, nou jongens, jullie willen toch zo graag in eigen huis. Nou, schiet die 2-2 er dan maar in. Doe het dan maar. Dan nu weer verschuren met Amervoor. Met Oekboe moet ik zeggen. En Oekboe weer even terug. Amervoor staat inmiddels wat dieper. En Volendam gebaart nu ook naar zijn keeper. Kom maar naar voren toe. Probeer die diepte maar te zoeken. Amervoor inmiddels op de middenstip. Is het Steur die met de bal hoog en ver richting 16 meter gaat. Koewas die hem oppikt. Mannetje in de rug. Laat hem vallen voor Kwakman. Kwakman moet dan openen. Dat doet hij niet. Geeft hem het eigenlijk mee aan Oekboe. Die opent dan wel aan de rechterkant. Want dat was het initiële plan. Om Oelers in stelling te brengen. Die gaat ermee lopen. Die gaat er al 16 meter lopen. Die komt met het schot. Die schiet dan recht in de handen van Thomas Dillion Heudel. En dus ook weer een aanval die op niets uitdraait. Het wordt spannend hier, jongens. Wat doet Volendam zich aan in deze promotiedegradatiestrijd over 2 wedstrijden? 3-3 over 2 wedstrijden. Maar het staat hier gewoon 1-2 voor Willem II. Dat er nog maar eens mee vandoor gaat. En het kansje voor Willem II gaat ook weer komen. En dat weet je. Die komt nog een keer. Die komen nog een keer gevaarlijk voor het doel. Nu met Bamba die even terug moet. Zijn verdediging in. Dat ook doet. En uiteindelijk die bal in het middenveld terechtkomt. En Dodeman weer in stelling gebracht wordt. Die onvermoeibaar aan het voetbal is die jongen. Nick Dodeman. Nu weer richting... Richting Bamba. Geeft hem breed. Doet dat niet goed. Kan Volendam overnemen. Robert Muren kijkt meteen. Draait open. Moet hem dan aan niemand kwijt. Kan hem aan niemand kwijt. Moet dan terug die verdediging weer in. En Oekboe die pikt hem dan weer op. 1,5 meter voor de middenlijn. Gaat hij naar rechts. Gaat hij weer naar Aurelio Oelers. Die met de bal aan het voet. Aan het dreigen is. Meegeeft aan Oekboe die meegekomen is. Gaat hij de 16 meter in. Is het een mogelijkheid. Boukala laat hem dan vallen. Moet er iemand een keer gaan afdrukken. Doet niemand. Wordt hij uitverdedigd. Ligt daar een speler van Willem II op de grond met een blessure. Komt die bal uiteindelijk wel bij Oelers terecht. De rechterkant van het veld komt die bal voor.

0: maar. Kippenvel. De bal komt van rechts. En Muren loopt hem erin. Ja, een 1-2'tje. Is de allerlaatste minuten voor FC Volendam. Zet hij zo op 2-2 in de verlenging. Ongekend legendarisch figuur is dit, zeg.
1: Een mooi kan het worden voor hem. Zo onder de 21ste doelpunt voor FC Volendam.
0: Zo onder de 21ste.
1: Muren.
0: Een legende. Maar goed, 2-2 is dit de bevrijding voor Volendam, doet Muren het. Maar er wordt nog een VAR gecheckt, er wordt nog een, oh god. De VAR is nog aan het checken, overtreding aanvaller. Is er dan wat gebeurd? We gaan nu meekijken, want het wordt meteen ook stil hier in het Krasstadion. Het zal toch niet zo zijn dat die wedstrijd, of dat dit doelpunt, het is er weinig aan de hand. Er is er helemaal niks aan de hand. Is het aan mijn voorer, is het Leliendal die zijn been laat staan? Nee hoor, dit kan je volgens mij nooit afkeuren. Dit kan je niet afkeuren hoor. Scheidsrechter gaat wel kijken. En dat is andere poep. Dat wil je niet. Een voet op een voet van Leliendal. Hij trapt hem op zijn voet, waardoor hij de bal kwijtraakt. Ja, oh god. Hij gaat hem afkeuren, denk ik. Hij gaat hem afkeuren voor een vrije trap. Het zal toch niet waar zijn dat Volendam hier het doelpunt van Robin Muren door de neus geboord ziet worden. Omdat Leliendal op een voetje gaat staan in een balhandeling. En de speler blijft liggen voor een overtreding. Maar de scheidsrechter staat nog steeds te kijken. En hij loopt nu terug. En de fluit gaat in de mond. En hij zegt, niks aan de hand. Doelpunt. Of zegt hij geen doelpunt? Nee. Hij keurt hem af. Ongelooflijk, hij keurt hem wel af. Het gebaar was, doelpunt telt niet, vrije trap. En dus, geen legendarische Robin Muren voor ons nog. Kan nog steeds. We moeten nog een minuut of 20 voetballen. Maar god, wat een wedstrijd is dit aan het worden. Wat een legendarische pot voetbal. Wat een krankzinnigheid. Wat speelt zich hier allemaal op het veld af. Wat een kwakman eraf gaat. Echt niet meer verder kwam. En Alex Plat op het veld komt voor hem. Kwakman die eerder inviel voor Gibson. Ja, hij er dus af. En het doelpunt van Muren wordt dus afgekeurd. Oh, wat een wedstrijd. Daar schieten die emoties alle kanten op in deze potvoetbal. Alex Plat er weer in, maar Robert Muren niet legendarisch genoeg nog. Want hij maakt niets onder 21ste voor de club. Sterker nog, bal de goal wordt dus afgekeurd. En dus gaan we weer lekker verder voetballen. En in het zonnetje van deze zaterdag is de vrije trap nu genomen door Heudel. Dan komt die bal terecht bij wie? Bij Bamba. Maar zal het dan Volendam toch zoiets hebben? Van ja, maar wacht even. Maar dit gaat ons toch niet gebeuren. Dit ga je toch niet laten gebeuren. Ik je zo meteen nog tegen een tikkie aanloopt. Nu dan diepe opening richting Oelers. Wordt simpel terugverdedigd door Tua Onat. Als dat doet hij zo simpel dat hij met bal een halve achterlijn loopt. Tot hilariteit van de supporters, beste luisteraar. U hoort het. Is het een hoekschop voor FC Volendam? Gaat genomen worden aan de rechterkant van het veld. Brandley Koewas met de bal in de hand. Neemt aan dat Koewas is hier vandaan. Hij staat nu bijna 200 meter van me vandaan. Maar ik zie een vlag hier in een Volendammer en een Koewasje. Dus dat zal hem ongetwijfeld zal het hem wel zijn. Hij gaat zo meteen de hoekschop nemen vanaf rechts. Moet die bal gaan indraaien. Voor het zijn veilig gegeven komt hij inderdaad hoog en ver richting tweede paal. Moet er gekopt worden, wordt hij uitverdedigd. Wordt hij goed uitverdedigd? Nee, blijft hangen in het 16 meter gebied. Is het Bukala die hem terugbrengt aan de linkerkant van het veld. Bij Plat. Plat dan terug naar Bukala. Bukala, Leliendal. De omsingeling gaat gewoon verder. Volendam blijft op jacht naar die 2-2. Is het uitverdedigen goed? Is het Leliendal die opvangt, die wil gaan schieten? Dat toch maar niet doet. Of het is niet Leliendal, is Oelers die wil gaan schieten. Heeft ook een flinke trap. Geeft hem uiteindelijk aan de rechterkant mee aan Koewas. Koewas gaat bewegen. Koewas draait naar binnen. Koewas legt hem neer voor Leliendal. Die wil gaan schieten. Die schiet hem eigenlijk met een gelukje door de benen van zijn tegenstander. Dan is de uitverdediger van Willem II simpel. En gaat Bamba er vandoor. Maar Bamba kan ook uitrennen. Maar dan schiet het bij zijn hamstring. Het schiet bij hem. Bij Bamba in zijn hamstring. En dan gaan we juichen. Dat moet je niet doen. Dat is niet aardig. Maar ja, goed. Het schiet wel bij hem in zijn hamstring. Waarbij hij zijn sprint moet afbreken. Naar de zijkant kijkt. En hij is ongetwijfeld vervangen zal gaan worden. Nu dan de balbezit van Volendam aan de rechterkant van het veld. Met wie is het aan mijn voor nog maar een keer? Voelboer, die geeft hem nog maar een keer aan Plat. Plat dan met Leliendal, die is ingeschoven. Is ingeschoven aan de linkerkant dan ook. Pauwels. Pauwels dan en met de dreiging richting achterlijn. Voorzetje is daar. Wordt er gekopt, komt niemand bij. Wordt weggewerkt, wordt teruggekopt, wordt teruggebracht bij uiteindelijk Oelers aan de rechterkant. Rand 16. En die gaat weer richting de achterlijn. Die moet die bal gaan voorgeven. Die sukkelt hem voor. Dan is het uitverdedigen van Willem II simpel. En mag gewoon dan een hoogte van de middenlijn gaan ophalen en gaan ingooien. Zit de officiële speeltijd van de eerste verlenging er zo goed als op volgens mij. Sterker nog, dat is over 3 seconden een feit. Zal er wel wat tijd bij komen. Een minuut of 2. Ja joh. Voetballen gewoon lekker door. 2 minuten extra. Ook naar aanleiding van het oordeel van het doelpunt natuurlijk. Van Muren dat afgekeurd werd door de VAR. Nou, gaan we weer. Pauwels. Linkerkant. Mannetje tegenover zich. 2 man tegenover zich. Geeft hem mee aan Leliendal. Leliendal met de voorzet. Wordt weggekopt in het doelgebied. Wordt teruggebracht. En moet hij een keer goed vallen, toch? Nou, nee. Muren, toch niet. Schiet hem in de malee van spelers tegen een Willem II-speler aan. Vanaf 1 meter of 5 was dat. Kaast die bal weer de 16 meter uit. Nu dan de voorzet vanaf de rechterkant. Nee, nog niet. Want hij gaat eerst nog naar Oelers. En die versiert een hoekschop. Nou. Hoekschopje, Robert. Ga dan maar een hoekschopje doen.
2: Ja,
0: gaan we doen aan de rechterkant van het veld. Ja, man nou op. We doen aan de rechterkant van het veld. Hoe was er weer bij? Van Gaal zei ooit, hoekschoppen zijn halve doelpunten. Als je ze goed neemt, zijn ze levensgevaarlijk. Nou, ze ziet zelf goed genomen worden. Nu draait die bal wel goed in. En ook recht in de handen bij Heudel. En dus rust in de gelederen van Willem II. Ook even rust in het stadion. Waar iedereen zijn adem inhoudt. En kijkt naar een absolute thriller. Die deze wedstrijd toch aan het worden is tussen Willem II en Volendam. 1-2 nog steeds in het voordeel van de Tilburgers. En uiteindelijk over 2 wedstrijden staat het nu 3-3. Volendam moet oppassen voor die ene kans die ongetwijfeld nog gaat komen voor Willem II. Want ze gaan hem echt nog krijgen hoor, dat kan je donder op zeggen. Nu dan misschien als Dodeman normaal weer ingespeeld wordt, de bal snel speelt over de as van het veld. Er wat ruimte is, er gepriegeld en gerommeld gaat worden. Van alles en nog wat gaat liggen. En Leliendal het laatste een tik krijgt, naar zijn enkel grijpt. En de scheidsrechter staat ernaast en hem fluit hem dan ook af om hem overeind te helpen via zijn keeper. En uiteindelijk te concluderen waarschijnlijk dat de eerste helft van de verlenging er nu wel zo ongeveer op zit, Robert. En hij zal zo meteen gaan afblazen, denk ik, als Steur de vrije trap gaat nemen. En dat gaat doen. Sterker nog, hij hoeft hem niet eens meer te nemen, want de scheidsrechter zegt. Het is genoeg geweest voor wat betreft de eerste verlenging. Zometeen de tweede helft.
2: We gaan weer rusten dus hier in het Krasstadion in Volendam voor inderdaad de tweede helft van de verlenging. Nog 1 kwartier speeltijd officieel te gaan voordat er mogelijk penalties kunnen gaan komen. 3-3 dus op dit moment of 1-2 zo je wilt in het Krasstadion als tussenstand. Eindstand bij het handbal is 32-19 in het voordeel van Volendam. Goede uitgangspositie dus, die 13 punten verschil voor de mannen in het oranje. Morgen dan is de return in deze halve finale strijd tegen Bevo dus. En dan zal het in Panningen zijn. Om 5 uur vindt die return plaats in Sporthal de Heuf in Panningen. Nou, we wachten het natuurlijk allemaal af. En we kunnen het morgen ook allemaal live bekijken via de livestream van de NOS. Dus dat gaan we zeker weten doen. Dan wordt er ook op andere velden nog gesport, maar niet door Volendammers. Er wordt ook nog gereden trouwens, of er werd gereden. Sprintrace van de Grand Prix in Canada. Voor de Formule 1. En Verstappen is daar op de 7e plek geëindigd. Op de 1e plek George Russell, Antonelli op de 2e plek en Norris op plek 3. Voor zover ik nu heb meegekregen. Ik zal nog eens eventjes kijken of dat uiteindelijk ook echt de eindstand is geweest. Nou goed, die krijg je zo meteen eventjes van me terug. Lando Norris op de 2e plek en Antonelli op de 3e plek. Dat is dus de eindstand uiteindelijk geweest daar in Canada. Nou, gaan we ook even kort rusten met een plaatje van Martine Bond. Dit is Heartbeat.

0: Dankjewel aan Martine Bond voor het zingen van Heartbeat. Maar we moeten weer verder, want er is zojuist weer afgeblazen in Volendam voor de tweede helft van de verlenging. Volendam Willem II, Leendert Klein.
1: We hebben de wissels te bekijken, want Bamba is er dus uit. Bij Willem II voor hem in de plaats zien wij Mika de Jong ook in het veld komen. Nou, met nummer 49. En dat betekent dat... wat gebeurt er? Gaat er wat mis op het veld, wat gedoetjes. En Chuaon er dus af voor Mika de Jong. En Bamba er af voor... Ja, voor wie eigenlijk? Ja, we moeten even kijken wie dat nou precies is. Want het is niet degene die we denken dat het is, Robert. Maar we kijken gewoon lekker naar het spel ook. Want Volendam is weer in de aanval. En die spelen die bal nu weer in het middenveld. Spelen nu weer van links naar rechts. Dus van de harde kern af richting de Jaap Bontribune. Eigenlijk waar wij allemaal zitten. Daar ben ik wel blij mee. Zie ik ook wat er gebeurt. Is de bal nu aan de linkerkant bij Leliendal. Laat hem even vallen voor Pauwels. Pauwels dreigt met een voorzet, geeft hem niet. Zie ik dan wel dat Alex Plat wegloopt. En Plat krijgt hem dan ook mee. Nou, Alex Plat dan maar voor een paar technische hoogstandjes. Geeft hem een muur. De muur draait naar binnen. Probeert hem mee te krijgen. Probeert hem nog minder mee te krijgen. En toen was hij hem rommelend niet kan controleren. En het uitverdedigen is dan ook goed. En uiteindelijk is het balbezit weer gevallen. Dan Willem II kan er even niks mee. Die gaan voor de pingels. Dat mogen duidelijk zijn. Verschuren dan. Rand 16. Besteekt hij hem weg aan de linkerkant van het veld bij Leliendal. Die komt met de voorzet. Die is goed. Hoog, ver. Maar vooral komt hij bij aan de andere kant bij Oelers terecht. Oelers in de punt van de 16 wordt het 16 meter gebied uitgedreven. Gaat dan uiteindelijk naar achteren lopen en ziet dan ook dat die Armin Koelem, die zojuist in het veld gekomen is voor Bamba, hem eigenlijk over de zijlijn jaagt. Maar dat gebeurt niet. Want Volendam houdt balbezit. Probeert er nu door te komen. En krijgt er een hoekschop voor aan de rechterkant van het veld. Omdat er een speler van Willem II uiteindelijk met de bal al over de zijlijn loopt. En daar in de rug Leliendal. Nou goed, maakt ook allemaal niet uit. Koelbas nou met de hoekschop. Gaan we weer klappen met z'n allen. Opjuichen met z'n allen. Maak het stadion gek. Ga voor die 3-2. Bal slecht van Koelbas. Draait de eerste paal veel te laag weg. Komt hij wel, of blijft hij wel in Volendams bezit. Kan Koelbas opnieuw een poging wagen. Nu de voorzet opnieuw te laag. Makkelijk uit te verdedigen. Kulm dan die hem wegwerkt. En dan moet eigenlijk Verschuren hem oppikken. En dat doet hij ook. Laat hem even vallen voor Leliendal. En zo kruipen we naar het einde van die wedstrijd toe. En het zal ons toch niet gebeuren hier. Dat we voor strafschoppen gaan beslissen wie er gaat promoveren. Of wie er gaat degraderen. Het komt steeds dichterbij. Nog een minuut of 12. En dan weten we dat. Maar vooral dan moet er alles aan doen om die winnende erin te prikken. Of eigenlijk voor de wedstrijd de gelijkmaker erin te prikken. Maar de 4-3 voor die twee wedstrijden overal. Nu dan misschien met de mogelijkheid met Leliendal. 16 meter, gaat Koelbas, die start is goed. Moet hem binnenhouden, geeft hem ook wel voor. Althans probeert hem voor te geven, stond ook buitenspel. En uiteindelijk is het gewoon een doeltrap. Oh, 18 minuten op de klok.
0: Ja, dit zijn van die wedstrijden. Daar wil je eigenlijk niet twee voor de prijs van anderhalf hebben, zeg maar. Het wordt echt alleen maar spannender en spannender in de komende minuten. En dat dus in een wedstrijd die misschien wel beslist had kunnen worden door Robert Muren. 121 doelpunten voor nummer 21 in zijn allerlaatste wedstrijd in het profvoetbal. Het kan verkeren, want de VAR die dacht van... we gaan hier toch een streep doortrekken na een overtreding van Yannick Leliendal. Nou, laten we hopen dat we dan zometeen in ieder geval nog heel veel moois mogen zien. En dat het nog lukt voor de penalty-serie gaat komen. We zitten inmiddels in ieder geval wel op 7 uur. Mocht je net inschakelen en denken van... Hey, ik heb wel zin in wat cowboymuziek. Helaas, Jaap Mol heeft al gezegd van... Nou, voor mij heeft het geen zin om te komen. Ik sla hem over en ik ga lekker de wedstrijd kijken. Hij heeft gelijk, want dat doen wij hier tenslotte ook met... nou, Leendert, wat is het? Nog een minuutje of 12 te gaan, hè?
1: Ja, een minuut of 11-12 nog officieel in die tweede helft van... in dit eerste half uur nog 10 minuutjes dus te voetballen in deze wedstrijd. Zeg ik dat nou goed? Ja, dat zeg ik goed. Ik wil ook even kijken en even tellen waar Leliendal een tik kreeg. Geblesseerd loopt de hinken pinken. Kijk naar de zijkant, maar ik geloof dat er niet zo heel veel meer de wissel is voor Rick Kruis. Pauwels, moe, zie en alles. Gaat nog maar weer een keer voor de actie. Bal aan de voet. Halverwege de helft van Willem II. Met nog een schaar, twee scharen, drie scharen. En dan uiteindelijk afleggen aan Muren. Muren dan met een slechte bal de 16 meter in. Laat hem van zijn voet afglijden. Staat niemand om die bal op te pikken. Ja, Willem II speelt om hem weg te rossen. En dat gebeurt dan ook. Bal gaat over de zijlijn. Er mag ingegooid gaan worden door Volendam. Bal wordt gegooid door Bukala richting wie? Richting Verschuren. Verschuren, Amervoor, Amervoor, Oekwoe. Oekwoe dan weer terug naar Amervoor. Geen ruimte rechts. Misschien over de as van de het veld aan. Dan moet hij die bal ergens in kunnen spelen. Maar dan kan die bal niet ingespeeld worden. Nu wel als Kuwas voor zijn man kruipt. Hem ook uiteindelijk krijgt. Hem geeft aan Pauwels. Pauwels dan naar Leliendal. Leliendal met de voorzet hoog en verder straks op het gebied in. Zuist over alles en iedereen heen. En dan wordt aan de andere kant van het strafschopgebied opgepikt door. Inderdaad, Oelers. Oelers met een mannetje tegenover zich. Gaat hij makkelijk voorbij. Moet er wat mee doen. Laat hem liggen voor Oekwoe. Oekwoe draait dan naar binnen. Gaat lopen met die bal. Geeft hem dan vervolgens weer richting Leliendal die er nog staat. Punt 16, linkerkant van het veld. Staat hij nu op de hoek van het strafschopgebied om hem mee in het doelgebied te prikken. Dan wordt die bal weggekopt door Willem II. En uiteindelijk is het Bukala die hem weer kan oppikken. En hem kan gaan meegeven aan Amefor. Amefor een meter of 10 over de middenlijn. Voor de middencirkel staat hij. Speelt hij Oekwoe in. Oekwoe wil gaan lopen. Gaat een Willem II speler aanhangen. Willem is dat net in het veld gekomen. Krijgt meteen geel van de scheids. En een vrije trap dus voor Volendam. Even de tijd voor nemen. Even rustig aan. Even herpositioneren. Even gaan kijken wat je hiermee kan doen. De bal ligt rechts van de as. Rechts van de as van het veld. Een meter, zeg maar, halverwege de helft van Willem II. En Kuwas staat erbij. En die gebaart en die heeft een plan. Kuwas heeft een plan. Hij heeft twee hoekschoppen genomen. En een voorzet die nergens over ging. En gaat nu de vrije trap nemen. Bradley Kuwas. Misschien is dit wel goed. Bal komt nu wel hoog en ver. De rand 16 in. Kop. Muren kop. En Heudel haalt weg. Aanval loopt door. Linkerkant. Komt die bal uit bij Pauwels. Pauwels steekt hem weer de 16 meter in. Maar schiet ook half. En die bal gaat over het doel van Heudel heen. En dus is het weer even rust in de tent voor Willem II. En Willem II, echt, die doen er alles aan om die wedstrijd naar de verlenging te tillen. Ze hebben nog 8 minuten daar de tijd voor om dat te bewerkstelligen. En aan het kijken of ze misschien via strafschop wat leuks kunnen bedenken. En dan wordt het Tombola, dat weten we. Of hebben ze nog wat in de mars. En die ene kans hebben we het over hadden. We hebben hem nog niet gezien. Maar hij gaat waarschijnlijk toch nog wel komen voor de Tilburgers. Nu dan de bal slecht weggespeeld. Zomaar weer ingeleverd door Willem II bij Verschuren. En die kan hem heel rustig terugplaatsen. Maar dat doet hij niet richting Roy Steur. Hij houdt de bal even aan de voet. En geeft hem aan Bukala. Bukala dan. Met Leliendal. Leliendal terug richting Verschuren. Ook van de middencirkel nu. Volendam geen haast. Bal aan de voet. Loopvoetbal nu even. Kijken waar de ruimte zich gaat ontstaan. Maar dan moeten de mensen gaan bewegen. Dat gebeurt niet. Nu dan Oekwoe en Leliendal. En Oelers. Oelers krijgt hem gelukkig ten nauwe nood op tijd terug bij Oekwoe. Die geeft hem dan weer aan Amefor. En we zijn weer in de middencirkel bij Leliendal. Leliendal ziet plat starten. Gebeurt niks. Wordt ingepaasd richting Kuwas. Kuwas langs 3-4 spelers. Komt er niet echt verder mee. Geeft hem dan vervolgens wel voor. Wordt die bal weggekopt uit het 16 meter gebied door El Tahibi. En uiteindelijk komt hij dan wel weer terecht bij Bukala. Bukala met Verschuren. Halverwege de helft van Willem II speelt het zich allemaal af. Is Volendam herenmeester in deze wedstrijd. En is het wachten voor de Volendammers tot het kansje komt. Om hem uiteindelijk die 2-2 erin te geschieten. Die bevrijdende 2-2. Die waarvan we dachten dat hij hem al gemaakt werd door Robert Muren. Maar waarbij dat dus niet gebeurde. Omdat er een overtreding inderdaad gemaakt werd door Leliendal. De VAR ging kijken en checken. En zei van ja, maar dat is onrechtmatig. En dus werd dat doelpunt afgekeurd. Nu Volendam voor de aanval aan de linkerkant. Halverwege de helft van Willem II. Leliendal met de bal en wat snelheid. Gaat hij richting de 16 meter. Gaat hij voor het schot? Nee, hij gaat voor het combinatietje met het Kuwas. Het plat. En die bal komt uiteindelijk niet bij hem terecht. Wordt gewoon weggeharkt. En vrouwen en kinderen eerst op Willem II. En dan uiteindelijk komt hij weer bij Amefor terecht. En begint die hele aanval weer van voren af aan. 7 minuten officieel nog. 7 minuten officieel nog. Als het wie is? Als het Pauwels is. Pauwels met een, met helemaal niks. Met de bal die terug gaat richting Bukala. Met wat ruimte halverwege de helft van Willem II. Laat hij die bal vallen bij Hoekel. Open op de rechterkant. Verlengde van de 16. Staat daar Oelers. Oelers met de voorzet. Nou, moet er iemand tegenaan lopen? Er hoeft helemaal niemand tegenaan te lopen. Want die bal is veel te hoog. En gaat uiteindelijk heel simpel bij de Willem II-verdediging. Wordt heel simpel verwerkt door de Willem II-verdediging. Gaat dan over de zijlijn. En dus mag Volendam weer gooien. Willem II ziet het ook niet meer hoor. Die zien alleen maar sterretjes. Die hebben last van de warmte. Zijn dood op. Kramp, pijntjes, dingetjes. Moe. Bedenk het maar. Maar ze staan op het punt om te kletteren. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ze proberen het te rekken en tegen te houden. Nog 5 minuten moeten ze dat doen voor een strafschoppenserie. Of gaat Volendam toch nog iets bewerkstelligen? Gaat er nog een 2-2 invliegen? Een 4-3 overal dan? Ik weet het niet. Het is Verschuren. met Leliendal. Verschuren met Leliendal. Even te caporiseren. Even naar Amervoor. Amervoor dan overhand. Rechterkant van het veld. Verlengde van de 16 bij Oelers. Oelers draait naar binnen. Laat hem weer liggen voor Oegwu. Oegwu dan ook weer naar binnen. Richting Amervoor. Schuift allemaal een beetje meer naar voren toe. Nu bij Bukala. Bukala dan met Leliendal. Weer Verschuren. Verschuren weer Bukala. Dan Pauwels. De zijlijn. Het schiet allemaal niet echt op. Het speelt zich allemaal af. Een meter zeg maar halverwege de helft van Willem II. Is eigenlijk het speelgebied. En daar vindt ook het combineren plaats. Waar Muren zegt tegen Kouwas, ik ga diep. Jij gaat die vrije trap nu nemen die we krijgen. En dan kop ik hem erin. Zullen we het zo doen? Nou, zegt Kouwas, is prima. Dus Muren richting de 16. Kouwas zoekend naar waar Muren staat. Die ziet hem nu staan en die gaat zo meteen die vrije trap nemen. Die spelervatting die er gewoon in kan vallen. Hè, die gewoon zo meteen genomen kan gaan worden. En erin gedraaid kan worden door wie dan ook. Als er maar iemand tegenaan loopt. Kouwas laat het aan Leliendal. Leliendal met de voorzet. Is er 4 minuten officieel nog op de klok in de verlenging. Daar gaan we. Komt die vrije trap. Draait die bal makkelijk om uit te verdedigen. Ploft hij ook helemaal nergens. Ploft hij wel op een arm. Ja, hij ploft op een arm. Hij ploft op een arm, scheids. Dan fluit de scheidsrechter af. Die zegt, wacht maar even, we gaan kijken. Nou. We gaan kijken voor een hensbal in het strafschopgebied van Willem II. Tijdens het uitverdedigen, denk ik. Als ik het, ja, inderdaad. Of gaan we drinken? Nee, VAR zegt niks aan de hand. Nou, we gaan doorvoetballen dus. Dus een inworp voor Volendam. Ja, Robert, het zit niet altijd mee. Hè?
0: Nee, het had toch lekker geweest. Penalties nu al.
1: Nou, dat kan je wel stellen, ja.
0: Zo.
1: We gaan kijken wat Verschuren doet als hij die bal in ontvangst neemt. En rond het eigen strafschopgebied nog maar eens die bal meegeeft aan Bukala. En er zit nog hier en daar ook wel wat van ook bij Volendam, denk ik. Want je wil het niet aan laten komen op de schiettent. Waarbij het alle kanten op kan vallen. Waarbij Heudel zijn doel moet gaan verdedigen. En Roy Steur dat moet gaan doen voor Volendam. Ik weet eigenlijk niet wat er van tevoren afgesproken is. En of er van tevoren afgesproken is. Of er al een kant gekozen is. Normaal gesproken gebeurt het voor de wedstrijd. Waar die strafschoppen eventueel genomen zouden gaan worden. Na afloop van een verlenging en een wedstrijd. Geen idee. Dan wordt er getost. En nou ja, goed, dan mag er gekozen worden. We zijn hier niet binnengekomen in ieder geval. De doeltrap van Heudel is in ieder geval wel een feit. Het gaat over de zijlijn. Via een hoofd van een Willem II speler. Dus mag er gegooid gaan worden door Bukala. Gooit hem maar weer terug richting Verschuren. Even stikken. Verschuren met wie? Met Alex Plat. Overdas van het veld. Ruimte bij Oegwu. Moet wel even rennen. Want de paas van Plat was niet echt secuur. En op maat. Maar uiteindelijk heeft hij hem wel. Oegwu. Laat hem dan weer even liggen bij Amervoor. Amervoor weer naar Bukala. Halverwege de helft van Willem II. Speelt het zich nu af. Het dreigen van Leliendal. Gaat hij voor de actie? Gaat hij hem aan Pauwels geven? Hij kiest voor de tweede. Pauwels tegen de zijlijn aan. Geeft hem aan Plat op de as van het veld. Moet kiezen. Diep kan hij niet. Moet breed via Amervoor. Amervoor nog breder. Richting Oelers. Oelers met het balletje aan de voet. Met 2 man tegenover zich. Moet iets van een beweging bedenken. Of die bal teruggeven. Nou ja, hij gaat rommelen. Hij gaat goochelen. Hij gaat ballet dansen. De bal gaat niet over de achterlijn. Nee. Gaat niet over de achterlijn. En in tweede instantie ook niet. En in derde instantie is het denk ik gewoon ook geen doeltrap. Want het is Willem II dat uitverdedigt. Maar het doet het niet goed meer. Want het komt er niet meer uit. Want dan mijn voor pikt weer op. En rond het 16 meter gebied. Oegwu dan. Oelers weer. Moet de actie maken. Maar is te moe. Of krijgt hij hem toch nog? Hij krijgt hem toch nog. Maar krijgt hem niet mee richting Alex Plat. En dus is het uitverdedigen daarvan. Willem II doen ze er niks mee. En komt die bal uiteindelijk weer halverwege de helft van Willem II terecht bij Amervoor. In de volle zon, waar het zon schijnt, waar de lampen van de stadion ook aan zijn. Dus mocht er iemand zijn die bang is dat hij het mist of dat hij het niet zien kan, dan is dat bij deze ook verleden tijd. Dus die branden gewoon al de hele wedstrijd in de volle zon. Het schijnt tegenwoordig te moeten, het schijnt te horen, het schijnt ergens mee te maken te hebben. Maar het maakt voor de rest, voor de wedstrijd niet uit, want met 1 minuut nog. Moet vooral wat nu gaan doen met Robert Muren. Met de bal aan de voet. De linkerkant van het veld komt de voorzet. Kan er niks mee gedaan worden. Wordt die bal weggewerkt. Is het Verschuren die hem inpaast. Verschuren die hem inpaast richting Oegwu. Dan is het Leliendal die rond de 16 meter gaat dansen. Aan Kouwas probeert te geven. Wordt heel simpel verdedigd. En uitverdedigd. Gewoon weggeschoten. De helft van Volendam weer op. 38 seconden zijn we verwijderd van een paar penalties, jongens. Over promotie, degradatie. Waar zitten we? hebben met z'n allen naar te kijken. Of komt er toch nog iets in die laatste paar seconden? Komt dat ene momentje nog voor misschien Muren, voor misschien Kouwas, voor misschien Pauwels, of misschien wel voor iemand anders van Volendam? Of gaat uiteindelijk Willem II toch nog eruit gaan komen? Maar voorlopig moeten ze wel daar zien de bal te krijgen. En dat lukt niet. En het is heen en weer tik is begonnen en Verschuren kan hem niet meer kwijt. Nog 10 seconden is het Oekwoe die hem nog één keer inpaast richting Kouwas. Kouwas met Muren moet hem meegeven. Geeft hem mee aan Pauwels. Pauwels met het schot wordt op een speler van Willem II geschoten. Verre hoek kunnen ze uitverdedigen. 1 minuut extra. Nou, vanuit dan. De dood op de gladiolen. Maar dan doen met Oelers en de voorzet vanaf rechts. Wordt weggekopt. Wordt ver weggekopt. Nee, bal landt weer in het strafschopgebied. Blijft in Volendams bezit. Want Volendam is alleen maar in balbezit. Is de hele verlenging alleen maar in balbezit. Maar ze krijgen hem niet in. Met Leliendal voor het schot. Kan hij niet. Want hij moet ruimte hebben om uit te halen. Lukt hem niet. Nu voor de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde keer. Ook niet. Hij schiet dan wel, maar schiet hem net over de kruising van Heudeleen. En dus, lieve luisteraars, beste mensen, iedereen die je meekrijgt. Ik denk, met nog 15 seconden op de klok, dat we afstevenen op een penalty-serie. Op een do-or-die, op een schiettet, op een tombola. Over op wie het mist, die verliest, op wie het maakt, gaat promoveren of mag blijven. Het is werkelijk ongelooflijk wat we hier in het Krasstadion meemaken. Want uiteindelijk is de tussenstand nog steeds 1 tegen 2 in het voordeel van Willem II. En staat het over twee wedstrijden dus 3-3. En zegt de scheidsrechter nu over en sluiten. We gaan strafschoppen nemen, Robert. We gaan een bloedstollende conclusie krijgen van deze promotie-degradatiestrijd.
0: Ja, dat is denk ik de enige conclusie die je nu kan trekken inderdaad. Na deze tussenstand 3-3 dus officieel op het scorebord bij Volendam. Willem II na twee wedstrijden. FC Barcelona tegen Olympique Lyonnais. Dat is de Champions League finale. Ja, ik schrok al even. Ik dacht, heb ik nou echt iets gemist? Maar dat ging natuurlijk om damesvoetbal. Esmee Brugts speelt haar derde finale op rij. De Nederlandse international staat dus op dit moment in Oslo in de basis van Barcelona. Maar het is in ieder geval nog 0-0 daar als tussenstand. Handballers dus gewonnen vandaag. Dat is goed nieuws in ieder geval voor de club. Op zaterdag 13 juni organiseert HV Kras Volendam een gezellig afsluiten van het hele seizoen. Een dag vol handbal, plezier, lekker eten, pubquiz en natuurlijk een knallend clubfeest. Het is allemaal voor jong en oud. Dus mocht je handballid zijn en denken van, hey, ik vind het gezellig, ik vind het leuk, je kan je nu aanmelden op handbalvolendam.nl. Ja, en morgen dus, dan is daar in Panningen dus die tweede halve finale. Gaat Volendam het lukken? Gaan ze het voor elkaar krijgen om naar de finale te gaan? En wie zal dan uiteindelijk ook de tegenstander zijn. We weten het allemaal morgen. Het is dus vanaf 5 uur te zien bij de NOS. Ik zeg het allemaal terwijl ik de keepers een beetje instructies zie krijgen voor de penalty-serie die dus gaat komen zometeen in Volendam. We gaan tot die tijd toch nog eventjes kort, voordat we over gaan schakelen, even een plaatje doen. Eentje van, even kijken, als het allemaal gaat draaien hier. Gaat het lukken? Ja, het gaat lukken. Eentje van Journey. Past wel bij deze situatie nu, hè? Don't stop believing.

0: Ja, we gaan weer schakelen naar het Krasstadion, want de penalty-serie staat op het punt van beginnen. Willem II heeft de boel dus goed dichtgehouden. Al was Leliendaal nog redelijk dicht bij de winnende. Maar zijn schot ging over en daarom dus nu die penalty slendert. Het kolk bij jou in het stadion, hè? Angst, hoop. Alles gaat er doorheen.
1: Ja, dat kan je stellen.
0: Het is echt afwachten nu wat je zegt net, de tombola. Laten we hopen dat het allemaal gaat lukken, terwijl we nu op televisie Roy Steur het veld op zien komen. Hij zat even in de katakomben van Shea.
1: Steur staat erbij. Ik zie Amefor, ik zie Leliendaal, ik zie Oelers, ik zie Pauwels. Even kijken, Bukala denk ik, die erbij staan. Verschuren, nou ja, alle spelers gaan nu richting de middencirkel. Alex Plat staat er ook bij. Van Willem II zien we ook wat spelers erbij komen. Die zo meteen denk ik die strafschoppen gaan nemen. Als je dit van tevoren voorspeld had, dan hadden ze je voor gek verklaard. Dat Volendam hier in de strafschoppenserie moet gaan beslissen of het in de Eredivisie blijft. Ik had het niet verwacht in ieder geval. Maar goed, de beker moet leeg tot op het pot. Tot op de bodem, om het zo maar te zeggen. En de strafschoppen gaan zo meteen genomen worden. De spelers van de Volendam staan in de middencirkel. Ze gaan het hier voor de deur doen en dat is wel fijn. Dan kunnen wij in ieder geval goed kijken wie degene zijn die hem gaat nemen. En ik denk dat Volendam de eerste strafschop zo meteen gaat nemen. En Robert Muren is degene die dat gaat doen. Terwijl dat nog helemaal niet aan de orde is hoor. Want het balletje komt nu pas in de handen bij Muren terecht. De scheidsrechter loopt ook richting het 16 meter gebied. De keeper wordt op zijn plek gezet. En inderdaad, Volendam gaat de eerste strafschop nemen. Hier voor ons neus ten opzichte van de Bontribune. Hier anders en iedereen zou gewoon nu achter dat doel moeten gaan staan. Maar of dat ook gebeurt, dat is wat anders. In ieder geval komt wel heel van het doel af. En Robert die moet die eerste strafschop van Volendam erin gaan schieten. En dat gaat hij ook zometeen waarschijnlijk wel doen. Als de scheidsrechter kijkt, op de fluit blaast. Muren zijn aanloop neemt voor waarschijnlijk zijn laatste doelpunt ooit in dit stadion. Of... ja, oh, handje eraan van Heudel. Hij schiet hem erin, Robert Muren. Die heeft zijn laatste doelpunt ooit in dit stadion gemaakt. Dat mogen duidelijk zijn. Robert Muren toch zijn 121ste. En de 1-0 op het bord voor FC Volendam. Nou, kop is eraf. De kop is eraf in deze strafschoppenserie. Nu dan, wie? Cullen? Wie is het? Wie gaat hem nemen? Het maakt niet uit, er staat er weer een twee speler bij. Ik kan hier vandaag niet zien wie het is. Het is Roy Steur die in zijn doel staat. Het stadion dat er alles aan doet om het zo moeilijk mogelijk te maken. Zoveel lawaai heb ik hier in mijn hele leven nog nooit gehoord. Maar de aanloop komt niet, want de bal ligt nog niet goed. Even een voetje ernaast. Maar wie gaat hem nemen? Willem II voor de 1-1. Gaat die penalty erin of gaat hij er niet in? Daar komt de aanloop, daar gaat de bal er heel simpel in. Voor de nummer 9, David Hoen. Hij dus voor de 1-1. En de volgende Volendam gaat Nordin Mukala worden. Die gaat nu richting de 16 meter. Jongen. Heb je ook wel eens zoiets meegemaakt in het Krasstadion? Ja, één keer een strafschoppenserie. Ik meen dat het toen ook om een bekerwedstrijd was. Die we hier aan het verslaan waren tegen volgens mij Sportclub Feyenoord of zo. Ik weet niet wie het waren. Maar het was toen ook een spektakelstuk. En dat mondde ook uit in pingels. Maar eigenlijk is dit misschien ook wel de mooiste ontknoping die je als neutrale toeschouwer kunt hebben. Met Nordin Mukala die de aanloop neemt. Een beetje recht achter de bal gaat staan. Komt het schot hard. Wordt gestopt. Mukala mist hem. Heudel stopt hem. Slecht ingeschoten. Recht op de keeper af. Hij hoeft alleen maar te vallen. Hij schiet hem recht tegen hem aan. En dus is het één rode voor de Volendammers. Jongen zeg. Ja, hij schiet hem slecht in. Keeper duikt ook de goede hoek in. En Volendam met een rode stip op het bord. Nu dan Benahoun volgens mij voor de tweede penalty. Een linkspoot. Linkspoten hebben altijd moeite met strafschoppen, dat weet ik. Roy Steur staat op de lijn. Aanloop wordt genomen. Bal gaat hard door het midden. Loeihard door het midden zelfs. Door Justin Hoogma die hem erin schiet. Willem 2 voor. Staat nu op promoveren. Volendam mag echt niet meer missen nu. En het is Pauwels die met lood in de schoenen denk ik nu naar die bal sukkelt. Die bal die bij dat strafschopgebied ligt. om zo meteen opgepakt te worden door Benjamin Pauwels. Heudel op de lijn. Pauwels naar de penalty stip. Voetbalstadion hier. En alles en iedereen houdt zijn hart vast. En ik met ze. Als Pauwels hem op de stip neerlegt. Vooral omdat met 2-1 achter staat. En de strafschop genomen moet gaan worden. De bal niet goed ligt. Pauwels hem nog een keer recht ligt. Handen in de zij. 1, 2, 3, 4 stapjes naar achteren. Benen wijd. Fluitsignaal van de scheidsrechter. Komt de aanloop. Het schot. Oeh, die gaat er mooi in. Keurig, keurig. Schitterend. Mooi genomen strafschop. Laag, laag in de linkerhoek. Benjamin Pauwels. Nou, Nick Dodeman. Voor Willem 2. De stand nu. 2-2, maar vooral hem heeft een penalty meegenomen. Bloedstollend spannend hier. Gaat Willem 2 zijn derde erin schieten. Dan staan ze weer 3-2 voor. Nick Dodeman legt de bal op de stip. Tenminste, ik neem aan dat Dodeman is. Zo te zien is het wel Nick Dodeman inderdaad. Met de aanloop. Maakt het niet uit wie het is. Nou, komt die aanloop. Hard, hard en laag. Ook in diezelfde hoek. Die rechterhoek. Voor Steur gaat die bal erin. Nick Dodeman inderdaad. En dus staat het 3-2. Eén gemist door Volendam. Bij de drie penalties nu genomen. Bradley Kouas. En eigenlijk is de truc met zo'n strafschopregering dat je maar moet zorgen dat je er alle vijf inschiet. Ja goed, makkelijker gezegd dan gedaan. Spanning hier in het stadion is om te snijden. Want als Volendam dit mist, wordt het een heel moeilijk verhaal. En gaat Bradley Kouas zometeen wel gewoon die strafschop er toch inschieten. Het zal toch niet zo zijn dat hij hem zometeen gaat missen. Hij legt hem meer op de stip. De stip die is hobbelig. Die bal die beweegt elke keer als hij hem stillegt. En uiteindelijk ligt hij nu dan wel goed. Met het linkerpootje gaat hij hem zometeen nemen. Hij neemt een rechte aanloop. Hij staat buiten het strafschopgebied. Hij gaat een harde aanloop of een lange aanloop nemen. Komt die bal inderdaad. Heel goed. Voorst. Weer gelijk. Wel een penalty minder. Wel een penalty minder genomen. Door onze vrienden uit Willem uit Tilburg. Maar dan staat weer 3-3. En ze kunnen weer voorkomen, Willem 2. Door die vierde strafschop er zo meteen in te gaan schieten. En zoals mij Cullen die richting penalty stipboot. Armin Cullen, die in de tweede helft inkwam, gaat de bal inderdaad neerleggen. Voor de voorsprong weer voor Willem 2. Ze hoeven er nog maar 2 in te schieten. En ze zijn er door. Ze promoveren naar de Eredivisie. En Volendam ligt eruit. Het kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn. Volendam op de rand van de afgrond met Cullum die heel recht achter die bal gaat staan. Nu een beetje rechts gaat draaien. Komt met aanloop. Schiet en schiet hem de snoeihard in. Armin Cullum zet Willem 2 op 4-3. Nog één strafschop hebben ze nodig. En het moet nu niet gemist gaan worden door... Wie is het? Yannick Leliendal. Als hij hem mist... Ligt Volendam eruit. De laatste strafschop van Volendam gaat nu genomen worden door Leenendal. Ze hebben er al 1 gemist. Het staat 4-3. Voor de gelijkmakende beurt is het Yannick Leliendal. En ik denk dat er 44 schietgebedjes door zijn hoofd gaan als hij naar die penaltystip loopt. Hoe zwaar moet dat zijn? Als je het lot van je club in je nek hebt en die bal er gewoon in moet schieten om in ieder geval in de race te blijven. En dan hopen dat Willem 2 zo meteen de laatste mist. Ligt de bal nu op zijn plekje. Nog niet op zijn plekje. Moet beter op zijn plekje. Ligt nu misschien wel. Voetje erachter. Leliendal kijkt. 1, 2, 3, 4 stappen, 5 stappen naar achteren. De fluitsignaal van Eijk. De aanloop van Yannick Leliendal. Doe het jongen. Doe het. Hij doet het. Hij doet het. Hij schiet hem erin. Hij schiet hem erin voor Volendam. En dus is het 4-4. Maar als er nu gescoord gaat worden... Door Willem 2 ligt Volendam eruit. Degradeert het naar de KKD en promoveert Willem 2. De spanning druipt eraf. Roy Steur loopt erbij. Kijk ernaar. Loopt nog maar eens naar die penaltystip toe. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. En weet je wie hem gaat nemen? Heudel gaat hem nemen. Heudel gaat hem nemen. De keeper gaat hem nemen. Keeper tegen keeper. Zoals Koeman het van de week ook deed. Tegen Volendam. Gaat nu Heudel voor de beslissende strafschop. En gaat... Willem 2 promoveren. Gaat Willem 2 promoveren. Gaat Volendam eruit. De aanloop gaat genomen worden. Deze moet erin voor Willem 2. Deze gaat erin voor Willem 2. Volendam degradeert. Terug naar de KKD. En Willem 2 stuift naar de supporters toe. En promoveren naar de Eredivisie. Wat een een ellende, jongens. Wat een ellende. Ongekend dit. Ongekend dit. Klaar voor FC Volendam. Ze storten ter aarde. Ze zitten in de middencirkel. Robert Muren zit erbij. Het is de trieste woorden. En het is klaar voor de Volendammers. Een jaartje Eredivisie en volgende week, volgend seizoen, weer terug naar de KKD. Weer op vrijdagavond zitten we weer tegen Topos. We kunnen er van alles op loslaten over wat er hier in dit seizoen fout gegaan is. En ik denk dat ze dat aan het einde van het seizoen hebben laten liggen. Maar Volendam, ik zeg het nog maar één keer en we kunnen er nog lang en kort over lullen. Degradeert uit de Eredivisie terug naar de KKD. En Willem II over twee wedstrijden de beste naar strafschoppen promoveert. En daar gaat het dak eraf.
0: Het was een keeper die Volendam naar de play-offs schoot. Ronald Koeman. En dit keer was het Didion Heuder die Volendam dus naar de KKD schiet. Dit is toch een afloop die we niet hadden verwacht en niet hadden willen hebben op deze zonnige zaterdag. En zeker niet nadat we toch met goed gemoed eigenlijk aan de wedstrijd begonnen. Want Volendam stond tenslotte met 2-1 voor. Het heeft het toch uit handen gegeven vandaag. 1 tegen 2, de einduitslag van vandaag. 3-3 dus in totaal. Dat was voldoende voor verlenging. En voor Willem II was dat dus de bus parkeren. En ervoor zorgen dat het op penalties zou uitlopen. Want dan maakten ze nog het meeste kansen. En ja, zie hier, die kansen hebben ze benut in dat geval. Volendam dus inderdaad nu naar de keukenkampioendivisie. Gedegradeerd aan het einde van seizoen 2025-2026. Ja, Leendert, het is ongetwijfeld één grote mineurstemming bij alles en iedereen in een oranje shirt. En zo te horen ook groot feest, in ieder geval in het uitvak. Hoe is de sfeer bij jou daar op dit moment?
1: Nou ja, gelaten. Mensen kijken ongelooflijk om zich heen. De tribunes lopen leeg. Mensen schudden het hoofd. Ja, het is een tombola. Het kan alle kanten opvallen. Dit soort potjes voetbal. Vooral als het strafschoppen wordt en je het uiteindelijk zelf niet beslist. Daar wel kansen genoeg voor hebt gehad. Maar ook eigenlijk misschien niet in deze wedstrijd. Zeker niet thuis goed genoeg voor was. En Willem II al heel snel op een 2-0 voorsprong kwam. En dan wordt het nog 1-2 en dan slaat het gelijk. En dan is het wie hem hebt, mag hem houden. En dan zie je ook wel wat spanning erop schieten. Maar het ongeloof. Dat ongeloof bij al die gezichten hier in Volendam. Dat is ongelooflijk. En die spelers die moeten nu naar hun publiek toe. En dat doen ze ook. En ze worden toegejuicht en ze worden toegezongen. En Robert Muren die had zich toch wel een ander afscheid bedacht. Dan uiteindelijk toch weer afscheid. Of toch niet weer afscheid te moeten gaan nemen. Met een degradatie van zijn club. Waar hij dacht dat hij hem in de eerste helft van de verlenging nog binnenhaalde. Is het uiteindelijk niet genoeg. En werd het afgekeurd het doelpunt door een overtreding. En als op het middenveld gezien door de VAR. En uiteindelijk teruggefloten, afgekeurd. Ja, en dan ga je de verlenging in. En dan krijg je een strafschopserie. En dan weet je, dat is een dubbeltje op zijn kant. Maar de teleurstelling is verschrikkelijk, verschrikkelijk groot. Dat mogen duidelijk zijn. Bij alles wat hier in Volendam een warm hart toe draagt. Ik kijk hier een beetje de business seats op. Mensen kijken en staan teleurgesteld. En de hexite wordt toegeklapt. En bedankt voor het afgelopen seizoen. Maar komend seizoen, ik denk dat we tegen Dordrecht zijn of zo beginnen. Dat weet ik wel. Daar zijn we er wel weer bij natuurlijk. Maar voor nu is het echt verschrikkelijk. Wel spandoeken, helder bedankt. Want het is voor Volendam wel een mooi seizoen geweest. En misschien niet helemaal terecht. Gezien alle wedstrijden dat ze eruit vliegen. In deze tombola die toch ook wel onderin is geweest de laatste maanden. Tussen Excelsior, tussen Telstar, Volendam en NAC. Heracles waren wel snel kwijt wat dat betreft. Maar goed, het gaat zoals het gaat. En Volendam er dus uit. En de teleurstelling is groot. En iedereen druipt af naar huis. Naar de beroemde piepers die je eerder noemde. Volendam dus terug naar de KKD, hoor.
0: Ja, je kan winnen van PSV. Je kan gelijk spelen tegen Feyenoord. En alsnog inderdaad dan eindigen op de 16e plek. De plek die dus play-offs oplevert. En die play-offs dan uiteindelijk met 2-1 ingaan. En op koers zijn dus voor Lijfsbouwt in de Eredivisie. Maar statistieken zeiden het al. De laatste 11 Eredivisie-teams die de play-offs hebben gespeeld. Ja, daarvan zijn er 10 gedegradeerd. En nu nummertje 12 gespeeld en nummer 11 die degradeert. Zo gaat het dan dus ook in de voetballerij. Leendert Klein, ik wil jou bedanken voor het commentaar in deze wedstrijd. Voor het commentaar in alle andere wedstrijden van het afgelopen seizoen. Het slotakkoord eindigen we dus met de mineur. Dat hadden we ook graag iets anders gezien. Maar desondanks kijken we in zekere zin, voor wat radio betreft, dan toch nog op een soort mooi seizoen terug. En zoals je zegt, volgend seizoen dan zijn we er gewoon weer bij. En dan in de keukenkampioen-divisie.
1: Dan in de KKD.
0: Dan in de KKD.
1: Gewoon weer beginnen. En wie weet, volgend jaar staan we op de dijk om ze met een boot binnen te halen. Het zou zomaar kunnen.
0: Laten we hopen dat het is. Maar goed, ongetwijfeld zullen er nu her en der tranen vloeien. En denkt niemand nog aan een feestje. Laten we volgend jaar gewoon weer even een reset doen. En kijken hoe we dan richting het einde van het seizoen ervoor staan. Nogmaals bedankt, Leendert. En ik ga je snel spreken.
1: Jij ook.
0: Dat was Leendert Klein vanuit het Krasstadion in Volendam dus. Waar de wedstrijd dus is geëindigd op een manier die we niet wilden. Op een manier die we ook niet hadden gehoopt, niet hadden verwacht. Wat dan ook. Maar 5 tegen 5 penalties moesten genomen worden. Nou, die 5 van Willem II, die hebben ze inderdaad benut. En voor Volendam was het helaas eentje die gepakt werd door de keeper. Dat was die van Nordin Bukala, die niet hard genoeg was om naar binnen te schieten. Volendam dus volgend jaar in seizoen 26-27. Ja, we hebben het al vaak genoeg gezegd. Naar de keukenkampioendivisie. De eerste divisie dus gaat ongetwijfeld weer het een en ander veranderen hier in Volendam. Bij de club, bij de spelers, bij de staf. Ook dat zullen we in de loop der tijd natuurlijk allemaal meekrijgen. En dat is ook allemaal te horen en te zien bij de LOVJ. Goed, we willen er eigenlijk nu niet aan denken. We willen er verder niks mee doen. En ik denk dat we ook verder gewoon niet gaan nabeschouwen. Ik dank je voor het luisteren naar dit hele seizoen LOV Sport Eredivisie. We hebben het met, ondanks deze uitslag, wel met heel veel plezier gemaakt in het afgelopen seizoen. Ook komend seizoen. Ja, LOV Sport is het al gewoon weer. Geen Eredivisie. Maar dan zijn we er ook weer bij. En ik hoop dat jij, ondanks de stemming waarschijnlijk nu thuis, er ook dan weer bij bent. Ik wens je ondanks alles een heel fijn weekend. En laten we het maar snel vergeten. Tot volgend jaar.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreurs Notarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jong.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk, en winkelcentrum Havenhof.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Drenthe hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
3: De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
10: Sylvia's mother says Sylvia's packing. She's gone to leave in today.
3: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Weet jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, welkom luisteraars. We zijn er weer deze maandagavond. En we begonnen met de laatste single van Simon Keizer. Ik heb gedanst. Die 27 maart is uitgekomen. Hij laat zien dat hij in een creatieve flow zit. Het uptempo nummer ademt positiviteit uit en vormde de perfecte opmaat naar zijn exclusieve concert, wat af en gaf in de Melkweg op 18 april. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar het nummer heeft wel veel weg van de single van Wilfred Gené, Zomaar een avond in de kroeg.
1: Het derde Klapek Festival van de afgelopen Hemelvaartsdag werd later in de middag gezellig druk. Het thema was Sailing Home en dit naar het lied van Piet Veerman. De bedoeling was Volendamse muziek en nummers over water, zeilen en thuiskomen. Nog dezelfde dag ging er een filmpje via Facebook. Piet Veerman dansend voor het podium met de bewegingen à la Piet, zoals we hem kennen. En dit op het kerstnummer The Letter, gezongen door de band Kos en T. En Piet, 83 jaar oud, zal waarschijnlijk gedacht hebben aan die goede oude tijd. En u gaat horen Think About the Good Times.

Nadat hij zijn album in 2011 uitbracht, heeft Jaap Veerman, Jaap Korn, niet veel meer uitgebracht. Wel heeft hij meegedaan met Fast Countenance, met de theatershow over Leonard Cohen. Jaap bleek hier een goede stem voor te hebben. Van zijn album Tegen de Stroom In is het nummer Heerlijkheid, wat is genoteerd in de Volendammer Top 1000 op nummer 665. Hier is Jaap Korn met Heerlijkheid.

0: Afgelopen week had je het Eurovisie Songfestival. En ditmaal zonder Nederland. Ik heb er niks van gezien. Hebben jullie wat van gezien?
1: Ik heb een andere zender opgezet.
2: Ik zou niet eens weten welke dag het was. Niks van meegekregen.
0: Nou, het trok me helemaal niet. Dus ik dacht ook, ik laat het allemaal voorbij gaan. Maar in 2011, ja, toen zat je wel voor de buis. En toen deden de drie J's mee. En het lied Geloof in het Leven was gekozen uit 5 liedjes. Allemaal geschreven en gespeeld door de band zelf. En voor het Songfestival werd het de Engelse uitvoering Never Alone. Het werd de voorlaatste plaats. En jaren later vertelde de band spijt te hebben van deelname. Het moest er allemaal even tussendoor en er werd te veel gefeest en gezongen op een boot die 2 weken een onderkomen was. En dit samen met de Nederlandse begeleiding. En op de finale avond was de stem niet zo goed meer. En tegenwoordig is dat een totale andere voorbereiding, ook qua voorbereidingstijd, want dat is tegenwoordig 4-5 weken. Maar u gaat horen 3 J's met Je vecht nooit alleen.

Het eerste album van Alaska was Actors and Liars uit 2012. Popprofessor Leo Blokhuis troonde toen Alaska al tot de belofte van 2012. Na twee uitstekende albums heeft Alaska nog steeds niet het succes wat ze eigenlijk verdienen. En na een break van ongeveer 5 jaar zijn ze weer terug. Na een vertreffelijke show in de PX zijn ze weer te bewonderen op Kaaspop in Edam. Van het album Actors and Liars krijg je de sportlaan, krijg je spontaan een glimlach op je gezicht. Het nummer Never Cry Wolf is bloedmooi en het oogtepunt van dit album. Never Cry Wolf.

Na 10 jaar, en dat was van 2009 tot 2019, stopte Jan Keizer en Annie Schilder als duo. Een toetje na hun eigen carrières. En eigenlijk was het nooit de bedoeling geweest. Het begon als een eenmalig optreden voor de 80ste verjaardag van Mies Bouwman. En de reacties waren zo positief en dus werd besloten om samen op te treden. De eerste single, Take Me to Ibiza, kwam tot nummer 3. En het album Together Again was op de dag van de release een gouden plaat. En van het album Unforgettable Duets, de cover van Kenny Rogers en Sheena Easton. En het origineel, dat was een Italiaans nummer. U gaat horen We've Got Tonight.

Lupo was de band van Arthur en Marcel Veerman. Ze maakten jaren 70 muziek. Marcel die speelt tegenwoordig in de Tribute to the Cats band. En wij hebben een viertal demo-cd's gekregen van de dochter van Marcel, van Donna Marie. Het zijn toch wel verrassende cd's en we laten daar een nummer van horen. Hier is Lupo met Obvious Day.

De band Evergreen Top 1000 kreeg een Golden Ticket Award. Hun voorstelling Remember the Good Times trok meer dan 40.000 bezoekers. En Simon Stein en Kelly Veerman, en dit samen met de band Trots, spelen elke keer voor een uitverkocht theater. En vanaf het nieuwe seizoen hebben ze ook een nieuwe show. Helaas geen muziek hebben wij van een show, en daarom vanavond eentje van Simon Stein, maar een nummer van zijn album. En dit om ook in de stijl van de show te blijven. Simon Stein met De Troubadour.

Maribel, in het gewone leven Marietje Kwakman, maakte tot 1991 muziek met de band Spring. Veel succes was er niet, want alleen Marionette en Ik hou van jou behaalden een top 40 notering. In die tijd brachten ze ook wel Nederlandse talige nummers uit. En in 1984 kwam het nummer Heel Even Nog net uit voor Ik hou van jou. Dit nummer was samen met Spring. Hier is Maribel met Spring, Heel Even Nog.

De band Yenrog maakte 12 singles. En niet eentje kwam in de top 40. En ze moeten hebben gedacht, we maken de single onder een andere naam. En in 83 kwamen ze als X-Ray met de single She's Gone. Ook deze werd helaas geen hit. En in deze

deze samenstelling, naast Jaap Schilder de Witte en Martin Veerman Poes, zaten ook Evert Veerman Jas en Hubert Knuvelder in de band. En echt jaren 80, She's Gone.

Het tweede album van The Cats heet ook gewoon Cats. Hier stonden de succesnummers Times Are When en Leah op. Het album uit 1968 heeft volgens ons wel de gouden status bereikt. Ook op dit album het nummer I Feel Good, I Feel Bad. En op die clip begon dit nummer op het gele bruggetje bij het Doolhof. Wereldberoemd, want daar komen veel toeristen op af. En ook veel artiesten zijn op dit bruggetje gefotografeerd. I Feel Good, I Feel Bad, geschreven door Lewis en Clark, eindigde in de Bar de Molen. En het nummer werd ook genoteerd in de Volendammer Top 1000 op nummer 335. Hier zijn de Cats.

0: Elke activiteit kan niet zonder vrijwilligers. En tijdens het derde Klapekfestival dacht ik, ik ga eens aan de andere kant bier halen. En daar staat Paul Bond achter de bar. En nu woonachtig in Rotterdam. Als het goed is, deed hij dit al elk jaar. Want ik ben hem vorige keer ook tegengekomen.
1: Dat klopt.
0: Ja. Dus hij is evengoed, ondanks dat hij muzikant wonende in Rotterdam is, komt hij toch helpen. Hey, Paul, helemaal uit Rotterdam om hier te helpen. Ja, wat moet ik in vredesnaam nu daar doen als ik hier kan helpen, zei hij. En daarom pet je af voor Paul en alle vrijwilligers. En ook daarom, Paul, met What the hell am I supposed to do?

7 april kwamen Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam uit met de single Zij hoort bij mij. Het nummer is een bewerking van de Nederlandse klassiekers Als de morgen is gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bauer. De release van dit nummer ging samen met een reeks jubilea. Jan vierde zijn 30-jarig jubileum, Frans zit al 40 jaar in het vak en Chris Cross bestaat 15 jaar. En dit verklaarde de keuze voor deze nostalgische insteek. Hier zijn Chris Cross, Frans Brouwer en Jan Smit met Zij hoort bij mij.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVE is er elke zaterdag. Met Klaas Bontvoogd.
1: Ja, en dat zo'n beetje 50 weken in een jaar. Van 3 tot 5. Dan is het tijd voor de rug in de top 40. Welkom beste luisteraars. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden. Maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn in 1970 begonnen met een lekker nummer. You're such a good looking woman. Het is een nummer van de eerste zanger Joe Dolan en het werd geschreven door Albert Hammond en Mike Hazelwood. Het werd een internationale hit voor Dolan. Dan gaan we verder met een, ook een lekker nummer hoor, van Fischer.

Skyfall is een single van de Engelse zangeres Adele uit 2012. Het nummer is de titelsong van de 23e James Bond film Skyfall. Het lied werd op 5 oktober 2012 om 7 uur Britse tijd uitgebracht. Op die dag was het 50 jaar geleden dat de eerste James Bond film Dr. No werd uitgebracht. En de tijd gaf de codenaam 007, oftewel 007 aan, van James Bond. Edward deelde later mee dat het nummer binnen 10 minuten was opgenomen, maar trok die bewering een week later weer terug. Ja, waarom? Dan gaan we naar een top 3 uit een top 40 van week 8, 1965. En dan beginnen we met Roy Orbison met Good Night. My lovely.

You've lost that love and feeling. The Righteous Brothers. Het nummer is door talloze artiesten succesvol gecoverd. In 1965 bereikte de opname van Cilla Black de tweede plaats in de Britse singlelijst. Dionne Warwick bracht het tot de 16e plaats in de Billboard Hot 100. Ook Roberta Flack en Donny Hathaway, moet ik zeggen, die haalden ook de Billboard Rhythm and Blues singlelijst. Long John Baldry die bereikte de tweede plaats in Australië. En ook Hell and Oates hadden er een hit mee. Ja, een vrij succesvol nummer, kan je wel zeggen. Ik ken ze trouwens lang niet allemaal, hoor, die covers. Dan gaan we verder met Lucille Starr, met Colinda. En ook Hall & Oates hadden er een hit mee. Op nummer 1, daar staat Lucille Starr met Colinda. Het nummer dateert uit 1929, maar het werd pas een internationaal bekend nummer door Lucille Starr. En dat was in 1965. Daar komt ze.

Elton John met The Circle of Life. De kringloop van het leven. Het is een liedje uit de Disney-film De Leeuwenkoning, die in 1994 werd uitgebracht. In het begin van de eerste film is het lied te horen. Ja, want er is inmiddels een deel 2 uitgekomen. Tijdens het lied is ook te zien hoe de leeuwenbaby Simba werd gepresenteerd aan de dieren van het koninkrijk. Het lied is gecomponeerd door Elton John met de tekst van Tim Rice. Dan gaan we naar het Frans-Duitse van vandaag. De Franse bijdrage is van de Belgische zanger Adamo. Le fil de bord de mer.

bijdrage Ich komm bald wieder van Cindy und Pep. Norbert Berger zong in een band die een zangeres zocht. Ze vonden Jutta Gussenburger. Ze traden eerst op als Jutta en Das Quintet Royal. Maar vanaf 1965 gingen ze als Cindy und Pep door het leven. Op 20 mei 1967 trouwde het paar. Hun eerste hit Saturday Morning was een bescheiden succes. Naarmate er meer opgetreden werd, gaf Bert zijn werk op om zich volledig op de showbiz te storten. In 1972 namen ze mee aan de Duitse preselectie voor het Eurovisie Songfestival. Maar ze konden niet winnen. Een jaar later deden ze opnieuw mee met Wohin soll ich gehen? Weer wonnen ze niet, maar datzelfde jaar hadden ze wel hun grootste hit te pakken met Immer wieder Sonntags. Dan gaan we verder met de artiest van de week. En dat is deze week David Bowie. En dan beginnen we met volgens mij zijn allereerste hit. Love You Till Tuesday.

en de mega-hit Let's Dance. Dit nummer dat komt van het gelijknamige album uitgebracht in 1982. Let's Dance werd een enorm commercieel succes. Bereikte de nummer 1 positie in talloze landen en maakte van Bowie een grote superster. Het is nog steeds Bowie's best verkochte album. De 4 singles van het album, waaronder de titelsong, waren allemaal commercieel succesvol. Het album ontving gemengde recensies van critici, wiens mening over de artistieke inhoud uiteenliep. Let's Dance en China Girl werden ondersteund door videoclips die veelvuldig op MTV werden uitgezonden. De volgende is van Dido, White.

Het is wel een beetje negatief hoor, van Supertramp. Voorlopig gaat het met dit mooie weer niet regenen. En zo gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En dat is dan de Eendagsvlieg. En die is van Robbie Robertson. Robbie Robertson heeft gespeeld in de band. Aanvankelijk de begeleidingsband van Bob Dylan. Maar later ging de band ook optreden als zelfstandige groep. De band stond tussen 1968 en 1971 met 3 hits in de top 40. Daarvan zijn The Wait and Time to Kill het bekendst. In 1976 nam de band afscheid met het legendarische concert The Last Waltz. Na zijn carrière in de band schreef hij muziek voor films. In 1987 had hij een geslaagde comeback als soloartiest. Van zijn titelloze solo-debuutalbum werd Somewhere Down the Crazy River in 1988 een grote hit in Nederland en in België. Hier komt-ie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.